In maart 1995 kwam Len Del Rio ten tweede male naar Londen, waar hij met Simon House tegen mei de opname afwerkte voor het tweede album van Spiral Realms, Crystal Jungles of Eos, dat in september in de rekken lag. Het verscheen net als het eerste bij Hypnotic, een sublabel van Cleopatra Records. Veel meer kan ik er niet over kwijt en dus gaan we gedurende een klein kwartiertje op ons gemak luisteren naar View from Ganymede en Solar Wind. Wat die Ganymede betreft, dat is geen bestaande naam en dus neem ik aan dat het om een drukfout gaat en dat men Ganymede bedoelde, de grootste maan van Jupiter.

Nog voor Crystal Jungles of Eos in de rekken lag, hadden Tommy Grenias en Len Del Rio in Los Angeles al een nieuwe band opgericht. Anubian Lights, met ruwweg dezelfde bezetting als Nick Turner's Prophets of Time. Hun debuut The Eternal Sky werd op 13 juli 1995 released door Hypnotic. Maar als ik me niet vergis is House alleen te horen op het nu volgende The Various Hazards of Being in the Underworld. Zijn instrument is wel nauwelijks te herkennen als viool omdat het zwaar vervormd en bewerkt werd. Ik kan er zelfs geen eet op doen dat House fysiek aanwezig was bij de opname. Het is evengoed mogelijk dat zijn bijdrage al was opgenomen bij vorige sessies en dat men die tape door een effectenbank heeft gejaagd.

Vijf dagen na de release van The Eternal Sky verscheen er een dubbel CD op Cleopatra onder de titel A Saucer Full of Pink, waarop nummers van Pink Floyd werden gecoverd door artiesten uit het omgevingsveld van het label. Spiral Realms vergreep zich aan Interstellar Overdrive, dat kon u zo net vaststellen. Die zomer, die van 1995, werkte Nick Turner een reeks Amerikaanse concerten af, waarvan in 1996 een live-registratie van een concert in San Francisco werd uitgebracht onder de titel Past or Future. House verwoordde het als volgt. We toured the States and Japan. Nick rang me up and asked if I wanted to go to the States and play some gigs, make some money, which we didn't anyway. It was during that heat wave a year and a half ago. It was just incredibly hot. I don't think people could move. De bezetting bestond uit een mix van die van Anubian Lights en degene die ik daarnet vermeldde met Powell, Detmar en House. Ik heb er drie tracks uit geselecteerd en daar ga ik het op houden voor vandaag. Het zijn Dreamworker, Kado Flyer en Dying Seas.

strong.

0: 要吃披萨上with ketchup。
1: Oh, please.

0: een uitvoerbaar programma. Ja, ja, het is in tegenstelling tot andere talen, zoals... ja, inderdaad, ook gamma, die compileren naar een tussenvorm. Dat is met een interpreteerder. En Pascal ga je compileren naar een echt losstaande executable. Maar je gebruikt evengoed libraries, je gebruikt evengoed de IDE, je gaat evengoed allerlei modules gebruiken die bij het Linux-systeem kunnen meegeïnstalleerd worden. En, dus ik zou eens een beetje dat willen vergelijken en daar is een aantal dingen rond doen. Het grote verschil... is dat die Lazarus wel multiplatform is. Dus die bestaat op andere platformen ook. Die bestaat niet alleen op Linux. Dat was een beetje het unieke van die gambas en dat is ook de reden waarom het zo weinig bekend is natuurlijk, omdat het niet bestaat op de grote platformen. Terwijl Lazarus wel. Dus als je door omstandigheden gedwongen bent om programma's te schrijven die ook moeten draaien op andere systemen, dan zou dat een interessante keuze kunnen zijn om daarnaar te kijken. Het heeft heel lang geduurd. Die Pascal programmeertaal die bestaat al wel lang, er is heel lang aan gewerkt. Maar de programmeeromgeving, die Lazarus, daar hebben ze heel lang aan gewerkt en die heeft hele trage, kleine stapjes gedaan. Maar ik heb de indruk, want ik heb er vroeger al eens naar gekeken en toen ik met gambas begon en toen was dat echt totaal niet bruikbaar om daar praktische dingen mee te maken op een beetje korte tijd. En ik vind dat ze enorm geëvolueerd zijn en die programmeeromgeving die is echt groot uitgebreid. Veel uitgebreider dan gambas trouwens, dat moet ik er ook bij zeggen. Dus dat kan zowel een voordeel als een nadeel zijn. Hè. Als je iets moet gaan zoeken of als je zoveel parameters en zoveel dingen hebt... waar je naar moet kijken en waar je, dan is het ook, dan leidt het ook wat af en het kan ook vertragend werken. Dus het is interessant, vind ik, om als ik er in code inschrijf, ik heb gewoon zo'n kleine tutorial gevolgd, dan krijg ik, oh ja, die syntax van Pascal, die vond ik wel heel goed. Dat komt dan wel zo terug naar boven. Maar een groter project heb ik er zeker nog niet gemaakt. Ik zal beginnen met kleine voorbeeldjes daarin te maken en dan eens te kijken of het werkt. Ik had één voorbeeldje uitgeprobeerd. Was ik aan het uitproberen? Het was iets met barcodes, zo 3D QR-codes. Dus QR-codes maken vanuit Pascal Lazarus programma. Die je dan op het scherm kan en dan kan je met een gsm of zo die scannen en dan... Geeft dat iets, hè? Een URL om naartoe te gaan, of een tekstje kan dat ook geven. Dat hoeft niet alleen een URL te zijn. Dus dacht ik, oké, dat is nog misschien een leuke toepassing. En daar botste ik alvast op iets, op een bepaalde library die je moest installeren en die dan blijkbaar niet recent bijgewerkt was en in nieuwere recente systemen dan weer niet meer aanwezig is. En dan kan je die wel vinden op GitHub in broncodevorm, maar dan moet je die zelf gaan compileren enzovoort. Dus ik ben daar een beetje op afgeknapt. Niet helemaal, want ik wil het wel eerst nog eens verder uitzoeken of ik het toch niet aan de praat krijg. Maar dan zie je wel dat zo'n programmeeromgevingen, dat is echt complex. En er zijn zoveel dingetjes, laagjes die op elkaar gestapeld zijn en die allemaal perfect met elkaar moeten samenwerken om die programmeeromgeving goed te doen werken. En dat is denk ik... Misschien iets minder bij Python en zo heb je daar misschien iets minder last van... Maar dat is ook een ander soort programmeeromgeving. Hè. Die IDE van zo'n Python, dat is niet zoals zo'n IDE van Lazarus of Canvas. Hè. Dat is... goed, maar goed. De keuze is altijd interessant. Dus voor een van de volgende weken waarschijnlijk. Ik ga nog een stukje muziek opzetten. En
1: ja, ik ben hier nog een interface aan toevoegen, dat ik het eens op mijn laptop kan laten zien.
0: De programmeertaal Pascal wordt daar gebruikt in de Lazarus en je kan dus waarschijnlijk ook evengoed gewoon command-line programmetjes maken. Het hoeft niet, het is niet omdat die IDE-knoppen en schermen en zo kan maken, dat je dat moet doen. Hè. In Gamma is het trouwens ook. Hè. Je kan natuurlijk evengoed daar gewoon command-line programma's mee maken. Ook, hè.

0: Ja, we waren dan al helemaal in de achtergrond toch aan het zien wat de connectie tussen Chris en het nieuws zou kunnen zijn. En daar kwam dan al een hevige discussie rond Adafruit. Het is toch een verdeler van vrij veel klaargemaakte bordjes en componenten. En in de meeste binnen... Ja. Het circuit van kunst, media, technologie zijn wel...
1: Educatief ook, hè?
0: Ja, zijn wel vertrouwd met Adafruit, omdat dat toch ook wel een vrij... En ik wist dan niet dat er dan in dat bedrijf ook allemaal vrouwen werkten. Maar ook wel, dat gaf zo wel een soort van feministische vibe.
1: Er werken niet alleen vrouwen, hè? Het is... De eigenaars zijn allemaal vrouwen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar er werken heel veel mensen, ook allerlei
0: niet-binair
1: enzovoort. Ja. Dus het is een heel open bedrijf. Je vindt niet veel foto's of dingen. Er is ergens wel op een site zo'n groepsfoto van de werknemers van het bedrijf. En dat is wel, je ziet, dat zit er wel een gezellige bende uit.
0: Ja, ja. Oh ja, en dat dat dan een ex-studente was dat hij dat tijdens haar studententijd heeft opgericht. Dat is zo'n klein detail dat ik eigenlijk niet wist. Ik wist dat wel in die contreien was, in Amerika, begin van 2005 is toch een moment waarop dat er veel bordjes geontwikkeld werden. En die heeft dat dan toch wel goed aangepakt, eigenlijk.
1: Ik denk klein begonnen we waarschijnlijk. Hè. Zelf dingetjes in elkaar beginnen steken. En, ze had ook wel een beetje waarschijnlijk de mogelijkheden meegekregen. Ik denk dat haar vader was, geloof ik, ook een prof aan de universiteit of zoiets.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk verder. Klein begonnen. En gewoon heel juist, heel, heel juist op de community van degene die dingen zitten te bouwen. Zojuist dat ene ontbrekende tussencomponentje of bordje wat een overgang maakt tussen dat. En ik denk dat ze daar... Ik heb het gevoel, als ik met die dingen werk, dat ze daar heel slim in zijn. En heel
2: en de tutorials ook. Ja. De tutorials zijn zo goed dat ik denk dat veel mensen die willen beginnen met deze componenten... de componenten van Adafruit kopen, omdat die gebruikt worden in de tutorials.
0: En die tutorials zijn ook, heel, heel educatief. Die leggen van het begin elektriciteit, componenten. Het is niet van bouw maar deze en doe het na, maar je krijgt echt een soort van achtergrondinzicht.
2: En met verdieping en zo. En vaak hebben ze dan meerdere hoofdstukken in hun tutorials. In ieder geval, voor mij waren dat wel een van de eerste tutorials die ik heb gevolgd. Toen ik begon met elektronica.
0: Ja, want jij hebt dan gestudeerd, maar geen elektronica of in de nieuwe media. Je komt meer vanuit de autonome kunst.
2: Dus ik doe heel veel met elektronica, maar toen ik daarmee begon, had ik geen mensen om me heen die dat ook deden. Dus ik ben zeker begonnen met... het volgen van tutorials op het internet. En Adafruit was daar zeker wel een van de bekendere plekken.
0: Ja, maar sowieso veel zelfstudie, niet?
2: Ja.
1: Ze hebben ook een... vond ik nogal opvallend leuke dingen in verband met leds. Zo'n combinatie van bordjes waar leds op zitten, waar je dan bijvoorbeeld kan combineren met... met kleren maken bijvoorbeeld. En dat integreren in kledij en zo.
0: Ja, die klopt.
1: Die kan opnaaien en zo. En echt zo heel leuk.
2: Ze hebben daar een hele lijn van gemaakt.
1: Ja, ja, ja,
2: en ook biomedische sensoren en zo. Zodat mensen echt zelf aan de slag kunnen.
0: Maar misschien is het goed, want ineens duiken we er helemaal in. Misschien is het goed om gewoon even kort jezelf te introduceren, wat dat uw praktijk is, dat de luisteraar ook kan beseffen van hoe dat komt.
2: Ik ben Chris of Christy Westovens. Ben een kunstenaar en onderzoeker en ik werk heel veel met elektronica. Dus ik ben heel geïnteresseerd in wat de invloed is van onze alledaagse technologie op ons, op de samenleving. Ik vind het heel interessant om die systemen dus bloot te leggen. Want heel vaak, we gebruiken die apparaten wel, maar we weten niet helemaal hoe het werkt. En we weten niet helemaal welke structuren daar nu onder liggen. Dus daar bouw ik installaties voor, interactieve installaties. Of ik maak een soort gereedschappen die mensen kunnen gebruiken. En ook tutorials in de zin van, Ik probeer manieren te vinden zodat mensen met dingen die vrij technisch lijken toch al aan de slag kunnen zonder dat ze daar gelijk heel veel kennis voor hoeven te hebben.
1: En geef je zelf ook les dan of organiseer je zelf workshops of zo waar je mensen een beetje begeleidt daarin of zo?
2: Ja. Een beetje als freelancer, dus all over the place. Maar verschillende soorten workshops. Dus microcontrollers, zoals bijvoorbeeld met de Arduino of Raspberry Pi. Of ook met de Adafruit componenten. Maar ook nu ben ik bezig met collective hacking sessions. Dus dan kijken we naar apparaten in ons leven en dan gaan we die ontleden. En niet alleen de technische componenten, maar ook de sociale en de politieke componenten en hoe we die kunnen tegenkomen in, om ons heen in ons dagelijks leven.
0: Dus dat is zo'n deel praxis. Een beetje praktijk in theorie of theorie dan nadenken of discursief proberen samen te articuleren. Is er zo'n voorbeeld van een apparaat dat jullie onlangs in die collectief hacking sessions hebben dieper bekeken?
2: Ik ben nu bezig met voorbereiden om te kijken naar... een goeie is dat we hebben gekeken naar slimme lampen. Dat is wel heel interessant, want een lamp is zo'n ouderwets huishoudelijk object. Dat is gewoon een gloeiende draad en die geeft licht. Maar over tijd is dat object complexer en complexer en complexer geworden, waardoor het nu gewoon een computer in zich heeft, waar je dus ook allemaal andere dingen mee kunt doen. En als je erin duikt, dan bijvoorbeeld op de doos staat dan, de lamp kan detecteren wanneer je in de ruimte bent, waardoor die dan automatisch uitgaat als je de ruimte verlaat. En wat betekent dat eigenlijk, dat die lamp dat doet? Wat betekent het dat zo'n lamp op de een of andere manier weet dat jij daar bent of niet? En we hebben dus ook geprobeerd om iets anders op die lamp te flashen. Dus we hebben daar een webserver van gemaakt. Dus een pagina die woont dan op de lamp. Gewoon als een soort proof of concept. Dat het zo...
1: Dus er zit wat logica in, wat elektronica in. Er zit een microcontroller in? Maar een microcontroller, als ik denk aan Arduino's en zo, dat zijn nu niet direct het soort microcontrollers waar ik een webserver op zie draaien of zo.
2: Jawel.
1: Toch wel, ja?
2: Ja. Een Arduino, daar kun je wel een webserver, een hele kleine.
1: Ja. Maar dus in zo'n lamp zit iets op niveau van een Arduino eigenlijk?
2: Ja, een kleine ESP. Het ligt een beetje aan de lamp. Het verschilt per lamp, dat moet ik er wel bij zeggen. Als in, er zijn dus verschillende chips in omloop die gebruikt worden voor Internet of Things, dus voor slimme lampen en slimme koelkasten.

En de Nixmix, dat gaat. Dat gaat maar door, hè? Ja, hopla. Met Mike. Like this.

En van onze Mike Hitman Wilson. Toch wel een grootheid in de jaren 80 op Chicago House. Naar de Edwards, Mr. Get Down Crosby. Op het, zijn Get Down Records. We willen proberen te beatmixen, dat je nog kunt blijven dansen. Ja, iets trager. Voilà, het zit goed met een Bad Boy Bill. Voilà. You belong to me.

die tweede plaat al ingemixt, gebeatmixt eronder. En ik kan nu nog wat jacking sounds horen van Chicago van de jaren 80. Yes, and the crew.

0: Hier op Beatscapes, iets gespecialiseerd in dansmuziek en... En zetten we dat meteen op de beat klaar. Dan hoeft u niet te stoppen met bewegen.
1: My house.

0: Met een hele intro.
1: Ja. Yo, bad. What? Pop up
0: LB.
1: The
0: LB bad.
1: Yo, bad. What? Pop up the volume. Why? 'Cause I'm housing it.

heeft toch nog wel wat interessante tracks bij elkaar gespeeld. Daarvan laten we er nog eentje horen. Maar welke was dat weer? We mikken. Dit is al van later datum. Ik denk een remix op 4 Lux.

0: Jacking House.
1: Ja, Jacking House, nog tot 8:30 hier op de 106.7.
0: Ja, ik moest die pitch nog even juist zetten. En dat is toevallig nog op 45 in plaats van 33 ook. En ik kan ook niet lezen wat het is.

soulful house sounds van en rond Chicago. Chicago Housing Commission met die electronic disco. Oh. En we blijven met die soulful house steken. Mark Imperial.

Op het House Nation Records, Mark Imperial, die 80s sounds. Jackmaster Hater? 2010. Maar grijpt steeds terug naar ouder werk. The Warehouse Box Tracks Records.

Dit was de ultra korte One-Sided Beatscapes. Rest er ons nog afscheid te nemen van het luisterend publiek. Merci voor het luisteren. En de aankondiging voor die kortste nacht van Radio Centraal. Bye, bye, bye, bye.

0: Welkom hier bij Wave Frequencies op donderdagavond 11 juni 2026. Het jaar vliegt voorbij, lieve. We zijn hier op onze wekelijkse afspraak hier bij Radio Centraal. Tot 10 uur met Lieven achter de draaitafels. Mengt met Neil Chris hier achter de micro. Muziek wordt door ons beide verzorgd. We hebben wat nieuwe tracks bij vandaag. Het aanmateriaal, IBM, Minimal Synth, noem maar op. Alles waar de synth in voorkomt. En af en toe ook eens een gitaar. We begonnen met The Man Without World. Met All Nymphs Are Volcanic. Das Ding, nieuwe LP, lieve, van Das Ding, Practical Limits of Nihilism, 19 juni 26 komt die uit, maar lieve heeft al een exemplaar te pakken. Okay. We speelden Flat the Zone, geloof ik, Flat the Zone.
1: Ja.
0: Flat the Zone, project van Danny Boston uit Nederland. En het laatste was Suffer K, een band uit Frankrijk. We speelden We Are the Night.
1: Ja, een nieuwe demo, the We Are the Night.
0: Alright. En Cabaret Voltaire, die komt morgenavond optreden in Brussel. Daar gaan we naartoe, uiteraard, in de Ancien Belgique. En vandaar Cabaret Voltaire.

0: En u luistert nog steeds naar Wave Frequencies hier op Radio Centraal 106.7 FM. U kan ons ook beluisteren via de streaming. En er is ook een DHB Plus, ik denk kanaal 10A, als ik het me goed voor heb. Dus stay tuned tot 10 uur en beyond. Wij hebben duister nieuws voor jullie, de duistere kalender. En we waren al begonnen met een nummer van Cabaret Voltaire, want die komen uiteraard spelen in de AB lang verwachte optreden. Met een soort van best-of. In de AB, dus in Brussel. Je kan ze ook zien als op de Lokerse feesten in het kleine zaaltje. Dus ofwel betaal je daarin kom voor het grote treinje in het kleine zaaltje binnen, ofwel apart in het kleine zaaltje, €25 voor deze prachtige band. Dat kun je zien en nog vele andere bands. Lokersfeesten trouwens, meer nieuws daarover als het zover is. 12-7, 12-6. Dan gaan we over naar 13-6. Dan hebben we de New Wave Night in Hamme, in Mok Perron, met toch wel twee opmerkelijke optredens. The Breath of Life en Cryptochroma. Dan springen we naar 19 juni, Club Solitaire, hier in Antwerpen in het Bos. Met Nuova Testamento en Madeleine Goldstein, die daar een concert komen geven en uiteraard een prachtige afterparty. 20-6 Arbeid Adelt in Jingle Jungle, 25-6 Youth Code in de Kafka hier in Antwerpen, 27-6 Gradual Isolation LP presentatie in Bukowski, meer daarover ook nog volgende week. En 27-6 treedt ook Covenant op in de Izigem tijdens de Pekkerfeesten. We hebben ook speciaal aandacht voor 19-6, een vrijdag, want dan is er in Brussel een LP-voorstelling in Zaal La Vallée van de nieuwe LP van Eveline. En daar hebben we vorige week ook een nummer van gespeeld.
1: Ja.
0: Lieve Eveline, dus LP-release?
1: Ik denk dat het meer Aveline is. Dat is
0: Aveline, een, ja.
1: Ze is Franstalig.
0: All right.
1: Ja, vrijdag 19 juni in Brussel.
0: Alright. Oké, nog eventjes vermelden wat we nog gespeeld hebben uiteraard. Ja, Cabaret Voltaire met Sleepwalking van die dubbele 12-inch Drinking Gasoline uit 85. Vomito Negro met Angel Fire van een cd Death Sun uit 2014 en Happier Hunting Ground, Belgisch werk. In the City van 1985.
1: En ook het wereldkampioenschap voetbal is begonnen vanavond.
0: Dat waren we inderdaad nog
1: dus
0: vergeten.
1: Mensen die
0: te
1: aan
0: melden.
1: Het kijken zijn, kunnen nu meeluisteren. 1 minuut.
2: Die daar even kunnen krijgen, gaan ze allemaal terug. Ja, nee. Ze gaan lopen, ze gaan lopen. Het is niet te geloven.

0: Ja, mooie muziek. Mitra met Functional Functionality van de Glassy Tears LP, die nog niet zo lang geleden is verschenen, 2026. Daarvoor ja, een dikke vette tattoo op de linkerschouder van Lieve. En we gaan van start met Eveline. Eveline, ik moet het op zijn Frans uitspreken, uiteraard. Is van Brussel, ze is Française. Of meer. We speelden het nummer Baby van de Amour Noir LP, die op 19.06.2026, dus volgende, ja, binnen een dikke week, is daar een LP-voorstelling van in zaaltje La Vallée. En dat is aan de Adolphe La Vallée-straat nummer 39 in Brussel.
1: Wave Frequencies.

0: Nog tot 10 uur Wave Frequencies met Chris en met Lieven. En u kreeg Neon Electronics. Dat is de band rond onder andere Dirk de Davo, Belgische band. We speelden Liberation, dat is een nieuwe track. Die op Bandcamp terug te vinden is, maar die je ook kunt kopen op een 12-inch uitgebracht op 27 maart 2026 op Oraculo Records. Second Planet, Duits project met Geen Oder Bleiben van de Rückwärts. Backwards, LP uit 2022. Het laatste was Chayel, Chayel met Odd Fruit van de Grape Bandcamp release uit 2021. Chayel, de groep van Peter Bonna.
1: En het volgende is een nieuwe release die we, heb ik toegestuurd gekregen van Dominique Stella uit Frankrijk, Mad Masks.

0: werk van Machine Directive op het EE Tapes label van Erik van Haveren. U kreeg Yoko Ono is in the neighborhood. Is dat ook zo, lieven? Is ze in the neighborhood?
1: Ja, of ze zit hiernaast.
0: Zit hiernaast. Yoko Ono zit hiernaast in de vergaderruimte van Radio Centraal.
1: Yoko Ono.
0: We speelden dit nummer van de cd Fade Into the Territory, een nieuwe cd. Daarvoor Cat Rapes Dog Heavenly met van de LP God, Guns and Gasoline. En het eerste was Mad Masks met Slaven Market van de Mad Mask cd uit 2026.
2: Wave Frequencies.

Wave Frequencies.

Nu kreeg ik nog een dikke vette tattoo op mijn linkerborst. Opgevolgd door Richard H. Kirk van Cabaret Voltaire, helaas reeds in 2021, denk ik, overleden. Spijtig genoeg, maar Cabaret Voltaire treedt dus op deze vrijdag, komende vrijdag. Speelde Shaking Down the Tower of Babel van die dubbel LP Time High Fiction uit 1983.

Goedemiddag, welkom bij Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. Het label Numero Group brengt nog wel eens dingen uit het verleden weer tot leven. Zo is er nu ook de zogeheten Magnolia-serie. Over mooi kortbloeiende dingen gesproken. Het eerste hoofdstuk bestond uit heruitgaven van albums van de groepen Pot Vaillant, Majesty Crush en Shoot. En van die laatste brachten ze hun debuut Feed Like Fishes uit 1998 weer onder het licht. Voor het eerst werden daarbij de zeldzame EP's en singles van de band samengebracht op één dubbelalbum. Je hoorde daaruit In Nine. En nu is ook het tweede hoofdstuk een feit en die bestaat wederom uit drie albums. En ook al zijn dat eendagsvliegen, de muziek ligt er niet om. Deze keer worden de groepen Love Lies Crushing, Superstatic en Tacoma Radar van onder het stof gehaald. Het debuut van de Schotse groep Tacoma Radar werd oorspronkelijk uitgebracht in 2004. Tijdens de bloeiperiode van bands als Camera Obscura, Arab Strap en Bell en Sebastian. Maar werd destijds nauwelijks opgepikt. Waardoor No One Waved Goodbye direct ook het slotakkoord werd van de band uit Glasgow. Dat de band overigens een bandlied deelde met het wel succesvolle Camera Obscura maakte jammer genoeg ook niets uit. Nochtans was het een album vol prachtige spanningsbogen en een album met bedwelmende muziek. Die prachtig combineert met de wat zachte stem van Jennifer Cosgrove. Die vaak doet denken aan Harriet Wheeler van The Sundays, maar ook wel iets heeft van Hope Sandoval van Mazzy Star. De heruitgave als dubbel LP laat nu ongeveer alles horen dat de band uit Glasgow tijdens zijn veel te korte bestaan heeft gemaakt. Het is wat mij betreft een schatkist die is opengegaan en die wat mij betreft een belangrijke voetnoot toevoegt aan de geschiedenis van de muziekscene van Glasgow aan het begin van dit millennium. Hier zijn Ghost Channels en de toegevoegde single Took Her Home.

band die ik een lied deelde met Camera Obscura, hoorde u deze meer bekende Schotse band zelf met een track uit hun reuniealbum Look to the East, Look to the West uit 2024. En ook op deze comebackplaat betoverden ze ons met honingzoete melodieën, bitterzoete songs, zwoele klanken en de prachtige stem van Tracy Ann Campbell. U hoorde Liberty Print. Oftewel, zuivere, tedere indie-pop met een fijne electrobeat die na een minuut in een subtiele versnelling gaat. Waterbaby is het project van de Zweedse klassiek geschoolde singer-songwriter Kendra Nicole Egerblad, die al een tijdje onder de radar opereert. Nu brengt ze met Memory Be a Blade haar debuutalbum uit op Sub Pop, een vervolg op de EP Foam uit 2023. Het 8 tracks tellende album is donkerder en persoonlijker dan haar eerdere werk en ontstond terwijl 2 relaties haar leven opnieuw kleurden, waardoor de betekenis van de songs gedurende het opnameproces verschoof. Ze werd hierbij geholpen door een batterij aan gasten op fluit, cello's, viool, saxofoon, klarinet, trombone, gitaar, percussie, bas en zang. Het is muziek die soms genoeg heeft aan een paar subtiele gitaarakkoorden en donkere pianoklanken. Maar Memory Be a Blade leunt ook op flink wat strijkers en blazers en heeft bovendien een belangrijke rol weggelegd voor percussie. De muziek op het debuutalbum van Waterbaby klinkt vaak op een of andere manier bekend in de oren, maar zoekt ook nadrukkelijk het avontuur. De instrumentatie op het album verschiet vaak van kleur en schakelt hiermee dan direct over naar een ander genre. Het levert bijzondere wendingen op in de songs, die me mede hierdoor steeds dierbaarder worden. Het is een album waar ik maar 1 ding op heb aan te merken, en dat is dat het met nog net geen 26 minuten aan de korte kant is. Hier is Amiss, een nummer waarin ze kwetsbare vragen stelt over eigenwaarde, waarna de titelsingle volgt. Water Baby.

Dat was Veronica Falls met Bad Feeling, dat erna gevolgd werd door Ultimate Painting met Bills. En deze beide bands hadden als gemeenschappelijke deler de gitarist James Hoare. Naast deze twee bands was hij ook nog actief in de Proper Ornaments, maar uiteindelijk hield hij het nooit lang vol. Waarschijnlijk omdat hij liever alleen opereert. Zoals in Penny Arcade. Onder die naam debuteerde Hoare 2 jaar geleden met Backwater Collage. Een plaat met verstilde gitaarliedjes die door zijn vintage apparatuur klonk alsof hij in 1970 op de achterbank van een auto was opgenomen. Op zijn nieuwste Double Exposure zijn we iets verder in de jaren 70. Want hij gebruikt nu regelmatig een oude drumcomputer. Hoare klinkt nog steeds als een Einzelgänger, maar minder in zichzelf gekeerd dan op zijn eerste plaat. Het album verkent thema's van perceptie en herinnering, gegoten in slimme popstructuren en gelaagde arrangementen. Het album bruist van solo-experimenten, met gastoptredens te midden van een hallucinogene reis van minimalistische psychedelica. Hier is Rear View Mirror, dat wazige, jeugdige melancholie terugbrengt. Zij het met een sensuele T-Rex vibe. En daarna waarschuwt het sombere Time ons met meer orgel en drumcomputer en via Hoare's zwoele zang. Time's on your side, but there's only so long. Met andere woorden, de tijd is helemaal niet aan je kant. Hij glijdt door je vingers als een zandkorrel. Penny Arcade.

Aan het einde van de tunnel weerkaatst het hoopvolle licht je tegemoet. Een gevoel dat Slowdive in het nummer Skin in the Game beschreef. Een track uit hun album Everything is Alive uit 2023. En daarna was er Orcas. De samenwerking tussen multi-instrumentaliste Raphaël Anton Irasari en Benoît Piolard. Samen smeden ze hiermee fraaie lassen van shoegaze, ambient, glitch en pop en opereren ze daarmee buiten hun reguliere eigen werken. Op hun derde album How to Color A Thousand Mistakes kregen ze hulp op drums van Dame Majuri Cipolla van Mono en Simon Scott van Slowdive. En leverden ze hier hun meest songgerichte album af, waarbij de melancholie wel uit elke pori naar buiten kwam. U hoorde Next Life. En ook het Groningse Vanity Box kreeg de hulp van Slowdive drummer Simon Scott. Net als hun debuut werd ook hun tweede album Sudden Loud Sounds in the Capital City door hem gemasterd. De link naar Slowdive is echter geen toevallige, want de muziek van Vanity Box is geïnspireerd door post-rock, shoegaze en de wat meer geestverruimende indie-pop-rock van de afgelopen decennia. De band creëert even opwindende als kalmerende muziek, erende muziek. Oorspronkelijke muziek met een ziel en eigen referentie.

Sybold Friso opgroeide. Kunstenaar Rink Rekker maakte het beeld speciaal voor deze plaat. Een klein dorp onder een grootse titel. Het past eigenlijk perfect, want de plaat bevat eigenlijk liedjes die niet ontstonden als een uitgedacht concept, maar die geleidelijk onderweg van vorm veranderen. Waar ruimte blijft voor toeval, voor ruis, voor dingen die pas later een betekenis krijgen. Vanity Box klinkt niet als een band die een definitieve vorm probeert te vinden. Eerder als een groep muzikanten die nieuwsgierig blijft naar wat er nog meer mogelijk is. Zo begon Die Natur macht ihre Gesetze als een compositie van Julia Becker, maar kreeg het gaandeweg steeds meer gewicht. De titel verwijst naar een lied dat haar vader ooit schreef voor zijn kinderen, als nalatenschap. En dan is er de single Make Hay, met de fraaie one-liner Make Hay while the sun is shining. Sleep when it's done.

What's Going On van Normil Hawaiians is oorspronkelijk een vergeten experimentele postpunkplaat uit 1983. Door het terondergaan van hun platenlabel Illuminated Records was de plaat nauwelijks in de winkels terug te vinden. Maar het label Upset the Rhythm gaf in 2019, ruim 35 jaar later dus, het album een herkansing. Met het nodige aan bonusmateriaal werd de speellengte van een kleine drie kwartier opgerekt tot ruim 70 minuten. U hoorde Outpost. Een prachtige, donkere wave-klaagzang waar de instrumentatie er een aangenaam zwart randje omheen wist te leggen. Met vooral de bas in een prominente rol. En deze elastische baslijnen horen we nu ook terug op het nieuwe album van de Australische muzikante Carla Dal Forno. Confession werd opgenomen in het Australische Castlemaine en als ik de informatie op de Bandcamp-pagina van Carla Dal Forno moet geloven, deed ze alles zelf. Pitchfork noemt Confession dan ook het werk van een one-woman postpunk band. Maar met alleen het label postpunk doe je het album wel wat tekort. De baslijnen komen misschien direct uit de postpunk, maar de muziek van Carla Dal Forno heeft ook iets minimalistisch en verwerkt ook invloeden uit andere genres. Al zijn ze niet zo makkelijk te benoemen. Het is muziek die op hetzelfde moment de fantasie prikkelt en aangenaam voortkabbelt. En dat is een knappe combinatie. Het is een album over intimiteit geworden, die laat en onverwacht komt. En over stabiliteit die botst met verlangen en hoe vriendschap plotseling kan omslaan in iets beladen. En hoe die beladenheid alles eromheen op zijn kop zet. Hier is de prachtige opener Going Out, waarin Carla zingt over een vriendschap die onverwachts geladen wordt met intense gevoelens. Enerzijds wil ze niet dat deze nieuwe dynamiek de huidige stabiliteit in haar leven beïnvloedt, maar tegelijkertijd krijgt ze de persoon niet uit haar hoofd. En daarna valt er op het iets poppier Blue Skies wat te dansen. Al is het ingehouden.

Als je denkt aan Portugese muziek, denk je al gauw aan fado. Maar er is natuurlijk veel meer dan dat. Zo is er ook echt een behoorlijke post-punk scene daar, waarvan The Dreams Never End een sterk voorbeeld is. Op hun derde album Alma Partida, dat Portugees voor gebroken ziel is, brengt het duo Carlos Magalhães en Virgilio Santos liedjes die heerlijk in het verleden roeren, maar het vizier op de toekomst hebben gericht. U hoorde de openingstrack Sao Longas Horas, waarin de monotone stem klinkt als een altijd aanwezige schouder om overvloedig tranen op los te laten. Vorig jaar was het Portugese project Turning Point met het debuutalbum Porque a Lua se Quebru een van de verrassingen van het jaar. De groep rond muzikant, acteur en DJ Simão Valinho, multidisciplinair kunstenaar Ligia Lebrero en fado-zangeres Raquel Souza wisten ongebruikelijke, maar uiterst integrerende lassen te smeden tussen fado, techno, electro, house, industrial, ambient en alternatieve elektronische muziek. De teksten daarbij in het Frans en Portugees waren afkomstig van de dichter Carlos da Cunha. Voor hun nieuwe album A Poesia a para comer, hetgeen poëzie is om van te smullen betekent, pakken ze het werk van dichteres Natalia Correa aan. De titel is een beroemde uitspraak van haar. Hierop gaan ze eigenlijk verder met hun genre overstijgende aanpak. Zij het dat het hier allemaal nog wat meer experimenteel is. De zang is weer in het Portugees en Frans, waarbij de saudade weer rijkelijk vloeit door de poëtische teksten. De donkere muziek is echt van een klasse apart en met name de bijzondere combinaties maken weer het verschil. Hier is het titelstuk A Poesia a para comer, waarin ze het manifest van de dichteres verkondigen. Woorden zijn niet bedoeld om in bibliotheken te sluimeren, maar om de mond, het bloed, de straat in te gaan. En daarna introduceert Le cœur est encore là, een Franse invalshoek die de rijkwijde van het album verder verbreedt. Alsof de wond zelf geen taalkundige grenzen kent. Turning Point.

Não apedrejeis meu pássaro sem que ele cante.

De Britse zanger en muzikant Glenn Johnson stond aan het roer van het inmiddels ter ziele gegane Piano Magic. Verder dragen de projecten Silver Servants, Statues in Fog, Textile Ranch en Future Conditional ook zijn stempel. Daar is in 2023 Theory of Ghosts bijgekomen, waar eerder al twee fraaie EP's van zijn verschenen. Uit zijn eerste volledige album, The Sulphur and the Grey, hoorde u Madame Rêve. En door zijn compaan Frank Alba in het Frans gezongen cover van Alain Bachon. Een vreemde plaat is het, dit La Foi Gelée van Monolith Noir. Het is het vierde album van Antoine Messager Pascalini, die na jaren verbleven te hebben in onze hellhole, Brussel dus, opnieuw richting zijn geboortegronden in de streek van Brest trok. Waar voorganger Rin werd uitgevoerd en gecomponeerd door een trio, keert Pascalini terug naar het formaat dat hem altijd al het beste beviel. Het voornamelijk allemaal zelf doen. Zodoende neemt hij op deze plaat drum, bas, synthesizer, hurdy-gurdy, stem en veldopnames voor zijn rekening. De bandnaam komt van de monoliet in de film 2001 A Space Odyssey van Stanley Kubrick, wat hem toelaat om soms behoorlijk futuristisch uit de hoek te komen. Zeker als het gaat over teksten en woorden, die hij op deze plaat een stuk meer inzet dan op de voorgaande drie werkstukken. De nummers vertellen verhalen die vaak gekenmerkt worden door dwalen, eenzaamheid en verdriet. En het project ontvouwt zich als een reeks drempels die overschreden moeten worden, waardoor de luisteraar niet zeker weet of hij vooruit of achteruit gaat. Wat wel duidelijk is, is dat deze moiree voor deze week op zijn laatste benen loopt. Afsluiten doen we met Virgox en Long Bridge van deze zwarte monoliet. Tot volgende week.

0: Oh, graag.
1: 164.
2: Melk en suiker, hè?
1: 163.
0: Twee klontjes.
1: 162.
2: Twee klontjes?
1: 161.
2: 160.
0: Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
1: 158. 157.
0: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
1: 155.
2: Vierde.
1: 154.
2: Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
1: 151.
3: 150. 149. 148. 147.
4: Aussi de...
3: 146.
4: De cafeïne.
3: 145.
5: Kleine stormen.
3: 144. 143.
5: I pronounce Linux.
3: 142.
5: As Linux.
3: 141.
1: 140. 139. 138.
6: The divided operating system has fewer total connections.
7: In de donkere achtergrondkamertjes de lobbygroep door te drukken.
8: 133. The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
1: 129. 127.
7: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopolie. Monopolie. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
1: 123.
9: Ja, Unix of Linux?
1: 121.
10: Oh, het wordt niet te technisch.
1: 120.
10: Dus 119. Het is meestal doen, maar
1: 118.
9: 117. Nee, maar het is technisch. Het is niet technisch. Het is net technisch genoeg. Oh, het is te technisch.
10: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
1: 113. 112.
11: Ja, het gaat zo langzaam vooraan.
12: Open documentformat.
13: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
1: 7.
11: Wat passiert daar?
10: It depends on what you consider useful.
1: 104.
14: Please raise your hands if you cannot hear me.
1: 101. 100. 99. 98.
14: What does free software mean?
1: 97.
15: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
16: It's always newer, it's larger, it has more packages.
1: 92.
17: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
16: The meaning of women is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
17: Ja, nu nog niet.
1: 85.
17: Yes, it's from the last DEPCON in Extremadura, Spain.
7: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
1: 80. 79. 78.
16: Snap, is a different system.
1: 77.
17: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van gestaan.
1: 75.
17: Maar ja,
1: 74.
17: Dat ligt aan mij.
1: 73.
10: Alles is gebackupt, ja.
1: 72.
4: Enable firmware. 71.
16: No.
17: 68, 69, 64, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63 downloaden.
6: Vandaag was de install party en

0: So it is the D-Day dat je moet hier zijn.
1: De console. Het zijn eigenlijk vooral dat is altijd in de bank. En dan staat er zo'n bijvoorbeeld is er gewoon een ID-device.
2: Goedenavond, goedenavond. Dit is Radio Centraal. Webgang van 6 tot 7 op 11 juni 2026. Dag Mart.
3: Hallootjes.
2: We hebben een uitzending met eerst het nieuws van 6 na 6. Hebben we speciale onderwerpen vandaag?
3: We kunnen een klein beetje praten over wat we hebben gedaan met die reticulum misschien.
2: Ja,
3: maar we kunnen een kort overzichtje geven.
2: Ja, wat heb ik hier voorbij tijd gedaan? Ik heb geëxperimenteerd met Lazarus. Ja. Dus misschien als daar tijd voor is, kunnen we er ook iets over zeggen.
4: 21.
5: 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11.
4: 10.
5: 9.
4: 8.
5: 7.
4: 6.
5: 5.
6: Get your freedom.
4: 4.
7: Freedom 3. Freedom 2. Freedom 1. Freedom 0.
2: Dus laat ons beginnen. We zijn te vroeg met het nieuws, met het e-nieuws van 6 na 6. Even naar mijn control panel schakelen om de tune van het nieuws te starten.

0: Welkom dus in ons nieuws. In ons nieuws hebben we de volgende onderwerpen. Afwijking naar links.
1: Licht, wind van donker.
0: En de cadeaubonnen.
1: En de moderatie.

0: Afwijking naar links. Tijdens de corona-epidemie werd onderzoek gedaan naar hoeveel mensen, veilig in een ruimte kunnen bijeengebracht worden. Dat had onder meer te maken met de afstanden natuurlijk. Er werden proeven gedaan met hoe mensen afstand houden en hoe ze zich in een ruimte bewegen. Er werden ook beeldopnames van gemaakt om die nadien te bestuderen. Los van hoe de mensen afstand houden, viel het de onderzoekers op dat de massa in een ruimte meestal begint te bewegen tegen de wijzers van de klok in. Ze vroegen zich af of dat toeval was en begonnen te vergelijken met het gedrag van mensen in andere ruimtes, in andere onderzoeken, op andere locaties, maar die tendens tekende zich telkens af. Toen vroegen ze zich af of het cultureel bepaald was en deden een verder onderzoek met collega's in andere culturen. Maar ook daar was de conclusie hetzelfde. De massa neigde naar bewegen tegen de wijzers in, dus draaien naar links. Voorlopig kunnen ze niet verklaren hoe dat komt, al zou bijvoorbeeld de overwegende rechtshandigheid en dus ook rechtsvoetigheid daar een rol in kunnen spelen.
1: Licht wint van donker. Ondanks de afbraakpolitiek van de Amerikaanse regering tegen hernieuwbare energie, haalt licht het steeds meer van donker. Voor het eerst in de geschiedenis heeft het elektriciteitsnet in de VS meer energie van de zon geleverd, 12,8%, dan van steenkoolcentrales, 12,2%. 5 jaar geleden zat kool nog op bijna 20% van de energiemix. Mei van dit jaar was een record voor zonne-energie. Er werd liefst 45,5 terawattuur geoogst. Meestal sneuvelen de records in juni of juli, maar nu dus een maand vroeger. Zonne-energie haalt nu de derde plaats als opwekker van elektriciteit na gas en kernenergie.
0: En de moderatie. Vorig jaar stopte Meta met het modereren en fact-checken op hun platformen. En dat leverde het bedrijf waarschijnlijk een fikse besparing op, want de fact-checkers werden de deur gewezen. Mark Zuckerberg legde het uit als een manier om de free speech terug ruimte te geven op hun communicatiemedia. De gevolgen laten zich raden. Een studie van de Center for Countering Digital Hate, die uitgevoerd werd op 8 miljoen commentaren op Facebook, toonde aan dat racistische commentaren en bedreigingen tegen politiekers verdrievoudigden binnen het halve jaar. Gewelddadige bedreigingen verviervoudigden en hate speech ook. Ook de bedreigingen tegen Trump trouwens namen toe, ze verdubbelden. Maar toch is die vrijheid van meningsuiting niet zo vanzelfsprekend als het onderwerp Meta of Facebook zelf is. Een klokkenluider die een boek schreef over haar tijd dat ze bij Facebook werkte, Sarah Wynne-Williams, is met juridische dreigementen en een arbitrageuitspraak het zwijgen opgelegd. Ze was uitgenodigd onlangs op het Hay Festival, een literatuur- en kunstenfestival, in een panelgesprek over de buitensporige macht van Big Tech. Hoewel ze aanwezig was, heeft ze geen woord gezegd. Onder druk van de bedreiging dat elk verkeerd woord haar een boete van $50.000 kan opleveren. Ze is afkomstig van Nieuw-Zeeland en heeft de opleiding van advocaat afgemaakt. Ze werkte oorspronkelijk als diplomaat, ik denk bij de Verenigde Naties zelfs, en daarna is ze met een zeker idealisme gaan werken voor Facebook als Director of Public Policy. Maar na een tijd botert het niet meer en ze krijgt na 7 jaar zelfs haar ontslag. Om te bekomen schreef ze haar memoir in de vorm van een boek met de titel Careless People. Meta spande een rechtszaak aan omdat ze haar non-disclosure agreement zou hebben verbroken door het boek te publiceren. Zelf heeft Meta geen non-disclosure agreement ondertekend met haar, dus strooien ze gul rond dat Sarah ontslagen is voor slechte prestaties en toxisch gedrag. Ze riskeren daar geen boetes mee. Maar Sarah Wynne Williams dus wel, en daarom doet ze er het zwijgen toe. Op dat kunstenfestival, na het debat, waar ze dus heel de tijd op het podium zwijgend bij zat, kreeg ze een staande ovatie van de zaal. De moeite die Meta doet om het boek uit de rekken te houden en Wynne Williams te bekladden, doet de interesse in haar werk alleen maar toenemen, lijkt het. Het boek steeg na de rechtszaak tot in de top 3 van de bestsellerlist van een andere big tech e-commerce bedrijf in Amerika en haar stilzwijgende verschijning deden de boekenverkoop verdrievoudigen. In een aantal lijstjes stond het op nummer 1 al in 2025, want toen is het uitgekomen. Careless People, A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism.
1: En de cadeaubonnen. Valve stopt met de cadeaubonnen voor Steam. De officiële reden is dat er te veel bedrog is met namaakbonnen. Ze zullen overschakelen op enkel nog digitale cadeaubonnen. Bonnen die in omloop zijn, blijven wel geldig. En winkels die nog voorraad hebben, mogen die ook nog verder verkopen. Maar er zal geen nieuwe voorraad gemaakt worden.
0: Tot zover dus het e-nieuws van 6 na 6 op onze website na te lezen webgang.radiocentraal.be. We gaan eens kijken, er is geen muziek gespeeld hè, vorig weekend of zo, dus daar gaan we niks van gebruiken.
1: Geen muziek, dan, hè,
0: nee. Nee, dan ga ik hier iets laten spelen.
1: Er is veel muziek gespeeld vorig weekend. Ik ben naar een concert van in Klitpiet geweest, waar daar een aantal punkgroepen waren.
0: Maar je had je recordertje niet bij.
1: En de dag daarna in Trix. Daar was het dan, wat was het, Foefer, die ook voor het amusementsbedrijf gaan optreden. De dag ervoor, Boy. Ik heb daar wel platen van gekocht, maar ik heb die niet meegenomen.
0: Een ander muziekje dan.
1: Ben benieuwd.
0: Ja, ik moet hier eens bladeren. Ik moet eens wat nieuwe spullen afhalen, denk ik.

0: En is dat nog niet genoeg, is dat nog niet genoeg in het nieuws? We hebben nog iets bij.
1: Ik had er straks op Mastodon post gelezen en ik dacht, misschien is dat toch wel tof om die bij te voegen. En dat is eigenlijk over dat een Duitse rechtbank heeft geoordeeld dat Google rechtstreeks aansprakelijk is voor de inhoud van zijn AI-zoekresultaten. Dus eigenlijk zo die overviewjes, die samenvattingen dat AI maakt, daarvoor zijn ze dus aansprakelijk. Want eerdere jurisprudentie die de zoekmachinebedrijven beschermde tegen aansprakelijkheid is niet van toepassing op die AI-overzichten. He, als jij een zoek doet in de zoekmachine, dan ben jij wel zelf verantwoordelijk om dan te fact-checken. Maar die AI-overzichten, dat is dus veroordeeld geweest. He. De rechtbank van München heeft Google een voorlopige voorziening opgelegd die het bedrijf verbiedt om valse beweringen over twee in München gevestigde uitgevers te verspreiden. Want zij waren degene die het proces hebben gelanceerd in de zaak nummer 260869/26. De rechtbank heeft Google aangemerkt als een directe inbreukmaker omdat het AI-overzicht eigen content is en niet slechts een lijst is met zoekresultaten. De Google AI-overzichten hadden twee uitgeverijen te onrechte in verband gebracht met oplichtingen, abonnementsvallen en dubieuze zakelijke praktijken voor bepaalde zoekopdrachten. Volgens de rechtbank vermengde de AI informatie over andere ronduit dubieuze bedrijven met die van de eisers en legde verbanden die in geen van de gelinkte bronnen voorkwamen. De uitgevers stuurden Google een sommatiebrief, maar Google reageerde niet adequaat. Dus AI-overzichten zijn geen zoekresultaten. En dat heeft de rechtbank dus betoogd. En de AI herschrijft en beoordeelt resultaten in eigen woorden en volgens eigen structuur, al dus de uitspraak. In de onderhevige zaak begon de AI bijvoorbeeld met stellige beweringen als ja, en dan bedrijf X, staat bekend om dubieuze zakelijke praktijken, waarna de AI een eigen structuur opbouwde met een samenvatting, waarschuwingssignalen voor de vermeende oplichting en tips voor gebruikers. Dus
0: ja, dat komt me bekend voor. Ik weet nog helemaal, ik weet niet meer wanneer, maar zo toen die AI zo wat begon op te komen, hebben we zoiets aan AI vragen gesteld over Radio Centraal. En daar gebeurde juist exact hetzelfde. Hè. Dus er worden een aantal dingen gezegd die lijken te kloppen, maar dan gaat dat daarna totaal uit de bocht. En dan wordt met een serieus weer de dingen verteld over Radio Centraal, van waar halen ze dat vandaan? Dat klopt totaal niet. En dan waarschijnlijk een mix tussen andere radios. Bijvoorbeeld Nederland zal ook wel ergens een radio zijn die Centraal heet. En met helemaal andere activiteiten bezig is. Maar die AI die maakt dat onderscheid niet of die begrijpt dat niet. Dat echt iets totaal anders is, zeker bij lokale radio's. Dus dat is, en dat werd ook zo'n hele mikmak van onwaarheden eigenlijk.
1: Ja, maar hier wordt dan toch nog wel eens duidelijk dat als je een gewoon zoek doet in Google, dat je dan eigenlijk wel zelf verantwoordelijk bent om te gaan checken, is dit nu waar of niet waar? Of heeft deze eigenlijk een juiste bronnenvermelding?
0: De meeste mensen hebben ook niet gekozen om op een bepaald moment van, je kan AI aanzetten en dan AI aanzetten en dan een overzicht krijgen van AI-antwoorden. Zo is het niet gegaan. Hè? Hoe het gegaan is, ze zetten de AI-antwoorden bovenaan. En mensen zijn lui, lezen alleen het bovenste en gaan al niet meer naar onder scrollen om de echte zoekresultaten te zien. En de kwaliteit van die AI-antwoorden is dikwijls toch niet genoeg of toch niet voldoende.
1: En dan beweerde Google, jij zou als gebruiker zelf de gekoppelde bronnen kunnen controleren of verifiëren. Dat was dus eigenlijk het argument, maar de rechtbank heeft dat argument verworpen.
0: Ja, en ik snap het, omdat zij eenzijdig dat dan beginnen bovenaan te zetten en het eigenlijk de gebruikers opdringen. Zo, de meeste AI is gebruikers opgedrongen, hè. Zo ook in helpfuncties, in office software en in allerlei pakketten.
1: Ja, en dan tonen eigenlijk studies ook aan dat gebruikers eigenlijk bijna nooit op de bronnen klikken in AI-overzichten.
0: Of
1: en dat heeft die redenering van de rechtbank natuurlijk ondersteund.
0: Ja.
1: En ze trokken ook het parallel met het persrecht, waar dat uitgevers aansprakelijk zijn voor teasers die op zichzelf begrijpelijk zijn, zelfs als lezers het volledige artikel nooit lezen. Dus...
0: Je kan ook afvragen van hoeveel mensen weten dat je die AI ook zou kunnen afzetten en terug gewone zoekresultaten zou kunnen krijgen. Dan moet je allerlei handelingen doen om dat zo in te schakelen op je computer. Misschien gaan ze je een login laten maken om die instellingen te kunnen bewaren enzovoort. Hè. Dus, dat zijn, maar natuurlijk zelf deksen ze zien. Hè. Ze zeggen... AI-overzichten maken gebruik van generatieve AI, dat is een vorm van artificiële intelligentie die patronen en structuren leert op basis van gegevens waarmee deze is getraind en die patronen en structuren gebruikt om iets nieuws te maken. Hoewel dit een fantastische technologie is, hè, zeggen zij het dus zelf, verandert en verbetert deze zich erg snel, raar zin, maar kan er ook onjuiste of aanstootgevende informatie worden gegeven. AI-overzichten kunnen en zullen fouten blijven maken. Zegt Google zelf. Maar niet als eerste zin bovenaan die resultaten. Hè. Als
1: nee,
0: je dat gaat zoeken,
1: niet.
0: Als je gaat zoeken in het helpcentrum, dan kan je wel zo'n uitleg vinden. Maar dat zit natuurlijk ver weg. Zo werkt het. Dat is niet de volgorde. Van, je moet dit eerst lezen en als je daar dan een test over gedaan hebt, dat je dat zeker goed gelezen hebt, dan mag je pas die AI gebruiken. Nee, zo werkt het niet. Hè.
1: Ja, maar dan wat ze ook nog hebben geprobeerd, is om te zeggen van, oké, we hebben toch vrije meningsuiting. Dus... is die AI gewoon ook een toepassing van vrije meningsuiting en mag die dus gewoon zeggen wat dat hem eigenlijk wilt? Hè? En is dat daardoor beschermd? Maar hè, daar werd dan de rechter, hebben ze daarop gereageerd? Nee, hè, dat is niet de uitdrukking van een verworven overtuiging van personen die deze uiten, maar het is een resultaat van een algoritme.
0: Ja. Ja.
1: Dus we kunnen niet zeggen dat dat daarom een vrije meningsuiting is. Het is hoogstens een secundaire uiting van een belang om vrijelijk iemands mening en overtuiging te kunnen uiten en te veranderen en er eigenlijk van te maken. Dus ja, dat was dus ook niet echt een goed argument voor hun gelijk te behalen. Maar dus Google betaalt uiteindelijk 80% van de juridische kosten die in dit... en ik weet niet...
0: En doe voort. Zo is het meestal, hè. De grote monopoliebedrijven hebben we dikwijls toch hun boetes zien betalen en er nog een fooi bij geven en dan gewoon voort blijven doen. Hè. Of net niet veranderen wat er gevraagd wordt. Zo. Net iets minder veranderen dan wat er gevraagd wordt.
1: Ja, en blijkbaar zegt de rechtbank wel van deze uitspraak kan misschien toch ook wel internationale gevolgen hebben. En eigenlijk zeggen ze dat wat er dan in die AI-overviewjes staat, dat 91% waar is. Dat is dus niet voldoende. Hè? En... er is ook een soort van... dat heeft een bedrijf, een AI-startup bedrijf in New York Times, heeft dat eigenlijk aangetoond dat die Gemini 3-modellen, dat die eigenlijk maar 91% correct zijn van wat dat ze als content aanbieden. En
0: dat is van IBM, geloof ik, hè? Die
1: Umi?
0: Gemini.
1: Ah, ja,
0: ik weet niet hoe je het uitspreken. Ik denk er vanaf waar... De Amerikanen zullen Gemini zeggen, maar waarschijnlijk Gemini komt... Ik denk van dat van Latijn of zo komt. Dus we hebben het recht
1: Gemini,
0: om het...
1: Gemini, dat
0: het,
1: is tweeling, hè.
0: Ah,
1: oké, okay,
0: ja.
1: En dan die Umi, die hebben toch ook nog een analyse gedaan of dat er correcte antwoorden komen en dat die dan worden onderbouwd. En dus blijkbaar is maar 56% van de antwoorden zijn die onderbouwd door bronnen waar dat Google naar verwijst en zijn dus correct. En al die andere antwoorden, die 44% andere antwoorden, ja, daar is eigenlijk geen oorsprong. Dat weet ze eigenlijk niet waarom dat daar dan op die manier op geantwoord
0: kijk,
1: wordt.
0: Kijk, als je zelf gaat kijken welke informatie is gebruikt om die modellen te voeren, dan zie je, er zijn al onderzoeken naar gebeurd ook, hè, naar hoeveel verkeerde informatie gevoerd wordt aan zo'n model. En ja, dan zijn dat zo'n percentages, hè? Want ja, bij het binnentrekken van alles wat op het internet te vinden is om die modellen te leren, wordt op dat moment niet de selectie gemaakt. Dus het is gewoon de grote massa die erin gaat. En garbage in is garbage out. Dat is een heel oud gezegde in informatietechnologie. Het GIGO-principe, hè.
1: Gigo.
0: Garbage in is garbage out.
1: Ah ja, oké. Okay. Maar we weten niet of dat ze in hoger beroep gaan, want het was maar een regionale rechtbank. Maar natuurlijk, misschien is de kans wel groot, want ja, dit kan echt wel internationaal navolging krijgen. En als we dan zouden denken dat de huidige AI-modellen getraind worden op de huidige content op het internet, dan is het einde van die moderatie van Meta natuurlijk ook geen goeie. Want
0: die dezelfde argumenten gebruikt ook. Hè. We gaan de vrijheid van meningsuiting terug herstellen en zo. Terwijl eigenlijk wat daar gebeurt, dat is dat ze eigenlijk een grote beerput open laten trekken van scheldpartijen en gestook enzovoort. Hè. Dus iets wat ook gewoon wettelijk soms overtredingen vormt, bepaalde vormen van hate speech en aanzetten tot. En er is ook al aangetoond dat er ook gevolgen geweest zijn, hè, in bepaalde streken in de wereld waar hun platform gebruikt werd om hate speech te vermenigvuldigen en met alle gevolgen van die wat uitgelopen is op moordpartijen enzovoort. Hè. Dus ook daar is het natuurlijk... dat is het doel. Het doel van het bedrijf is... ligt niet noodzakelijk bij het verbeteren van de wereld voor de mensen. Dus daar zal iemand moeten op toezien om dat bedrijf terug aansprakelijk te maken en tot orde te roepen. Maar dat is niet wat op dit moment bijvoorbeeld een Amerikaanse overheid aan het doen is, hè. Integendeel.
1: Nee, misschien is die boek daar van Careless People, A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism.
0: Misschien moet je hem eens kopen en eens lezen en doorgeven. Ik wil ook wel lezen.
1: Om te lezen. Want daar heeft ze dan, die persoon heeft dan nog wel vrij kunnen praten.
0: Ja, ze heeft eerst dat boek geschreven. Dat is dan uitgekomen. Op het moment dat het uit ging komen, dan is Meta dat te weten gekomen. En dan zijn ze beginnen allerlei dingen doen om dat tegen te houden en om haar een soort lastercampagne tegen haar persoon ook gestart. Dat is het mooie, hè? Dus ze verwijten dat zij laster vertelt over Meta, maar zelf gebruiken ze dat dan als methode om dat dan ongeloofwaardig te maken of te minimaliseren of zo. Maar goed, dus... meer aandacht daarvoor zal niet slecht zijn. Er zullen waarschijnlijk geen verrassingen in staan, want als we zo al jaren de praktijken van Meta en voorheen Facebook volgen, dan heb je al wel een beetje een beeld, denk ik. Ik denk niet dat je daar grote verrassingen in gaat lezen, trouwens.
1: Nee, maar wel heel specifieke situaties. Want
0: de interne mentaliteit, de interne mentaliteit binnen het bedrijf en de prioriteiten, dat is natuurlijk, als het echt zo zwart op wit staat, dan zou het misschien toch een aantal gebruikers van het platform ook nog kunnen tot nadenken stemmen over hun keuze.
1: Ja, maar ze verwijst vooral toch wel ook naar de Myanmar-genocide, het censureren van China. Het zijn toch wel heftige onderwerpen dat ze aansnijdt, wetende dat Meta dan ook degene is die de toegang tot het internet of het communiceren onderling. In sommige landen eigenlijk zijn dat bijna een van de enigste. Is het internet niet zo breed als hier? Hè? Is dat de manier waarop dat je navigeert? En is het ook natuurlijk dan gemakkelijk om bepaalde stemmen of al dan niet aan het woord te laten door content wel te modereren? Hè? Ja, we zullen zien. Of dat ik het boek ergens online vind.
0: Oké, even of, muziekje ertussen. Ja.
1: Of op Reticulum, en dat kan ik dan zometeen eventjes uitleggen, want wie weet staat die boek wel in het Reticulum-netwerk.
0: Is er een bibliotheek in
1: Reticulum? Ja.
0: Oké. Okay. Eens kijken of deze speelt. Die zit niet in het control panel, dus we proberen hem even op een andere manier te starten. Oei, oei, oei, die start in een helemaal ander programma. Dat was niet de bedoeling, maar dat zal misschien toch wel werken.

gewoon een...

0: Ja, we pikken nog even in op wat er, waar we vorige week over gepraat hebben en wat er dan gebeurd is uiteindelijk.
1: Ja, ik was nu eigenlijk aan het een goed voorbeeldje aan het zoeken. Maar dus ja, er was ongeveer 12 man, of 12 mensen. En van een aantal van Rotterdam, toch wel een vrij grote groep van Rotterdam, die elkaar daarom niet kenden. En dan ook Leen van Radio Centraal, Yves. Dus het was ook leuk om eigenlijk lokale mensen, die toch ook binnen het activisme of zo aanwezig zijn en dingen doen. Want ja, je herdenkt dan eigenlijk een netwerk. En die reticulum is een soort van protocol waarbij je met verschillende hardware interfaces kunt praten. En het eerste dat we eigenlijk hebben gedaan is op laptops een grote introductie gegeven voor te weten hoe dat een klein beetje in elkaar zit. En dan iets hands-on. En jij zou dat eigenlijk ook kunnen installeren. Dat noemt bij software is dat NomadNet. En op de smartphone bestaat er een app Columba. Als we daar nu op zouden connecteren, want een van de mogelijke interfaces is ook een TCP/IP-interface, dus dat je eigenlijk toch
0: netwerk
1: nog
0: gewoon.
1: Gewoon het netwerk gebruikt. En andere zijn bijvoorbeeld LoRa, wifi, Bluetooth. Maar het leuke is, als je zo'n TCP/IP-interface toevoegt, en in NomadNet hebben wij dan eigenlijk de AirMap World. Dat is een soort van backbone node waarbij dat je kunt connecteren. En die hebben we dan geconfigureerd. En dat kunnen ook op die smartphone binnen die app Columba doen. En ik ga dan eigenlijk, als je dan je applicatie hebt opengedaan, doe de Announce Stream. Ctrl L in NomadNet. En hier in de app, je ziet het misschien van ver, is er zo'n klein een tekentje alsof dat je een luidsprekertje wordt, je stem. Dus ik ga hier nu Announce Stream doen. En er komen ook allerlei andere dingen binnen. En dat kunnen peers zijn. Dus peers zijn mensen waarmee dat je kan communiceren. Maar je kan ook nodes zien. En als er zo'n node binnenkomt, dus ik ben nu nog eventjes aan het wachten. We hebben hier een alpiers. Ik ga nog eens kijken of dat er ook een node aankomt. Dan moet ik ook aanvinken dat ik die wil zien. En wat is de eerste node die hier nu binnenkomt? Hier, Santino's Ephemera and Miscellany. Dus ik klik daarop en ik zeg Browse Node. En je hebt dus binnen die NomadNet, bijvoorbeeld kan je een kleine .mu pagina maken. En dat is dan eigenlijk heel lage resolutie, tekstgebaseerde en ASCII-gebaseerde pagina. En zo kan je dus eigenlijk in het NomadNet en niet echt in het internet content browsen. Dus hier hebben we dus welkom
0: toe. Het is zo'n eenvoudige markup. Je kan wel kleuren en zo gebruiken, maar de hoofdzaak is tekst.
1: Ja, en my entire life I've experienced most would call paranormal. In fact, on my mom's side, paranormal experience are the norm going back through history. Ja, dat is bijvoorbeeld die pagina van die Santino's Ephemera and Miscellany. En je kunt daar ook verschillende pagina's in maken. En er bestaat zelfs een Retipedia. Hè, zoals we de Wikipedia kennen, gebruikt het dan Ret van Reticulum. Er zijn ook echt mensen die een library online zetten. Daarom zei ik, misschien kunnen we het boek daar vinden. Maar het is dus eigenlijk een NomadNet, een internet in een bepaalde reticulum gebaseerde protocol. En als we nu ook LoRa zouden hebben of andere interfaces, dan kan je ook via die connecteren. En zo hebben we met CyberHole dan een kleine pagina en zo een transportnode samengemaakt. Dus die ook waarschijnlijk hier biedt in die stream bekeken kan worden. En in die configuratie kunnen dan zeggen hoeveel keer wil je dat die geannounced wordt. Hè? Om de 6 minuten, om de 6 uur. En je kunt dan ook gaan kiezen voor bepaalde nodes te bewaren. Of hetzelfde met peers. Hè? Je checkt, zoals met geëncrypteerde mail, check je even de identiteit van de andere, zie je dat je die trust en dan kan je eigenlijk een vertrouwde communicatie opzetten via ook de chatfunctie van die Columba.
0: Wat is die Nomad juist?
1: Nomadnet is ook een applicatie die draait op Reticulum en die je via verschillende interfaces kan bereiken. En je persoonlijke computer, daar kan je natuurlijk ook zo een node van maken, maar dat betekent dan dat je die constant moet opzetten. Wij hebben dat gedaan, ik weet niet of dat jij dat thuis nog hebt liggen en niet gebruikt, want dat kun je daar perfect voor gebruiken, is zo'n oude Raspberry Pi Zero.
0: Een Raspberry Pi Zero, denk ik. Een Zero, ja, dat zijn zo'n kleintjes.
1: Dat zijn heel kleintjes. Daar kunnen dus, daar flash je dan eigenlijk een Debian op. Allee, of zo'n Raspbian op. En dan installeer je RNS, wat het Reticulum protocol is. En, of waar dat je het Reticulum protocol kan spreken met die interfaces en applicaties. En dan installeer je Nomadnet. En in die Nomadnet heb je ergens een folder in Storage Pages waar dat je pagina's kunt aanbieden. En zo'n Raspberry Pi Zero is 1 watt of 2 watt. Hè. Die zijn heel, heel laag van gebruik. Hè. En dan hadden we natuurlijk heel graag eens naar buiten gegaan. Want nu zijn we nog altijd verbonden gebleven met het internet. Maar je kunt dat natuurlijk ook doen in ad hoc netwerken over een wifi-router of via Bluetooth of LoRa. En je kunt eilandjes bouwen of je kunt je eilandjes connecteren met de andere eilandjes die er zijn. En die, er is zo één website waar dat je kan zien, die AirMap World. Daar kan je zo wat zien waar dat er allerlei nodes zijn. Hè. Maar het is zeker gaan we nog meerdere sessies doen. Ik denk dat er ook nu een was in Rotterdam morgen, maar er is zo'n Reticulum groep en dat wordt dus natuurlijk ook op Reticulum aangekondigd, maar ook op natuurlijk andere kanalen, om hoe de eerste stappen te zetten.
0: Dus je zou daar... Heeft dat eigenlijk ook zo een soort DNS? Heeft dat ook zo domeinnamen en zo? Of hoe werkt dat dan als je iets wil opzoeken?
1: Nee, die komen zo via de announce stream en je moet zelf een naam geven aan je node. En als je op die node connecteert, dan kunt die bewaren. Ja. Hè?
0: Die node is een soort webserver.
1: Ja, is eigenlijk een soort van... Want anders heb je gewoon een hash. Dan heb je zo heel veel rare letters en cijfers. Maar je kunt die een naam geven en je kunt die dan ook vertrouwen en je kunt die ook bewaren, dat je daar terug naartoe kunt gaan op andere momenten, als het natuurlijk een running transport node is, die altijd blijft aanstaan. Hè? Want je kunt ook zeggen, ik ben maar bereikbaar tussen 4 en 6, bied ik maar mijn content.
0: Aangezien dat in principe minder energie nodig heeft, zou je zo een soort lage energienetwerk kunnen maken dat bijvoorbeeld ook alleen maar draait op momenten dat er bijvoorbeeld zonne- en windenergie is.
1: Ja.
0: Of zo is dat een soort lage capaciteit, maar ook lage verbruik en lage belasting op milieu en omgeving netwerk van kunnen maken of zo?
1: Het is echt een manier om terug te gaan herdenken hoe dat we, wat dat we eigenlijk doen met al onze telecom-operatoren, waar we afhankelijk van zijn en geen inzicht in hebben, om die technologie terug te gaan gebruiken voor de noden die we hebben. Gaat dat over lokaliteit? We hebben die dag ook zo'n oefening gedaan waarvoor dat mensen interesse hadden om het gebruiken. En er kwam ook zelfs bijvoorbeeld om uw pet, uw huisdier, vooral dan honden, om een klein taggetje aan te doen. En dat die honden elkaar... dat je kunt zien wanneer uw hondje vriend ook aan het wandelen is. En dat die elkaar kunnen ontmoeten. En ondertussen ben je natuurlijk offline, hè. En is er meer interspecies communicatie dan aan de hand? Er waren allerlei verschillende ideeën. Er is ook gesproken over bijvoorbeeld hoe dat de flotilla, hoe dat bepaalde frequenties gejamd worden. Is dan reticulum en een reticulumnetwerk opbouwen een manier om dat te omzeilen? Is dat goed voor heel, heel lokale communicatie? Er waren heel veel verschillende benaderingen. Iemand anders had ook meer het idee, een groepje, om een soort van spel ervan te maken, om dan mensen te leren hoe dat eigenlijk de gelaagdheid, die gelaagdheid beter te verstaan van de technologieën die we gebruiken, van de materialiteit en de hardware tot de verbinding en de applicaties die we gebruiken. Het was een intense dag met heel veel nieuwe woorden en concepten en ideeën, maar in een heel spannende groep en voor herhaling vatbaar. Ik heb hier ondertussen ook een berichtje binnengekregen, niet via reticulum, over wat misschien al de eerste stap zou kunnen zijn. Blijkbaar is er deze zaterdag tijdens de volkskeuken in de peperfabriek een moment om samen Linux te installeren voor betere privacy. En dat is deze zaterdag georganiseerd door de Code Roodgroep. En de recente gebeurtenissen tonen aan dat onze digitale privacy onder druk staat. Neem daarom controle over databescherming. Aanstaande zaterdag helpen we mensen om Linux op hun laptop te zetten, op de harde schijf te versleutelen. Kom naar de volkskeuken. Belangrijke instructie, maak een backup. De installatie wist alle gegevens op je laptop, wist geen belangrijke bestanden per ongeluk. Sla al je foto's en documenten vooraf thuis veilig op via een externe backup. En tot zaterdag.
0: Natuurlijk, wij zijn al veel langer Linux-gebruikers. En een van de dingen die ik mij, als ik dat hoor, altijd afvraag natuurlijk van... ten eerste, van wie gaat dat uit? Wie organiseert dit? Is dat een hackerspace die erachter zit? Of wie... Een soort installparty. Vroeger noemden ze dat installparties, hè? Samenlijk Linux installeert. Maar het is altijd, dat gaat altijd uit van iemand. Vroeger waren dat dikwijls zo de hackerspaces of de Linux user groups, nog langer geleden, de LUG's. Linux user groups, ja. die voor dat het internet zo de snelheid had van nu, dan was dat de enige plek waar je mensen met de nodige kennis elkaar konden treffen en dingen aan elkaar doorgeven en kennis doorgeven en ook drivers doorgeven en uitleggen hoe je iets moest compileren of zo, als dat nodig was. Allemaal nog veel ingewikkelder natuurlijk in die tijd, maar nu is het iets lichtvoetiger natuurlijk. Is het veel gemakkelijker. Je kan pech hebben dat voor jouw apparaat iets bepaald niet goed werkt of zo, maar ja, meestal is het helemaal redelijk eenvoudig en is het meer van oké, installeer en dan daarna beginnen uitzoeken, experimenteren, uitproberen en zoeken naar op welke manier je het wil gaan gebruiken en welke distributie natuurlijk.
1: Want dat is altijd een grote vraag.
0: Ik gok, volgens mij 9 op 10 gaan ze Ubuntu's installeren. En dat vind ik een beetje spijtig.
1: Maar dat weten we niet.
0: Nee, dat is een gok, ik zeg het.
1: Want jij zegt Fedora.
0: Ik vind het spijtig dat er niet meer keuze is, dat er niet meer verscheidenheid is, of dat op zo'n avond niet gezegd wordt, kijk, we hebben hier verschillende distributies. Als dat wel is, ik hoop dat het zo is. Hè. Je kan kiezen, we hebben hier bijvoorbeeld Fedora, we hebben een Suzy. Suzy is een van de weinige Europese distributies, moeten we het ook niet vergeten. We zijn bezig over digital sovereignty. Maar als je spreekt over digital sovereignty, dan gaat het ook over waar wordt de software gebouwd. Hè? En zelfs al is het open source software, dan zal toch een open source software in Amerika anders zijn dan in Europa. Mm. En ook met,
1: waar zit OpenSUSE dan?
0: Ja, SUSE is oorspronkelijk een Duits bedrijf. Die zijn begonnen met ik geloof dat die zich gebaseerd op Slackware. Slackware was een heel vroege Linux-distributie van Patrick Volkerding, die dat gewoon zelf een distributie samenstelde. En daar hebben ze zich op gebaseerd. En dan zijn ze in Duitsland... waar zaten die toen? Dat weet ik niet meer juist. Maar dat is eigenlijk... Nu heb je dus OpenSUSE is de open source vrije community versie. En dan heb je een bedrijf dat ook SUSE heet. En daar zit dan de bedrijfssoftware en bedrijfsondersteuning. En dat is bij de meeste van die Linux-distributies. Maar OpenSUSE is dus de versie die ik altijd gebruik. En die ik ook al heel lang aan het volgen ben. Omdat op het moment dat de Amerikaanse distributies nog geen rekening hielden met... Azerti-toetsenborden en zo. Ja, dan had SUSE dat al wel. Dus toen waren er ook nog Fransen. Er was ook nog een Franse distributie in die tijd en zo. De Europese distributies zijn wel een beetje verdwenen. Hè.
1: Ja, dus, maar er zullen zeker ook Europese mensen meehelpen aan de ontwikkeling
0: Het is interessant om... dat is wereldwijd natuurlijk. Hè, maar het is zo interessant om dat ook even ermee in te gooien, vind ik. Hè. Dat als je keuze hebt, je moet ook weten dat je keuze hebt. Hè.
1: De keuze ik denk dat belangrijk is om dat aan te geven. Wij kiezen voor deze. Want ik zou ook niet weten, in Fedora, daar zijn zelfs in OpenSUSE zijn daar de command line, de commando's, die verschillend ook. Is dat niet? Dat is niet met sudo apt.
0: Pas op, je hebt algemeen, dus echte systeemcommando's zijn natuurlijk exact hetzelfde, want dat is de core, dat is de Linux-kern, het systeem. Hè. Ja. Maar wat verschillend is tussen distributies, tussen een Fedora en een Ubuntu, Debian enzovoort, dat is meestal de package manager.
1: Dus de manier waarop
0: beheer,
1: dat je
0: software installeert.
1: In applicaties.
0: En Ubuntu heeft dikwijls toch ook heel afwijkende, weer een afwijkende desktop of zo. Die zijn toch dingen die zo'n beetje, die ik soms toch een beetje stuitend vind. Mm-hmm. Dus die volgen niet altijd zo het mooie open model. Die hebben soms wel een beetje hun eigen agenda. Dat wordt dan soms bepaald door... Ja, in dat geval, dat is eigendom van een miljonair natuurlijk. Die is officieel... Die man die komt uit Zuid-Amerika, was de eerste ruimtetoerist. En is dan, toen hij terug op aarde was, terug met zijn voeten op de grond stond, is hij aan Ubuntu begonnen. Zo. Mark Shuttleworth.
1: Okay.
0: En ik denk dat die officieel gevestigd zijn in Groot-Brittannië, hun hoofdzetel. SUSE dus in Duitsland, dat was vroeger de afkorting, het icoontje is zo'n chameleon, maar in groen is zo'n kleur. Nee. En de afkorting oorspronkelijk was software und System e.V. Software und Systeme, dus software en systemen.
1: Nee.
0: En e.V. is een vennootschapsvorm in NV of VZW of zo.
1: Want ik dacht dat dat te maken had met die Konrad SUSE.
0: Ja,
1: maar
0: dat heb ik ook
1: eigenlijk
0: even gedacht.
1: Dat schrijft de ZUSE, maar is dat gewoon een anagram daarvan?
0: Ja, Konrad SUSE, dat is met een Z. Dus SUSE is eigenlijk gewoon een afkorting. En opereert ook in de Verenigde Staten. Hè? Dus die zijn ook die zijn niet alleen in Europa actief, hè, SUSE. Dat moet je niet,
1: Maar jij denkt niet dat dat iets te maken heeft met diegene
0: over Konrad SUSE hebben we een wekenlange reeks gedaan in Webgang ooit.
1: Ja, ja.
0: En toen heb ik mij daar ook in verdiept om die namen. Maar nee, dat is niet... En ik denk, ik weet niet waar... Ik denk dat ze nu in zitten nu in Zwitserland of zo, ik weet niet, waar ze nu de hoofdzetel hebben.
1: Ah, want Konrad SUSE leeft niet meer, hè?
0: Nee, dat is...
1: is al eventjes,
0: Tweede Wereldoorlog tijd, hè. eerste computersystemen, hè? Eerste Duitse computer en zo. En natuurlijk de geschiedenis van de verliezers komt minder prominent in de geschiedenisboeken dan de geschiedenis van de winnaars. Dus de Amerikaanse computerbedrijven en computeruitvinders die zijn meer prominent vooraan. Dus ik ben benieuwd. Ik zou eigenlijk, wanneer is het de installparty?
1: Ik denk deze zaterdag in de Peperfabriek, code rood. Ik zie nu zoiets over Indie Media Ubuntu Release Party. Dus is het dan toch Ubuntu dat ze gaan installeren? Het is, maar
0: is
1: live.
0: Dat, is dat nu? Want ik zie een op 27,
1: 27
0: juni. Install party, Linux install. Ah nee, dat is niet in de dingen. Dat is niet. Daar spreek ik, dat is een ander, maar dat is in. Nee, dat is
1: ik denk dat we gewoon in het programma van Ubuntu de Peperfabriek moeten zien dat blijkbaar in juni heeft het mee opgenomen. Ik denk dat het alleen maar door ons programma komt of op code rood misschien gaan kijken. Gebeurtenissen rond code rood. We weten niet goed wie dat het organiseert. Het is tijdens de Volkskeuken deze zaterdag.
0: Zaterdag. Als we tijd hebben, gaan we eens kijken. Dan kunnen we eens, daar nadien ook iets over zeggen. Oké, we gaan zo nog een stukje muziek geven. Ik ga waarschijnlijk Lazarus moeten uitstellen naar een van de volgende weken, want op 2 minuten

0: Je hebt Gambas, weer zoiets vrij obscuur
1: maar,
0: gevonden.
1: Nee, ja. Nee. Ik denk het is eigenlijk interessant hoe jij dingen obscuur vindt. Want als we met Linux bezig zijn, dan zijn we sowieso obscuur bezig. Dus,
0: ja, nee, maar ik vind het gewoon wel grappig. Want als ik tegen mensen Gambas zeg, dan zeggen de meeste mensen kennen die programmeertaal.
1: Ja, maar bij Lazarus hetzelfde. Hè. Maar ja, Lazarus baseert op de programmeertaal. Daaronder waar het op baseert is Pascal. Ja. En Pascal is een programmeertaal die eigenlijk ontwikkeld is door Nicholas Wirth in ja, die had

Radio Vanuit Stormkamp. Radio Centraal.

0: Centraal 106.
1: Mix niks.

Goedemiddag, beste luisteraars. De grote Mr. Mix Nick Show is ondertussen begonnen. Met vandaag een mix van 60s en 70s stuff. Van avant-garde rock, krautrock, psychedelische rock en nog wat andere toestanden. Te veel om in een kaderke te duwen. Bij Mr. Mix Nick gaan het allemaal. Dit is Debris with Witness.

Zojuist hoorde u de Edgar Broughton Band met Apache, gemixt met Dropout Boogie, Captain Beefheart meets, weet ze niet meer, The Shadows, geremixed en gereproduced door Edgar Broughton Band. Het volgende is ook een Britse groep, Octopus, Queen and the Pauper.

yourself. Take yourself off the shelf. You can't belong to nobody. They say I'm no good. Charles Manson, accompanied by his family. Ik denk opgenomen in de gevangenis. En dat is ook wel een reden waaruit hem no good was. Hoe heb je vandaag je platen geselecteerd, Arno? Wat is het thema? Ik was gewoon tussen de plaatjes aan het rommelen die ik al lang niet meer had gedraaid. En ik kwam één plaat tegen en meteen leidde naar de andere van oei, dat is ook weer lang geleden. Oei, dat is ook weer lang geleden. Oei, dat is ook weer lang geleden. En deze was nog niet zo lang geleden, maar toch nog eens een keer Debris.

Gamma Ray van Bird Control. Heel diverse 60s en 70s muziek. Van psychedelische rock tot krautrock tot avant-garde rock. Tot zelf Satan-aanbieders. Dit is de grote Mr. Mixnik Show. Welcome to the Sabbath.

Zam, zam, zam. De fantastische Arthur Brown. The Crazy World of Arthur Brown. En we laten het gewoon doorlopen. Want to love. Mr. Mix Niks op Radio Centraal op donderdag.

Tomorrow.

0: Los Angeles.
1: Spirit, Future Games, A Magical Kahalona Dream. Een heel bizar plaatje, maar dat draaien we graag vandaag. Meer dan één nummertje na de Star Trek. De interlude. China Doll.

om te eindigen na de Bozo Dog Band. Nog eens terug Birth Control, Get Down to Your Fate. De volgende 7 minuten. Ondertussen 5 minuten op Radio Centraal van Mr. Mixnix deze donderdag. Maar niet panikeren, volgende week ben ik hier weer terug mee. Compleet anders.

0: Vlaamstalig.
1: Vier poten, net als ik. En toch loop je niet zo hard als ik. Natuurlijk, mevrouw Schildpad.
2: En toch hebben we een wedstrijd met je gehad.
1: Een wedstrijd?
2: Ja. Ik wil met je wedden dat ik voor jou aan de voet van de heuvel ben. Aan de andere kant van het bos.
1: Voor mij?
2: Ja.
1: Ah. Wel goed. Laten we lopen.
2: 1, 2, 3.

Yo, yo, yo, goedenavond en welkom in het amusementsbedrijf op Radio Centraal, twee wekelijks van 5 tot 6. Vandaag is Els op vakantie en sta ik er alleen voor. En de computer doet een beetje raar. Dat is hier besmettelijk. Misschien heeft hij dat van mij overgekregen. We gaan gewoon verder met nog wat leuke deuntjes. Alsof er niks gebeurd is.

0: meneer Krekel. De hele zomer heeft hij gezongen.
1: Oh!
0: Maar nu zwijgt hij opeens, want het is winter geworden.
1: Buiten ligt alles onder een dikke laag sneeuw.
0: En tot zijn schrik merkt meneer Krekel dat hij niets meer te eten heeft.
1: Oh.
0: Door al dat zingen heeft hij vergeten een voorraad aan te leggen voor de koude dagen.
1: Wat nu gedaan?
0: Denkt meneer Krekel.
1: Ik weet het. Ik ga naar juffrouw Mier hier in de buurt en vraag haar wat graankorrels.
0: Zo gezegd, zo gedaan.
2: Wie klopt er op mijn deurtje?
1: Ik, meneer Krekel. Ik kom je enkele graankorreltjes vragen, juffrouw Mier.
2: Heb jij dan niet gezorgd dat je voor de winter te eten hebt, meneer Krekel?
1: Nee, juffrouw Mier.
2: Jij hebt dus niets in je provisiekast.
1: Nee, juffrouw Mier. Ik heb het veel te druk gehad met zingen.
2: Wat zeg je daar? Je hebt het hele jaar door gezongen. Je hebt niet gewerkt.
1: Nee, juffrouw Mier.
2: Wie niet werkt, zal ook niet eten.
1: Juffrouw Mier, ik zong.
2: Zing er niet maar verder en maak er ook een donsje bij. Alsjeblieft, dag meneer Krekel.
1: Domme meneer Krekel, die steeds maar zong en niet werkte.
0: De hele lange winter moest hij nu honger lijden.
1: Maar juffrouw Mier had hem een lesje gegeven.
0: En de volgende zomer heeft hij een beetje minder gezongen.
1: En een beetje meer gewerkt.

0: Dat was lekker. Nu wil ik in je bedje slapen.
1: Ach, zucht een domme prinsesje de kikker mee naar haar slaapkamertje en zette hem voorzichtig op de grond.
0: Nee hoor, ik wil in je bedje slapen.
1: Hey.
0: Je hebt het me beloofd.
1: Hey, vies beest, ga weg. Ik wil je nooit meer zien.
2: Schreiend legde ze haar krullenbolletje op haar hoofdje.
3: Dag, lieve prinses.
1: Wat was dat? Ineens was de kikker veranderd in een mooie jonge prins.
3: Een toverheks veranderde mij in een kikker. Alleen een prinses zou me kunnen redden. Daarom kwam ik in de wijver van het paleis komen.
1: Het duurde niet lang of de prins voor de prinses vertrouwd.
2: Ze leefde lang en gelukkig.
1: De gouden bal werd op een ereplaats gezet.
2: En niemand mocht er nog mee spelen.
1: Yeah.

0: Op zekere dag zei de haas tot de schildpad:
1: jij hebt 4 poten, net als ik. En toch loop je niet zo hard als ik.
2: Ben je daar wel zo zeker van, meneer de haas?
1: Natuurlijk, mevrouw schildpad.
2: En toch durf ik een wedstrijd met je te houden.
1: Een wedstrijd?
2: Ja. Ik wil met je wedden dat ik voor jou aan de voet van de heuvel ben, aan de andere kant van het bos.
1: Voor mij?
2: Ja.
1: Wel goed. Laten we lopen.
2: 1, 2, 3.
1: Dat was het sein om te beginnen.
0: De schildpad begaf zich onmiddellijk op weg.
1: Maar de haas dacht, waarom zou ik me haasten? Ik kom er wel.
0: En hij ging tegen een boomstam liggen om eerst nog een lekker dutje te doen. Ondertussen stapte de schildpad traag maar zeker op haar doel af. Een hele tijd later schrok de haas wakker.
1: Wat is er? Wat gebeurt er? Laat eens kijken.
0: En wat zag hij? De schildpad was nog maar een paar passen voor de voet van de heuvel.
1: Oh, ik moet de eerste zijn.
0: En de haas schoot als een pijl uit de boog op het doel af.
1: Maar... De haas kwam te laat.
0: Ja, de schildpad had de wedstrijd gewonnen.
1: Omdat zij haar tijd niet verslapen had. Er was eens een vrouw die 2 dochters had.
0: De oudste leek op haar moeder. Ze was trots en hard.
1: Maar de jongste was lief en zacht.
0: De vrouw hield veel van haar oudste dochter.
1: De jongste kon ze helemaal niet uitstaan.
0: Die moest alleen in de keuken eten en hard werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Toen ze weer eens naar de put
3: ging om water te halen...
4: De put lag wel een half uur ver van huis.
3: Toen kwam er een vreemd oud vrouwtje naar haar toe.
4: Het vrouwtje vroeg...
5: Geef mij wat te drinken, alstublieft.
4: Zeker, vrouwtje. En het lieve meisje schepte voorzichtig water uit de put... en hield de kruik voor het oudje vast, zodat ze gemakkelijk kon drinken.
5: Jij bent mooi en goed, meisje. Ik zal je iets geven.
4: Het vrouwtje was een tovervee.
5: Hier heb je een geschenk. Bij elk woord dat je spreekt...
1: zal er een bloem of wel een edelsteen uit je mond vallen.
0: Toen het meisje thuis kwam, vertelde ze wat er bij de put overkomen was.
1: En kijk, terwijl ze sprak vielen er roze blinkende parels en schitterende diamanten uit haar mond.
0: Oh!
1: De moeder dacht,
0: mijn andere dochter moet er ook heen.
1: En ze zei haar...
0: Luister, je gaat naar de waterput en als een oude vrouw je wat te drinken vraagt, geef je het haar vriendelijk.
3: Mopperend ging het stoute meisje op weg. Ze nam de mooiste zilveren vaas uit het huis mee.
4: Ze was nog maar net bij de put gekomen of daar kwam een prachtig geklede dame uit het bos. Die vroeg haar of ze wat mocht drinken.
3: Het was natuurlijk weer de tovervee die er nu, zoals alleen toverveeën dat kunnen, uitzag als een prinses.
6: Dacht u dat ik dan hier gekomen ben om u te drinken te geven? En dan nog wel uit een zilveren vaas?
3: De vee zei tegen het trotse ongemanierde kind...
4: Je bent niet erg beleefd, meisje. Ik zal je leren. Voortaan zal er bij elk woord dat je spreekt een pad of een slang uit je mond vallen.
3: Toen de trotse dochter thuis kwam, zei ze...
6: Nu moet je eens horen wat er gebeurd is.
3: En kijk, opeens viel er een pad uit haar mond.
6: Oh.
3: De moeder riep...
6: Je bent betoverd. Dat is de schuld van je zuster. Ik zal het haar betalen zeggen.
3: En de vrouw wilde haar...

0: je voor de winter te eten hebt, meneer Krekel.
1: Nee, juffrouw Meer.
0: Jij hebt dus niets...
2: Voilà, voilà, voilà. Het uurtje zit er weer al bijna op. En het... De webgang, staan al bijna in de startblokken. Nog een liedje of twee en dan is het genoeg geweest voor vandaag. Bij het amusementsbedrijf, de jingle van de kortste nacht, vind ik niet direct, zie ik niet direct liggen. De jingle van 30 jaar amusementsbedrijf is nog in de maak. Dus hopelijk volgende week. Is die klaar? En dan bedank ik jullie om te luisteren. En nog veel plezier op Radio Centraal of wat je ook doet deze avond. Wacht, ik ben een beetje moe.

Die kortste nacht is 19 juni in Stormkop. En daar zullen allerlei performances te zien zijn. Voilà. Dat wilde ik nog eventjes meegeven. En dan voor te eindigen, weet ik het niet zo goed. Maar... wat? Van 9 minuten? Ja, ik heb er dus één van 9 minuten. Zullen we dat gewoon opzetten? Oké. Okay.

0: Ja, jij bent er nog niet. Nee, nog niet. Presentator links. Oké, ik doe het even. Ja, goed.
1: Da.

0: Oh, ik denk dat de kabel niet goed...
1: Ja. Ja, dat klopt iets. Hè.
0: Ja, de kabel zit niet goed in.
1: Oké.
0: Okay. Is dat een probleem? Ah ja, dan gaan we een rubriekje tussen steken.
1: Maar niet live.
0: Nee.
1: Want dat zijn we wel in onze scherzo, Eva Kruis. Centraal.
0: Ik ben weer aan het brullen. Die micro is echt niet gemokt voor luide stemmen. Hè? Voilà.
1: Ah!
0: Oké, dat is beter.
1: Nee, nee, we zijn er. En het is het programma met de twee mannenversie vandaag. En wat voor onderwerp had jij in gedachten, Jan?
0: Vandaag gaan wij gewoon luisteren naar zangers en zangerissen.
1: The Human Voice.
0: Ja.
1: Oké.
0: En nu zijn we aan het luisteren naar een stuk van Vivaldi. Intrada e Gloria.
1: Daar zijn we er net mee begonnen, het eerste.
0: Ja.
1: En dat loopt
0: en dat is nu nog aan het lopen, maar ze zingen even neer. Ik ben helemaal geïnteresseerd in dat zingen vandaag.
1: Ja, de menselijke stem, fantastisch. Hè? Ik was nog bij Carmen vorig weekend, zondag. En ja, de stemmen, onvoorstelbaar. Als je in die zaal zit, in de opera, en je hoort de solisten en het koor in een ruimte die daar specifiek voor gemaakt is, dan hoor je toch wel, wauw, wat een menselijke stem kan. Hè? Dat is ongelooflijk.
0: Stemmen kunnen we.
1: Ja. We kunnen ook gaan stemmen om de zoveel tijd. Maar daar gaan we het niet over.
0: Dat heb je minder zin. De stem geeft de illusie van democratie.
1: Ja.
0: Het kapitaal geeft de macht. Absoluut. Dus als je invloed wilt hebben, zie het wat je geld het geeft.
1: Absoluut. Zoals onze premier vandaag zegt, ik heb maar één baas en dat is het VOCA. Dus ja, dat is democratie voor u.
0: Is hij nog altijd premier?
1: Tot nader order wel, ja. Ik weet niet of hij het zelf wel wil, maar...
0: Ik heb al de indruk dat als een kerel is die aan de zijlijn zo wel licht commentaar te geven.
1: Ja, absoluut. Maar echt iets doen? Ah, nee. Meneer Teflon. Maar zwart, stemmen, voices, de voix.
0: Ja, dus nu zijn we eigenlijk aan het luisteren naar de alt. Alt-contralt staat er ook bij. Ze zal dus de twee rollen toebedelen. En ze heet Clara Takas. Een Hongaarse zanger is.
1: Oké. We blijven een beetje in ons geliefde Oost-Europa.
0: Ja, we zitten in Europa en de helft is Oost-Europa. Dus je kunt moeilijk...
1: Eén kans op twee.
0: Ja, als het altijd West-Europa is, dan is er een probleem. Hè?
1: Ja, absoluut, absoluut. Nee, maar het kunnen ook Japanse of Amerikaanse zangers zijn natuurlijk.
0: Amerikanen het ook, ja.
1: Kan jij even voor mij en de even domme luisteraar als ik opnoem de alt en bas enzovoort?
0: Nee, ik kreeg mij niet naar domme luisteraars.
1: Van onder...
0: dat weet toch iedereen, een sopraan, alt, tenor, bas. Van hoog naar laag, hè.
1: Nee. Is dat alles? Zijn er maar vier?
0: Nee, natuurlijk nog... Ja. Als je alles opdeelt in vakjes, zijn er altijd dingen die niet in die vakjes passen. Dus dan zijn er nog dingen zoals de contra-alt, contra-tenor, de bariton, die er zo wat tussen vallen.
1: Ja. En contra is tussen... dat is lager of hoger dan? Pak nu een contra-tenor, is dan lager dan een...
0: De contra is... Tenor is... hoger.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja, dus als we contra hebben, alt of wat dan ook...
0: Dat is een tenor.
1: Oké.
0: Contra-tenor, hè.
1: Ja, ja.
0: Ga ik dan... Dat is eigenlijk raar, normaal is contra-lager, dacht ik. Maar ja, in ieder geval, lager als een tenor intussen en hoger als een bas is een bariton.
1: De bariton ook nog, ja, juist. In saxofoon heb je dat ook, hè. Het instrument dat dicht de menselijke stem.
0: De subcontrabas uit saxofoon, die bestaat.
1: Ja, en de alt-saxofoon.
0: Die vult een kamer
1: bariton, sax.
0: En moet op een verhoog staan om te spelen.
1: Ja, met die kleppen.
0: Ja.
1: Ding met die kleppen die je van onder... Ja.
0: Ja, de deze ook wel een klep, hè, als klaar, hè. We gaan even verder luisteren. Dus de... Et in terra pax omnibus. Een largo. Dan hoop ik dat Clara goed gaat zingen. Hè?
1: Ja. En ik zie Vivaldi en in Intrada e Gloria. Zie ik als titel.
0: Ja, dat is de naam van het volledige stuk dat we luisteren. Mm-hmm. Intrada e Gloria. Dat is het catalogusnummer RV639.588. En vertaald wil dat zeggen glorie met introductie.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. Viva Vivaldi.

0: En de zanger waar we naar gaan luisteren in deze cantate is Gérard Souzé.
1: Afkomstig van...
0: Gérard zal een Fransman zijn, denk ik. Eens kijken... Tot hier nu op staat alles over Uval, over Bach en zijn cantates.
1: Ja, en hier op de andere kant van die aankijken staat toch The Giant Singers of zoiets?
0: Ja, ja, het is een cantate semi-core-rock, dus we luisteren de Geraint Jones Singers in het orkest onder begeleiding van Geraint Jones. Oh, de Gérard is er.

0: Ich habe genoeg. Johann Sebastian Bach. Dat is een 82e cantate. Oh, er is hem terug, hè. Onze Gérard Souzet. Dus in het gave op de Franse Nistmaster Voice, La Voix de Son Maître. En die werd door Pathé Marconi geperst.
1: Ja.
0: En die hebben helemaal in het begin, deze serie zit van, ik schat, jaren 50. Echt enorm dikke kartonnen hozen. En niet gelijk de Amerikaanse. De Amerikaanse die hebben heel dikke kartonnen hozen die van boven met een heel dun papiertje om elkaar gemaakt zijn. Dus je moet de platter dan in persen en dan scheurt dat altijd nog een tijd. Nee, deze is echt Franse kwaliteit. Dus dan is er echt nog een dikke karton tussen gelijmd. Dan de binnenste hoes is voorzien van een houten latje met daar een tekst van wat erop staat, zodat je die zelfs niet uit de kast moet pakken. Je kunt dat er gewoon schoon een keer uitschuiven en inschuiven zonder te persen. Dat was in de tijd dat nog geld nog kost. En je ziet, dat is ook, die hoes is gewoon van goud, hè.
1: Ja, ah ja.
0: Helemaal metalliek.
1: Ja. Ja, fantastisch, ja. Er is maar één nadeel wat ik kan bedenken aan dat systeem. Je hebt 10 van die platen eruit genomen. Hoe zet je ze terug? Want je ziet niet waar de...
0: Soms ligt het probleem bij het manneke. Waarom zouden na 10 platen het al, als je die gedaan zijn met spelen, dan stikt die toch terug?
1: Na elke keer.
0: Ja, okay. Ja? Ah, ja, ik het ook. Ja. Ik laat geen platen rondslingeren. Dus, platen kunnen 100 keer afspelen en je hoort het verschil niet, zelfs op een slechte platenspeler. Zelfs op die crap platenspelers en zo, ze testen op gedaan. Na 100 hoort het amper verschil.
1: Ja.
0: Als je wel verschillen wilt horen, dan moeten we platen laten rondslingeren, afspelen met stof erop, vingerafdrukken opzetten,
1: in melk
0: natuurlijk gewoon laten vallen.
1: In melk soppen.
0: Ja.
1: En frisbee spelen.
0: En ook met het lichte naaldruk afspelen is ook heel slecht. Mm-hmm. Te zwaar niet.
1: Ja, dat heb ik ook al eens gezegd. Hè. Goed, oké, we stomen door stemmen, de stemmenstomers, de stemmenstemmers. De stemming is stem vandaag.
0: Ik dacht aan de komische opera.
1: Mm-hmm.
0: Gilbert en Sullivan.
1: Gilbert, oké. Dat zijn dan weer Amerikaners.
0: Zijn ze de Amerikanen?
1: Oh, ik weet
0: dat klinkt kei Brits.
1: Ja.
0: Gilbert en Sullivan, conducted by Sir Malcolm Sargent.
1: Nou ja, daar zitten we in...
0: Uitgegeven op EMI. His Master's Voice. De Brits in His Master's Voice, mm-hmm. Een originele. Toch?
1: Ja.
0: Misschien lusten, Jolante, de komische opera Jolante. Gilbert en Sullivan die waren nogal notoire voor het thema waarin een groep vrouwen volledig vredevol en in harmonie leeft en dan plots geconfronteerd wordt met de sterfelijke liefde, want het gaat meestal over onsterfelijke feeën en zo, in een door mannen gedomineerde wereld.
1: Oké. Fantastisch onderwerp. Ik heb het heel eventjes opgezocht, omdat we dan de tijd kunnen plaatsen. Want meneer Gilbert, dat was de librettist, de tekstschrijver. Ja. En Sullivan was de componist, de muziekschrijver. En het was... ze hebben dus een komische opera. Hier staat nog eens expliciet dat ze die samen schreven. 14 komische operas tussen de jaren 1871 en 1896. Dus op een relatief korte tijd hebben ze dan die bundel van opera's gemaakt.
0: Ja, in het Savoy Theater. Ik denk dat Jolante trouwens het eerste stuk was dat in het Savoy Theater is gespeeld.
1: En dat is wat we gaan horen dan?
0: Ja, een deel. Het duet tussen Celis en Leila met Lord Toller, Lord Mountrat en de feeënkoortjes.
1: Oké.
0: Dan eens even kijken. Celia wordt gezongen door... April Cantello, een soprantje. Leila door Heather Harper, ook een sopraan. En onze Lord Tollerer. Hier staat hij als Earl Tollerer. Is Alexander Jong, een tenor. En Lord Mountrat. Mountrat. Mountrat, oké. Okay. Earl Mountrat door Ian Wallace. Dat is een bariton. In het, het veekoor wordt door de Glyndebourne Festivalkoors gedaan.
1: Mount Ararat. Een Ararat, dat is een berg in Turkije. Ararat.
0: Mount Ararat.
1: Ja?
0: Mount Ararat. Of Mount Ararat. Ja, het is in ieder geval aan elkaar geschreven.
1: Ja, merkwaardig. En O'Sullivan, die komt aan de O, het bewijs ervan O in een apostrof, uit Ierland. Dat is een Ier. En een andere Gilbert is een Engelsman.
0: Is het O'Sullivan?
1: Ja.
0: Je staat maar stil, die ben je niet vergeten. Ik zou zeker sturen, klacht, maar ja, 1959 is een beetje vrij van een pauze, denk ik.

0: Ja.
1: Dat was hem dan. En dan, ja, onze tocht door de tijd en door de stemmen heen.
2: We gaan naar Amerika.
1: Gaan we naar Amerika?
2: Ja, dingen. Aaron Copland ineens zo. Old American Songs. En hier op de line notes is zoiets. Ik ga die bangelijke uitleggen altijd. Geschreven door de zanger die we zo dadelijk gaan luisteren. Een Brit, geen Amerikaan.
1: De liner notes zijn geschreven door de zanger. Okay, ja, okay,
2: Robert Tier, een tenor. Okay. En dan schrijft hij zo: art songs en folk songs are supposed not to mix. For example, Der Erlkoning and 17 Came Sunday don't exactly leap to minds as brothers. Dus wat die Aaron Copland dus heeft gedaan is. De art song, en dat klassieke liederen noemen ze wel eens de art song in het Engels.
1: Okay.
2: In folk song, even door elkaar gegooid. Hè.
1: Ja, een durver.
2: Ja. Een durver, ja, dat heb ik zoiets. Dat is bijna een vast concept. Hè. Dat is, hoe zit er vooruitstrevend? Je pakt al die wegjes en afbalkeningen dat een andere gezet en je zegt van, ik zal eens bewijzen dat dat niet is.
1: En dan word je meestal vervolgens weer al een vakje dat dan door iemand anders wordt ontvakt. Het zijn teksten van Emily Dickinson, zie ik daar?
2: Nee. Dat is kant B. Dat is kant B.
1: Oh, fuck.
2: Het zijn Old American Songs.
1: Ah, ja.
2: Zonder aanduiding van tekstenschrijver, want het zijn waarschijnlijk onbekende auteurs, die ze dan traditional noemen.
1: Traditional, folklore. Ja. Altijd goed gezien. Nee, juist. Old American Songs van Robert Tier.
2: Het zijn twee sets, joh. Ik begin gewoon met set 1, The Boatman's Dance. Dan komt de Dodger, Long Time Ago, Simple Keeps, I Bought Me a Cat. Maar ik weet niet of dat we ze allemaal gaan luisteren.
1: Eerst even horen.

0: my cat's it's been knifey.
1: Had bought me a wife, my wife pleased me. I fed my wife on the other tree. My wife says, honey, honey. My horse says, nay, nay. My cow says, haw, haw. My pig says, griefy, griefy. My hen says, shimmy, shack, shimmy, shack. My goose says, quack, quack. My duck says, quack, quack. My cat says, fiddle-i-fee.
2: De kat en de eend en de goose en de kwaak en de kwik. Ja. Het is enkel niet duidelijk wat de kat zijn, maar het is wel super grappig.
3: Ja, je hebt een kat gekocht.
2: Maar boter, ja. Kat en de kwik, kwik, kwik.
3: Ja, zoals naar Rusland gaan, hè.
2: Maar het is wel wat je daarnet zei, het thema tussen ja, folk dan, of volkslied en opera. Hij gaat zo alle kanten op, een beetje. Ja, ja, ja. Soms binnen een...
3: opera is eigenlijk de art song, want je binnen een klassiek specifiek het... Ja, in het Engels noemen ze art song.
2: Yeah.
3: In het Nederlands noemen ze dat gewoon het lied. Of de arias en zo. En dat zijn gewoon echt liederen voor te zingen. Schubert en zo zijn er ook.
2: Ja,
3: heel,
2: natuurlijk. Dat is lied van de erde en zo.
3: Ja.
2: Maar in ieder geval klassiek.
3: Het is minder theatraal, inderdaad.
2: Om het simpel te zeggen, tegenover het volkse. Ja.
3: Ja, maar dat waren de Amerikanen, hè. We gaan naar Rusland.
2: Oké, we steken de...
3: We niet in een rotzak met een ander, joh. Nikolai Gedai, we moesten Sorsky laten zingen. Die liedjes geschreven, Where Are You Starlit, een plezant nummerke. En dan net hem ook nog een met zijn eigen tekst, The He-Goat, A Worldly Story.
2: Oké. Ja, en... Wat was de titel?
3: The He-Goat, A Worldly Story. Dus de hijgaat, een werelds verhaal.
2: Oké. Die Mussorgsky toch?
3: Ja, een Russische componist met een Russische zanger op het Russische Melodia-label. Een uitgave van 91.
2: Op de Russische zender Radio Centraal.
3: Eens kijken, hè. Als ik die schuif openzet en ik druk op play, dan begint dat meestal te spelen. Okay. Dat is een Russische plaat, dat krokt iets kan herderen. Mm-hmm.

0: Nikolaj Gedda zingt Mussorgsky. Ja, Nikolaj Gedda is eigenlijk geen Rus, hè?
1: Nee, ja, ik ben altijd wat curieus. Ik ga er altijd even opzoeken. Wat blijkt, het is een Zweed. Ja, maar er is blijkbaar een connectie, want zijn ouders waren bijzonder arm. Zo arm dat ze hem niet konden opvoeden. Hij werd door zijn tante in huis genomen. En die tante die trouwde dan met een man die Gerda dan als zijn vader ging beschouwen. En hij zong, die zong dan ook, die vader, in een Kozakkenkoor. Dus de link is eigenlijk wel snel gelegd.
0: En de vader was ook een Rus, zeker?
1: Dat was een absolute Rus.
0: Niet de biologische, maar...
1: De stiefvader dan, of ja, een soort...
2: pluspapa.
1: Pluspapa, of tante, nonkel, vader, vader, nonkel. Maar het is wel een indrukwekkende carrière, want Herbert von Karajan heeft hem ergens opgevist en hem meegesleurd naar Italië, waar hij het mooie weer maakte in de Scala zelfs. Dus het is niet de eerste, de beste, maar dus blijkbaar ook helemaal in de Russische omgeving opgenomen met plezier. Te zien aan de uitgeving die dan anders, behalve hem, dan volledig Russisch is. Dus een cosmopoliet, als het ware.
0: De pianiste is een L. Magilevskaya.
1: Ja.
0: Gelukkig zijn de Slavische naam, want anders wist ik niet dat de pianiste was.
1: Met de A van achter, ja. Goed, oké, we zijn dus Zweeds-Russisch, maar dat is vlak bij elkaar.
0: Ojojojo, de Zweden en Russen is allemaal hetzelfde, joh. Je verstopt alle twee in ballen.
1: En alle Russen zweten.
0: Ja, ik heb nog een Rus, Igor Stravinsky, maar... Renard heeft hem denk ik nog geschreven in Rusland. Ja, want dat is ook gezongen in het Russisch. Hongaarse plaat op Hungaroton. We hebben Renard ooit al gespeeld, maar een andere versie gedirigeerd door Stravinsky. En toen waren we niet bezig met stemmen. Ja, Renard heeft natuurlijk twee dingen. En een tenor en een bas die nogal stevig in dialoog gaan met elkaar. En twee tenors en twee bassen. En dat is in deze plaat Denis Goulias, Boldisar Kyung, of Kyung.

0: Formidabel stuk, zeg.
1: Ja, een burlesque in één act van Igor Stravinsky.
0: De Vos.
1: Ja, De Vos, Renard. Ik ben even kwijt wanneer het geschreven was. Wacht, The Soldier, 1915-1916, in het Russisch vertaald.
0: Oké, ja. Oh my, dat was wel even de moeite toen in Rusland, die jaren. Dat was nog net als ze meevochten met de Eerste Wereldoorlog tegen de Duitsers, maar dan, een jaar daarna was het al revolutie en gedoe. Fantastisch stuk, wat een fantasie, wat een creativiteit zit hierin van wat hij bracht. Want jij deed me erop letten, je hoort dan in het begin de kipper in. En dan de vos die eraan komt. Ja, prachtig, prachtig stuk. En ja, schitterende uitvoering ook. Alweer zo'n prachtig cadeautje wat we onszelf hebben gedaan. Merci Jan. Waar zijn we nu? We zijn nog altijd in Rusland.
1: Je begon de stem luisteren van Adrienne Chingeri. Sopraan, en die gaat drie Japanse lyrics zingen. Akahito, Masatsumi en Tsarayuki. Ik weet niet wat het betekent, maar ze zouden gebaseerd zijn op de Russische vertalingen door een A. Brandt voor sopraan solo met een instrumentaal ensemble in 1912. En ze beschrijven de lente in Japan.
0: Dat is vaak, hè, dat die het over natuur hebben, onze vrienden. Daar op dat eiland. maar dat is van dezelfde
1: plaat. Ja, dat is van dezelfde plaat. Dus ook met Budapest Kamerorkest, Kamerensemble. Gedirigeerd door Mihaly Andras.
0: Oké, let's hear it.

0: De drie Japanse liederen, hè?
1: Ja, dus Akahito, Masatsumi en Tsarayuki, dat zijn dus de namen van de dichters van het oorspronkelijke Japanse gedicht.
0: Ja, voilà, zo simpel is het. en we gaan eigenlijk in de tijd, komen dichter en dichter naar ons toe ongeveer, hè?
1: Voorlopig wel, hè. Ik heb hier Sir Michael Tippett. Mm-hmm. Dat is ook vooral een dirigent, als ik het goed begrijp, maar ook een componist, een Brit. En die heeft songs for Dove geschreven. En die zijn, ja, gezongen door Robert Teer.
0: Oké, juist.
1: Terug opnieuw.
0: Terug naar Teer, ja. Ja. Oh,
1: dat is een zweet, hè.
0: het is een zweetje.
1: Ja.
0: Maar die heeft dus een, ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar die heeft een heel grote cosmopolitische carrière achter de rug. Hij heeft eigenlijk heel de wereld rondgezworven, waaronder Rusland.
1: Ja, en blijkbaar ook bij de Britten,
0: ja.
1: Op het eiland. Dus gaan we luisteren. Songs for Dove, door het London Sinfonietta, gedirigeerd door David Atherton, met de stem van Robert T.

Life Force, the Iron Horse, Pegasus, the Giant.

0: Hoi. Ja. We zullen zo blijven presenteren.
1: Dus dat is de stem van Robert Tier, een Welsche zanger.
2: Nieuw als, maar Welsch.
1: Welsch.
2: Ja, het is van 1970 en ergens hoor je het er wel aan. Het is een beetje crazy en een beetje wild en we zoeken het wat op. Maar hij doet zijn best, absoluut. Hij gaat ervoor.
1: Ja. Als volgende heb ik hier de stem van sopraan Stefania Wojtowicz. Een stuk van Christophe Pendrecki.
2: Ja, oké, okay,
1: Pendrecki. Strofen. Het zijn strofen voor sopraan, verteller en 10 instrumenten.
2: Oké. Okay.
1: Het is de allereerste opname dat er ooit van gemokt is op het Poolse... Polski Nagrania Muza. Het Poolse staatslabel.
2: Ja. En welk jaar ongeveer? Dan...
1: Eens even kijken, ze spreken erover. Dat, alle stukken op dit plaat is de eerste opname. En dit stuk werd geschreven in 1959. Ja, de hoes ziet eruit, het moet is natuurlijk een Oostblokhoes, dus ze zien er altijd wel ouder uit. Ja. Dus ik weet niet, wacht, hier spreken ze over, was written in 1970, 73 van een ander stuk, dus ik vermoed dat dit een opname van de jaren 70 zal zijn. Ja. Door het Krakow Philharmonisch Orkest en Koor, met Jerzy Katlewicz als dirigent. En Andrzej Żalawski als verteller ook nog.
2: Oké.
1: Okay. Maar de stem is dus Stefania. Stefania Wojtowicz.
2: En hopelijk een beetje krakjes in het Krakow.
1: Muza, altijd krakjes. Ook als ze splinternieuw en recht op de verpakking komen.
2: Vandaar een
1: ik heb zo'n aantal zo. Heb ze nog helemaal afgezield. En toch al... is gewoon, ja, vinyl is niet zo proper, denk
2: ik. Er zit wat afval in het Krakow. Oké. Okay.

0: Dat waren de strofen van Pendretschky.
1: Ja.
0: Met de stem van Stefania Wojtovic.
1: Ja, ja, het is wel... ja, Pendretschky herkent hem eigenlijk meteen. En ik heb ook al eens voorgesteld in ons groepje. Misschien moeten we ook eens een hele scherzo aan wijden. Hè, aan Pendretschky. Ik vind die echt fantastisch. En heel geheimzinnig en spectaculair. Deze is van 59. Heb ik kunnen ontcijferen op de hoes.
0: Ja, dat klopt. Dat is geschreven in 59. Ja.
1: En dat is dan ja, toch relatief, er wordt ook gezegd, voor zijn grote bekendheid. En dus eigenlijk vrij jong werk van hem. En dan vind ik dat wel fascinerend, want het klinkt veel later, gewoon puur op gevoel. Hè. Maar 59 is toch wel behoorlijk vroeg, denk ik, voor deze stijl. Dat zoeken, hè. Denk ik. Of ja, de modernisten in de 30 waren natuurlijk
0: ook. Vanaf de 20e eeuw, maar...
1: Ja, ja.
0: Pendretschky is Pendretschky. Mm-hmm. Dus geen een dubbel van.
1: Nee. De stemmenman ook, hè, want hij heeft hallucinante koorpartijen geschreven, hè, die helemaal naar andere werelden voeren.
0: Ja, de andere stukken op deze plaats zijn ook allemaal koorwerken.
1: Ja. Heel speciale kerel. Maar dat is voor een volgende keer... Overigens ook een aandachtige luisteraarster belde even om te zeggen dat we bij de opsomming van al onze tonen en soorten stemmen dat er waren, zoals de bariton en de alt en de tenor, dat er ook nog de castraat zijn vergeten te vermelden. Maar daar zijn we iets minder opname van. Maar ja, wie weet, op een keer.
0: Er zijn er een aantal, weet ik. Ja. 78 toeren nog.
1: Ja.
0: De late castraten. Maar dan ben ik heel diep gaan duiken. Hè.
1: Ja. En dan moeten we ook een 78 speler hebben.
0: Ik heb ze niet op 78 zelf, denk ik.
1: Ah, nee, oké.
0: Dacht ik.
1: Ja.
0: Oh, wie weet.
1: Ja, je hebt zoveel. Oké, we zijn eigenlijk bijna zo goed als aan het einde van ons programma gekomen. Met nog een tiental minuutjes. Wat heb jij nog voor ons klaar, Jan?
0: Ik heb nog 7 liedjes van Rachmaninoff. Althans, gecomponeerd door Rachmaninoff.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat noemt ook gewoon 7 liedjes.
1: Oké.
0: Okay. De mezzo-sopraan die we gaan horen is Irina Arkhipova. En die wordt begeleid door John Wustman. Op de piano.
1: Irina en de 7 liedjes.
0: Ja, Irina Arkhipova. Met 7 liederen door Rachmaninoff. Begint met In the Silence of the Night.

0: met veel trauma.
1: Ja. Met veel romantiek en veel drama en veel passie gezongen.
2: Er is iets met de kabel.
1: Ja, toch iets met het kabeltje daar.
2: Dus met veel drama kondigen wij nu meneer Klankenbergen aan en sluiten wij het scherzo in Vakruis Centraal af.
1: Ja, met veel drama sluiten wij af. Kadaboom. Ja, het was alweer een waar genoegen en dan tot na volgende week zeker.
2: Tot volgende week, ja. We nog een beetje zingen.
1: Ja, verder zingen, hè, volgende week. Ja. Zeker.
2: Ik kon het eerst nog even laten zingen. Hè. De laatste 10 seconden.

Goedemiddag, uw radio staat afgestemd op Radio Centraal 106.7 FM. Van 1 tot half 3 Klankenbergen. En vandaag allemaal rivieren.

Tot daar David Cunningham, Blue River. En dit is gewoon The River van de Ismaël Ensemble, featuring Yas Ahmed. Ismaël Ensemble in Klankenbergen.

The Sorcerers, Down River. Bijna half twee hier in deze studio.

Bijna tijd voor The Cancel, Riverside en daarna Caliber, A River Alone. Het is goed vertoeven op de rivier.

Radio Centraal 106.7 met Klankenbergen. En in Klankenbergen hoort u momenteel Kaliber, A River Alone. Na dit Grand Brothers, Four Rivers.

Grand Brothers, Four Rivers. The River Ghost Incident met Nibbelaar Spoelen.

Malcolm, Miss Cecile en Bob Margolis samen Nibbler, Tonto's Expanding Headband. En dit is Ellen Trick, oftewel Bart Kammaert met Dreamy River.

Zo dadelijk de Final Frontier. Klankenbergen is er terug binnen 2 weken. En het thema dat valt nog te bekijken, dat kan u dan waarschijnlijk in deze lezen op de website van de radio. Tot binnen 2 weken voor Klankenbergen.

Goedemiddag, welkom bij de Final Frontier. Flaga, dat was een trio Greg Taborn, Christian McBride en Tyson Surrey in een nummer van Mabas, een nummer van John Zorn uit Masada Boek 2. We begonnen met het John Zorn opnieuw, The Hermetic Organ uit volume 9. Het is een opname gemaakt tijdens het Big Ears Festival in 2022. En het nummer met, waarin Jack Houston iets voordroeg van William Blake, Shadows in Ancient Times, uit Vision in Blacklight van John Zorn. The Final Frontier, dit is Anthony Braxton, zijn kwartet, Kevin O'Neill, Andy Ulo en Kevin Norton. En een nummer van Joe Henderson, Punjab.

Anthony Braxton Quartet met Kevin O'Neill gitaar, Andy Yulo bass en Kevin Norton op drums en percussie. Anthony Braxton, de winnaar van het 66e Edward McDowell prijs of medaille. Overigens niet de eerste maal dat Andy Braxton iets wint. Ik herinner mij ook een jaren 90 een MacArthur Fellowship. En nog niet zo lang geleden, ik denk 2013, 2014, de NEA Jazz Master Awards, Anthony Braxton. Om zijn winst te vieren, tweemaal Anthony Braxton solo. Twee korte stukjes, Roundabout Midnight en uit zijn compositie 99B Line.

Jason Adasovic, Sunrooms, met Nate McBride op bas, Jason Adasovic vibrafoon en Mike Reed op drums. En deze Mike Reed kan u samen met zijn Separatist Party, featuring Ben Lamar Gay, Bitchin' Bias en Marvin Tate, gaan bekijken en luisteren op 17 juni, dat is nu woensdag, in de studio in Antwerpen. Of als u dan verhinderd bent, kan u ook naar Brussel, naar de Pillar. 23 juni is dat Mike Reed's Separatist Party. Hier dus met Jason Adasovic, Sunrooms, Warm Valley en High Touch. Nog meer concertnieuws nu donderdag in de Blikfabriek in Hoboken. Shydock.

Shydock uit Be Always in Bloom, zijn eerste plaat op het Rotkat label. En uit zijn nieuwe plaat Classic Rock Bottom Move was dat titeltrack Classic Rock Bottom Move, eveneens verschenen bij het Rotkat label. Nu donderdag dus in de blikfabriek Shydock. Joshua Redman en Brett Meldau in Walked But.

Het Stan Tracy trio Boba. Dat vonden we terug op een compilatie-cd I Had the Craziest Dreams, Modern Jazz and Hard Bop in Postwar London. Het volume 3, Stan Tracy trio Boba. Hetzelfde reeks, maar het volume 2, Dizzy Reese Quintet, Sweet and Lovely.

quintet van trompetist Dizzy Reese, Sweet and Lovely. Uit Modern Jazz en Hard Bop in Postwar London uit volume 2. We gaan nog naar een nummer uit volume 1. De Jazz 5 featuring Vic Ash en Harry Klein. En luisteraar vroeg waar die dingen verschenen zijn. En dat is bij Death Is Not The End. Een platenlabel uit Londen. En ze hebben ook een radioshow bij onze collega's van NTS in Londen. The Jazz 5 featuring Vic Ash en Harry Klein. Hootin'.

Shake Keen Quintet Morning Blue. Laatste nummer komt van het Netherlands Wind Ensemble. Muziek van Iva Bitova, Dance of the Vampires. Veel plezier met Wingfie en we zijn er terug binnen 2 weken.

Welkom bij Wingfi. Radio Centraal 106.7. U luistert hier naar een opname van Ravenveer en mezelf in de kat. Afgelopen maandag ter ere van onze overleden vriend, muzikant, waar ik vroeger samen mee speelde bij Monquito. Miguel Sosa, die jammer genoeg een tijdje geleden overleden is. Voor de rest gaan we vandaag een aantal tracks spelen van bevriende livecoders van over heel de wereld. Mexico, UK, US. Dus muziek van collega livecoders aan bod vandaag.

Dit is Wingfi Radio Centraal 106.7 FM. Een programma over live coding en andere

Vandaag laten we uitzonderlijk de muziek van collega's horen. Francesco Corvi uit Italië. Een zeer goede livecoder. En dan hebben we een Kingdom uit de Verenigde Staten. CNDSD uit Mexico. En Callum Gunn, die nu in Berlijn woont. Nog live-coded muziek tot 5 uur. Wingfee, Radio Centraal 106.9.

This is the one.

0: Dit was Wingfi, het programma over live coding, mainly. Ook wel eens, we spreken veel over AI, ook in live coding. En er zijn binnen de live coding gemeenschap verschillende kampen. Sommigen houden van de integratie met sommige AI tools en sommigen juist helemaal niet. Daarover debatteren we in volgende aflevering vast nog een keertje verder. Er komen nog een heleboel gasten binnen 2 weken en verderop in de zomer. Niet te vergeten, volgend jaar in maart 2027, van 9 tot en met 13 maart, is het de International Conference on Live Coding in het conservatorium en in de Singel. En dan zullen we vele internationale gasten over de vloer krijgen en daar gaan we ongetwijfeld ook hier programma mee maken. Bedankt voor het luisteren. Dit was Wingfi. Tot over 2 weken.
1: Still finding a bar, and this is why.

Bonsoir, goedenavond en welkom bij deze nieuwe aflevering van De Staat van ons Onderwijs. Ik ben Peter van Peterhem en twee wekelijks breng ik op maandag dit programma met focus op onderwijs. Deze avond is een iets wat speciale aflevering, want alle interviews heb ik van tevoren opgenomen. Het initiatief dat ik deze avond in de kijker wil zetten is Uilenspel. Het initiatief Uilenspel is ontstaan in Gent en het doel van Uilenspel is om kwetsbare gezinnen een duwtje in de rug te geven bij drempels die ze ervaren, vooral met betrekking tot het schoolse gebeuren, maar ook breder in de samenleving. Ik praatte met de bezieler en initiatiefnemer van Uilenspel, ook met twee begeleiders en ook met kinderen die momenteel begeleid worden. Dit belooft dus een bijzonder boeiende en authentieke aflevering te worden van De Staat van ons Onderwijs. Mijn eerste gesprekspartner was Frederik Matthijs, want bij hem is het allemaal begonnen.

0: Frederik, jij bent de bezieler en oprichter van Uilspel. Hoe is dat initiatief ontstaan?
1: Ja, ik ben daarmee gestart in 2008 en een aantal jaar daarvoor woonde ik in Rabotwijk en had ik zelf een Turks kindje begeleid, via een neef van mij in contact gekomen met zo'n Turks gezin. En ik heb dat 3 jaar gedaan en kunnen ervaren wat dat je kunt betekenen als buurtbewoner voor een gezin bij u in de buurt. Omdat ik toen verhuisd was naar de Bernadettewijk, daar bleek een hoge nood aan en ook een soort aanbod, schoolse ondersteuning, huiswerkbegeleiding werd het toen genoemd, heb ik gedacht, dat heeft zoveel meerwaarde, ik ga daar iets aan doen, ik ga daar proberen aan beginnen. En een aantal buurtbewoners rondom mij verzameld, die ik daar ondertussen kende, en samen zijn we dus in 2009 gestart met de begeleiding van 15 gezinnen in die wijk.
0: De naam Uilspel, hoe ben je daarop gekomen?
1: Ja, uil is gekend als een wijsdier. En spel reflecteert toch wel de manier waarop dat we het proberen in de praktijk brengen. En dat is speels leren. Dus we gaan proberen werken op motivatie van het kind. Dat is eigenlijk de methodiek die toegepast wordt door de vrijwilligers.

0: komt. En op een bepaald moment, na 1 jaar of na 2 jaar dat je daar aanwezig bent, ja, heb je misschien wat handvaten meegegeven voor de ouders, zodanig dat ze zelf ook wel wat sterker zijn om het kind te gaan begeleiden.
1: Begrijp ik het dan goed dat het uiteindelijk de bedoeling is dat jullie ondersteuning, jullie begeleiding, dat dat tijdelijk is en dat je het gezin zelf probeert die rol te doen opnemen, eigenaarschap daaraan te geven?
0: Dat klopt. En dat lukt zeker niet altijd, maar dat is inderdaad wel de bedoeling. Wij vragen een minimum engagement van een vrijwilliger om minimaal gedurende 1 schooljaar aanwezig te zijn in het gezin. In de praktijk is dat gemiddeld 2 jaar, dus dat 1 vrijwilliger bij het gezin aanwezig is. En eigenlijk is daar inderdaad de bedoeling dat je voldoende handvaten meegegeven hebt. En een van de zaken die daarin cruciaal zijn, is ja, verbindingen maken, bijvoorbeeld naar de school toe. En dus als ik zelf een Turks kindje had begeleid in de Rabotwijk, die mama ging niet naar het schoolcontact, we zijn daar naar het oudercontact, we zijn daar samen naartoe geweest. Dus, en op een bepaald moment heeft ze dat dan zelf ook beginnen doen zonder mij daarbij. Dus het gaat eigenlijk over die zaken, dat je linken gaat leggen, niet alleen naar school, maar ook naar breder, naar de hele maatschappij. Dus we gaan daarmee naar de bibliotheek, naar buurtactiviteiten en dergelijke. Dat hoort daar ook bij, inderdaad.

0: Naast dat type van ondersteuning, begeleiding, heb ik begrepen dat jullie zich ook op bepaalde momenten specifiek bezighouden met de overgang van leerlingen, bijvoorbeeld van de lagere school naar het secundair onderwijs. Kan je daar iets over vertellen, van waarom je precies op dat soort momenten die ondersteuning biedt?
1: Dat is eigenlijk ontstaan op basis van een vraag vanuit Stad Gent. Dus wij waren een zevental jaar actief in dat eerste scharniermoment, daar de kleuterklas, eerste, tweede leerjaar. En de schepen van onderwijs van Stad Gent had ons eigenlijk gezegd van kijk, een van de problemen die wij zien bij de overgang van lager naar secundair is de juiste studiekeuze. En ja, dan kom je al gauw in een watervalsysteem terecht en wil je daar je aanbod een stuk gaan op enten. En ja, we zijn daar dan ook op ingegaan. En het is zo dat we daar al mee starten vanaf het vijfde leerjaar. Dus dat je eigenlijk dan al begint na te denken, oké, naar studiekeuze, maar ook wel naar schoolkeuze. Dat is niet evident. En zeker, op een bepaald moment is hier ook een systeem van inschrijvingen. Voor ouders die die taal niet allemaal zo goed begrijpen, is dat echt niet evident om daarin mee te gaan. Maar ook wel, sommige ouders denken van, oké, we moeten gaan voor het hoogste. Andere ouders denken, goh, dat is niet voor ons, we gaan niet naar het hoogste gaan, laat ons maar gewoon bescheiden blijven. En dan merk je dat er veelal niet de juiste match wordt gemaakt. En de vrijwilliger speelt dus die centrale rol om de ouders daarin te ondersteunen, maar ook in overleg te gaan met het kind zelf en met de leerkracht natuurlijk. Want dan merken we ook dat bij sommige scholen wordt er gauw gezegd, oké, dat is iemand voor een lagere stroom bijvoorbeeld, terwijl dat niet noodzakelijk het geval is. Het heeft soms te maken met communicatie, dat men denkt van ook de ouders zelf kunnen daar niet altijd op de juiste manier mee omgaan. Dus daar proberen we op in te spelen. Ja.
0: De bedoeling van dat soort ondersteuning is dan vooral om de mensen bewust te maken van het aanbod. Mm-hmm. En hen helpen die keuze ook op een bewuste manier te maken, rekening houden met die factoren die je opnoemt.
1: Ja, ja, en dan wordt er ook soms wel door vrijwilligers, André zal dat zeker ook uitleggen, echt wel samen met de ouders en met het kind naar bepaalde scholen gegaan of naar activiteiten. Je hebt zo het beroepenhuis bijvoorbeeld in Gent, waar dat je dan samen als vrijwilliger mee naartoe gaat. En het kan van alles zijn. Ik denk dat daar belangrijk is dat de vrijwilliger heel open-minded staat ook en dat we uitgaan ook van de interesse van het kind in de eerste plaats.

0: Wat mij ook interesseert is om wat cijfers te krijgen, wat kengetallen. Mm. Om hoeveel kinderen gaat het? Hoeveel vrijwilligers zijn er? Zijn er ook mensen die echt op de payroll staan bij jullie? Op hoeveel plaatsen in Vlaanderen bestaat Uilenspel? Kan je daar wat statistiekjes opsommen?
1: Het zijn 600 vrijwilligers die vandaag actief zijn bij Uilenspel. Nu, dat is iets dat gegroeid is in de loop der jaren. Maar als je kijkt over het levensbestaan van Uilenspel, hebben we ondertussen al meer dan 4000 gezinnen kunnen helpen.
0: Meer dan

0: dan 4000.
1: Ja, dus...
0: Op die 20 jaar ongeveer.
1: Ja, het is eigenlijk 17 jaar dat we actief zijn. Als we het een keer allemaal optellen, dus ja, gaan er ondertussen meer dan 4000 gezinnen geholpen zijn, inderdaad. En dat is gestart in Gent. Tot 2021 waren wij actief in Gent. Maar van dan af zijn we ook uitgebreid naar de stad Antwerpen en een aantal steden in Oost-Vlaanderen. Dus vandaag zijn dat eigenlijk 7 verschillende antennes, waar er dan per antenne één iemand professioneel verantwoordelijk is om die vrijwilligers van daar ter plaatse te gaan begeleiden, te gaan omkaderen. Dat gaat over screening, dus een intakegesprek van vrijwilliger, waar dat we toch wel gaan zien van is het iets voor die persoon om een dergelijke begeleiding te gaan doen. En dan wordt er een matching gedaan met de school en het gezin en dan de vrijwilliger. Dus wij vragen aan het begin van het schooljaar van oké, welke kinderen zouden het meest baat hebben bij onze ondersteuning? Ze hebben allemaal een lijst van x aantal kinderen om een idee te geven. In Gent worden er vandaag een 300-tal kinderen begeleid en er is een wachtlijst van 500 kinderen.
0: Er is dus een wachtlijst.
1: Ja, absoluut. Ja. Dus wij werken in Gent met een 60-tal scholen samen. Hè, en dus als we kijken naar alle kinderen die aangemeld zijn, daarvan kunnen we er slechts 300 helpen. En is de rest nog wachtende naar ondersteuning.
0: Kom je ook tegen dat scholen aangeven van dat bepaald kind kan echt wel ondersteuning gebruiken, waarbij de familie of het gezin dan zegt van sorry, maar bij ons kom je er niet in?
1: Wel, wij gaan die filter zelf niet zien, want de school gaat het ook bespreken met het gezin zelf. Het is altijd de leerkracht die dan probeert dat ook wel te gaan vragen. We hebben folders die in een tiental talen ook uitgewerkt zijn, zodat de ouders dat kunnen zien. En zij moeten op een bepaald moment wel zelf het signaal geven van ja, ik zie dat zitten. En dan gaan wij ook altijd met de brugfiguur of de zorgcoördinator van de school het eerste bezoek bij het gezin is samen met die brugfiguur of zorgcoördinator. Dus daar moet wel ergens een intro zijn. Dus het school engageert zich ook wel om in de loop van dat schooljaar die begeleiding ook mee te gaan opvolgen. Dus centraal die zorgcoördinator, maar de leerkracht zelf ook. In het begin deden we dat met een heen- en weerschriftje. Vandaag kunnen we dat gelukkig ook al via e-mail, dat er een goed contact is tussen de vrijwilliger en de leerkracht ook wel. Dat je goed kunt zien van oké, op lezen, op rekenen, zijn we met dat soort dingen bezig. Die vooruitgang is merkbaar of niet, of er moet wat gerichte oefeningen gegeven worden.

0: Tot zover Frederik Matthijs, de bezieler van het initiatief Uilenspel. Hoog tijd om ook met twee begeleiders te praten en daarvoor had ik Nora en André over de vloer.
1: Ja, hallo. Ik ben Nora Agoen. Momenteel werk ik als leerkracht in het secundair onderwijs en geef ik het vak PAW. Ik werk in Anderlecht, maar ik moet wel zeggen, ik ben hier vanuit mijn positie als vrijwilliger bij Uilenspel. En het is eigenlijk ook wel een beetje door Uilenspel VZW dat ik in het onderwijs ben gerold, denk ik. Want ik was daar begeleider sinds mijn 17e. Ondertussen ben ik bijna 25, dus toch al een tijdje geleden. En ik heb 3 gezinnen begeleid over al die jaren en daar heel mooie herinneringen aan overgehouden nog altijd.
0: En wat maakt dat iemand van 17 jaar begeleider wil worden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk ontstaan met te kijken naar een reportage van de VRT. Dat was zo'n reportage, dat heette toen 5 jaar terug, als ik me niet vergis. Een panoreportage over kinderen die opgroeiden, ook in Gent, in kansarmoede. En dan gingen ze 5 jaar later kijken of de situatie veranderd was. En dat was dus heel vaak niet echt zo. En ik vond dat wel een heel schrijnend verhaal. Dus ik ben die avond direct beginnen opzoeken welke organisaties er in Gent zijn, in mijn buurt zijn, die proberen om die gezinnen te helpen of te ondersteunen. En zo ben ik bij Uilenspel terechtgekomen en heb ik mij ingeschreven op een infoavond. En de rest, is history, ja, inderdaad.
0: Zoals men zegt, ja. André?
2: Ja, ik ben eigenlijk al gans mijn leven vrijwilliger in alle mogelijke organisaties. Maar eigenlijk ben ik gestart in een organisatie die nu niet meer bestaat, alfabetisering. En toen waren nu nog steeds, het wordt ontkend, maar er zijn nog veel mensen die moeilijkheden hebben met lezen en schrijven, ook volwassenen. En dat was naar volwassenen eigenlijk dan. Op een zeker moment kwam een buurjongen mij vragen, goh, zou je mij een beetje kunnen helpen met rekenen, want ik heb daar een beetje problemen mee. Allee, eigenlijk kwam zijn mama dat vragen. Ze zei, het is goed, we gaan dat doen. En zo ben ik eigenlijk ook in contact gekomen met Uilenspel. En aangezien ik op de Brugse Poort woon in Gent, een hete buurt zoals ze zeggen, maar dat is niet waar, hè, maar ik bedoel, dat is zo gekend. Er zijn daar heel veel kinderen die problemen hebben. Ook heel veel migrantenkinderen of kinderen met een migrantenachtergrond die daar wonen en die allemaal hulp nodig hebben eigenlijk, omdat het onderwijs wel zijn best doet, maar ze kunnen niet iedereen individueel helpen. En zo ben ik daarin gerold en nu begeleid. Ik heb dus in 1 Palestijns gezin de 4 meisjes begeleid, waar ik nu nog de 2 jongste van begeleid. Die zitten nu wel op het scharniermoment, de oudste van de 2 jongste dan, zit nu op het scharniermoment dat ze naar het secundair onderwijs gaat. De andere gaat nu naar het 4e leerjaar. En nu ben ik vorig jaar in de herfst gestart met 2 Turkse jongens van 6 en 9, die nog maar een goed jaar en een half in België wonen. Een soort van gezinsherinnering met hun vader. En die dus heel, heel sterk, heel veel hulp nodig hebben, vooral bij het leren van Nederlands. Want dat de taal is voor hen heel problematisch en ook demotiverend eigenlijk. Want in Turkije waren het hele goede leerlingen. En de jongste zat nog wel in het kleuteronderwijs, maar de oudste was een hele goede leerling. En hier in België is nog steeds een hele goede leerling. Wiskunde, rekenen, zelfs wereldoriëntatie. Maar ik kan zich daar moeilijk in uitdrukken. En dat is natuurlijk waar ik hen dan bij help.
0: André, jouw eerste begeleiding dateert dan al van een tijdje terug.
2: Ja, ik ben begonnen bij de Palestijnse familie bijna 10 jaar geleden. Want het oudste kindje dat ik toen begeleid heb, is nu 17 jaar. Dus die was toen 7 jaar.
0: En herinner jij je nog hoe die eerste keer verliep?
2: Ja, die allereerste keer ging ik daar met de brugfiguur van school naartoe. En het was aan het water gieten, maar echt gieten. En dat is dus een Palestijnse familie. En bij moslimfamilies moet je schoenen uitdoen als je binnenkomt. Hè. En dat waren wij alle 2 al vergeten. Dus om te beginnen verwachten die mensen geen man, want zij dachten dat alle lesgevers in het lager onderwijs, alle onderwijzers, dat eigenlijk onderwijzeressen waren. En dus die schokken zich al een bult toen ik daar binnen stapte. Ze dachten eerst dat de brugfiguur de persoon was die ging blijven. En die kindjes hadden allemaal schrik van mij, de 2 oudste toch, want de jongste waren nog te klein, waren nog kleuters en de jongste was eigenlijk nog een baby. En die hadden er gewoon schrik van mij. Dus wij kwamen daar binnen. Het water droop van ons. We gaan onze schoenen af te doen. De tapijten waren onmiddellijk nat. Het was echt eigenlijk een hele vreselijke situatie de eerste keer. Maar dat is snel heel goed gekomen. En ondertussen ben ik daar 10 jaar. Ben ik vriend ten huize, zoals ze zeggen. En de 2 oudsten, die begeleid ik niet meer, maar ik begeleid eigenlijk het ganse gezin. Dus als ze nog hulp nodig hebben, zoals nu zijn ze op zoek naar werk, hè, tijdens de vakantie. En ze moesten een cv schrijven, dan is het van, André, kan eens kijken of de cv goed geschreven is. Natuurlijk, geen probleem, dat doen we dan. Hè.
0: Als je dan probeert te focussen op de begeleiding zelf die jullie geven, wat houdt dat precies allemaal in?
1: Ja, dat zijn eigenlijk heel veel verschillende aspecten, want in het begin refereerden we ernaar als huiswerkbegeleiding, maar het gaat eigenlijk veel breder. Het is ook samen op zoek gaan naar hobby's, omdat het net zo buurtgericht is. Kijken wat er allemaal in de omgeving is dat je kan doen met het gezin. Dus dat gaat van de lokale bibliotheek bezoeken, ontdekken waar dat jij met je bus of tram naartoe kan gaan, welke parken dat er vrij zijn, want we hebben ook een spelotheek, dus we kunnen ook materiaal uitlenen aan het gezin. We hebben ook uitpassen, dus we kunnen ook heel veel culturele uitstappen doen. Dus dat is wel heel tof. Musea bijvoorbeeld zijn altijd wel een hele mooie en leuke verrassing voor het hele gezin, niet alleen voor de kinderen.
0: Het gaat dus om veel meer dan alleen ondersteuning bieden voor het schoolwerk van de kinderen, begrijp ik.
1: Ja, klopt, inderdaad. Het is eigenlijk zelfs zo dat we wel, in mijn geval, ik begon wel vaak met vragen van oké, hoe loopt het huiswerk? Wat gaat er vlot? Wat gaat er minder vlot? Waar heb je hulp nodig? En dan was het eigenlijk ook automatisch vragen van is er nog iets dat je graag wil doen van hobby's? Bijvoorbeeld, een van de kindjes wil graag naar een sportclub gaan. Dus dan ook op vraag van de ouders ben ik dan samen met hen op zoek gegaan naar iets dat past bij hen. Ook een jeugdbeweging hebben we al eens uitgeprobeerd. Dus het gaat echt wel veel breder dan enkel de schoolse context.
0: En dan de kinderen zelf, om wie het allemaal draait. Ik werd gastvrij ontvangen door een Palestijns gezin en daar stonden mij 3 kinderen te woord, namelijk Majolein, Hala en Ezra. Ik was benieuwd hoe zij dit alles ervaren en wat hun perspectief is op de begeleiding, in dit geval door ancien André.
2: Wat doe jij zoal bij André?
3: Eerst maken we huiswerk en dan op het einde, als we nog tijd hebben, spelen we een spelletje.
2: En dat huiswerk, waarover gaat dat dan bijvoorbeeld?
3: Spelling, taal en wiskunde.
2: En bij jou, wat doe jij vooral met André?
4: Frans oefenen en ook spelling en taal.
2: En je zei daarnet dat je ook spelletjes doet als je daar tijd voor hebt. Kan je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, want soms gaan wij na de huiswerk, als ik nog zo voortjes heb, gaan we nog een beetje herhalen.
2: En wat voor spelletjes zijn dat dan vooral?
3: Memo, Uno, het Scrabble en zo.
2: Je doet dingen die je op school geleerd hebt ook hier?
4: Ja, we herhalen hier de leerstof wat we op school hebben geleerd.
2: En kan je daar eens een voorbeeld van geven?
4: Bijvoorbeeld de spellingslessen. Soms heb ik een boek mee en dan kijkt hij daarin en dan herhalen ze de foutjes.
2: En helpt dat jou om op school de dingen beter te verstaan?
3: Ja, dat helpt mij wel.
2: Kan je eens een voorbeeld geven van iets wat je bijvoorbeeld voor rekenen doet?
4: Bijvoorbeeld voor rekenen. We hebben dan huiswerk en dan studeren we dat en dan herhalen we dat nog op een extra blaadje, gewoon op een wit blad. En dan schrijven wij oefeningen.
2: Wat was zo het leukste van de dingen die je met hem doet?
3: Soms gaan wij zo wel op uitstap. Dus dat vind ik het leukste wat ik met hem doe. Ja.
2: En wat moet ik bij dan voorstellen? Wat voor een uitstappen zijn dat dan?
3: Bijvoorbeeld naar de kermis, zo uitspelfeesten. Ja, gewoon even er tussenuit.
2: Wat is bij jou het leukste dat je met André doet?
4: Ook de uitstapjes, naar museums gaan, naar het SMAK en ook naar wetenschapsbeurs. Ook zo leerrijke uitstapjes en ook leuke.
2: En wat vind je daar dan zo leuk aan?
4: Ik ben geïnteresseerd in stemwetenschap en we gaan ook naar wetenschapsbeurzen. Dat vind ik wel interessant om daar zo, leuk.
2: Wat is het moeilijkste dat je soms samen met hem moet doen?
3: rekenen. Bijvoorbeeld cijferen vind ik echt irritant. Zeker gedeeld hoor. En ook gewoon zo, gewoon meest rekenen.
0: En zijn er bij jou dingen die je minder leuk vindt dat je samen met hem doet?
4: Gewoon een beetje de dingen dat ik niet minder goed kan. En dan wil hij daar wel extra hard op oefenen. En dat wil ik vaak niet.
0: Wat is dat bijvoorbeeld? Wat kan je dan minder goed?
4: Spelling en Frans.
0: Stel dat er een kind hier uit de straat zou zijn die misschien ook door André of door een van de andere mensen zou willen begeleid worden, ondersteund worden, maar die heeft daar geen zin in. Wat zou je dan tegen hem of haar zeggen? Waarom zou je dat aanraden aan iemand anders?
3: Omdat soms kan je ook gewoon leuke dingen doen en het is soms ook gewoon gezellig om even met iemand anders te babbelen.
0: Waarom zou je het aan andere kinderen zeggen van, weet je, je moet dat echt wel doen hoor.
4: Ja, je leert er echt heel veel bij. Het is niet alleen spelletjes en andere dingen. Het is ook echt leerrijke dingen wat je leert.
0: Praat jullie op school soms met de leerkracht over wat je hier met André doet?
3: Eigenlijk niet zoveel, maar gewoon zo. Soms zeg ik zo wat ik doe met hem. Bijvoorbeeld zo gewoon herhalen wat ik herhaal.
0: En vraagt jouw juf of jouw meester daar soms naar van wat je samen doet of niet?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: En bij jou?
4: Nee, mijn juf vraagt er niet echt naar.
0: Zijn er nog dingen waaraan je denkt dat je graag zou vertellen aan de mensen over wat je zoal doet met André?
3: Ja, gewoon leuke dingen doen wij, maar ook gewoon heel veel herhalen over wat je hebt op school gedaan. En dan ja, word je zo slimmer voor mij. Dus ja.
4: Ja, dat je niet alleen denkt dat hij huiswerk maakt en stomme dingen, gewoon net als een tweede meester, maar ook echt leuke leerlijke spelletjes en uitstapjes. En je wordt ook altijd ja, soms wel beloond met iets lekkers of met iets anders.
0: Herinner jij nog bijvoorbeeld de eerste keer dat je met André samen zat, hoe dat was?
5: Ik herinner dat nog. Het was eerst nog zo een beetje eng en ongemakkelijk, maar toen ik hem beter leerde kennen, vond ik hem wel een leuk persoon en heel gezellig.
0: Jij hebt hem gedurende een paar jaar gekend, dat is al enige tijd geleden. Als je daar nu op terugkijkt, kan je zeggen van wat je daaraan gehad hebt, wat je daaruit geleerd hebt vooral?
5: Ik werd een beetje meer sociaal, omdat die heeft me heel veel dingen geleerd en zo.
0: Een van de dingen, als ik het gehoord heb, is dat hij jou ook geholpen heeft om mee na te denken als je klaar was met het lager, om naar het middelbaar te gaan. Hoe is dat precies gegaan?
5: Die heeft ons geholpen voor middelbare schoolopties. En ook een beetje geholpen welke richting er zijn en welke we uit kunnen kiezen.
0: Stel dat er hier iemand in de buurt is die twijfelt om iets soortgelijks te doen. Wat zou jij aan die persoon dan zeggen?
5: Ik zou het echt aanraden. Het is wel eens echt een leuk team. En je leert er veel dingen uit. En ik zal het echt aanraden.

0: Wat vind je het mooiste van het begeleidingswerk dat jij doet?
1: Ik vind het allermooiste, denk ik, als ik ook de ouders, bij de ouders zie dat zij meer kunnen genieten van de tijd die ze hebben met de kindjes. Bijvoorbeeld, we hadden ooit een uitstap naar, als ik me niet vergis, het was het MSK hier in Gent. En de mama van een van de kindjes was meegegaan. En die vond dat fantastisch. Die zei zelf tegen mij achteraf van, amai, dit was echt zo'n een me-time momentje als mama. Ze was ook net bevallen van haar nieuwe kindje. Dus dat was voor haar echt een rustmoment. En ook om te zien dat haar kindje iets nieuw ontdekte, dat hij dat heel tof vond, dat hij op workshops kon gaan, terwijl dat zij gewoon van de rust kon genieten. Maar ze was toch met haar gezin. Dat was voor haar echt een verademing. En dat het dan ook nog eens voor Gentenaars gratis is op zondag, dat was dan ook nog eens een eye-opener voor ons allebei eigenlijk, want dat wist ik toen ook niet. Dus ja. Het is ook voor mij altijd wel een culturele ontdekking.
0: Ja. Dus dat is het MSK is trouwens het Museum voor Schone Kunsten voor de mensen die Gent niet zouden kennen. Andrea, als ik die vraag aan jou stel, wat is voor jou het mooiste aan het begeleidingswerk dat je doet?
2: Het mooiste is eigenlijk dat ik... dat de familie mij omarmd heeft als iemand die deel uitmaakt van, die een paar keer per week deel uitmaakt van het gezin eigenlijk. Als er feest is, kom maar af. Trouwfeest, kom maar af. Suikerfeest, suikerfeest. Heel groot evenement. En dat is heel leuk, want je bent daar niet de... Ik ben daar dus niet degene die ze... De excuustruus, of hoe zeg je zoiets. Maar dus echt iemand die opgenomen wordt in de familiekring, in de vriendenkring van het gezin. En dat is voor mij het belangrijkste. En ik wil aanvullen bij Nora... Eigenlijk vergelijk ik het altijd. In het begin, zeker bij de Palestijnse familie, die mensen leefden heel binnenshuis. De kinderen mochten niet buiten gaan alleen of mochten niet gaan spelen met vriendjes op straat, omdat ze een beetje schrik hadden van allerhande dingen die zouden kunnen gebeuren. En eigenlijk, als begeleider heb ik zo eerst de ramen opengezet, waardoor dat er geluid van buiten naar binnen kwam. Eigenlijk vergelijk dat zo'n beetje. Mm-hmm. En dan van buiten naar binnen kwam. En nadien, als de mensen zo de geluiden vertrouwd waren met de geluiden, heb ik de deuren opengezet. En dan zijn we beginnen naar bibliotheken gaan. Ook het MSK, dat is blijkbaar heel populair bij ons. Ook naar het SMAC zijn we al geweest, naar het STAM zijn we al geweest. Maar musea, ook gewoon naar de stad of naar de winterfeesten. Het zijn al die dingen. Hè. En als de mama, papa gaat niet vaak mee. Papa is daar nogal gereserveerd over. Maar mama gaat vaak mee ook zo. Het is verjaardag, dan ga ik iets, we gaan iets kopen. Hè. Een t-shirt of zoiets. En zei mama, ik ga mee. In het begin ging ze mee omdat ze het niet vertrouwde, omdat ze dacht, die gaat thuiskomen met een t-shirt die wij niet graag gaan zien. Maar nu is dat gewoon omdat ze dat ook leuk vindt. En dat is aangenaam. Hè? Dus niet alleen aangenaam voor hen, maar ook heel aangenaam voor mij. Want daar gaat een hele nieuwe wereld open, ook een heel nieuwe cultuur open, heel nieuwe... Alles is... Ja. Kijk,

0: Als we ons eventjes op de kinderen focussen, jullie hebben beide al tamelijk wat jaren kinderen zien ontwikkelen, zien groeien. Kan je daar een evolutie in zien? Hoe die in het leven staan, hoe die naar de school kijken?
1: Ja, natuurlijk mijn tweede gezin, de Turkse familie, daar ben ik nog maar een paar maanden bezig. Er is al evolutie, maar het is voornamelijk daar motivatie die ik moet eerst binnenbrengen. Hè. Dat is ook een van de grootste dingen die wij doen.
2: Kinderen, en zelfvertrouwen.
1: Zelfvertrouwen, motiveren, dat is een van de belangrijkste dingen die wij doen. Maar bij de Palestijnse familie is dat dus gewoon, ja, die kinderen zijn opengebloeid, die zijn nu in de wereld gestapt. Mm-hmm. En die kunnen zich ook bewegen in de wereld, veilig bewegen in de wereld. Ja. Die weten wat mag, wat niet mag. Moesten wij daar niet geweest zijn, en dat is misschien een hoge dunk dat ik nu opzet, maar moesten wij daar niet geweest zijn, waren die waarschijnlijk opgegroeid in dat gezin, en waren die dan plots geconfronteerd geweest met bepaalde dingen buiten het gezin, die ze misschien waar ze niet vertrouwd zouden mee geweest zijn.
2: Ja, en ik ben nu aan het terugdenken naar de tweede begeleiding die ik heb gedaan. Dat was voor mij eigenlijk ook een hele fijne, maar ook voor het kindje, voor het gezin. Want toen ik daar langs ging, was dat een gezin met één kindje. Ondertussen zijn er al twee kindjes bijgekomen. Dus het kindje dat ik heb begeleid, is nu een beetje de begeleider geworden voor de jongere kindjes in het gezin die erbij zijn gekomen. En dat was toevallig ook iemand met een migratieachtergrond. Ikzelf heb dat ook. Dus ik had ook wel gemerkt, naarmate dat wij een betere band kregen, dat er ook vragen kwamen van hoe komt het dat ik zo word behandeld op school? En dat ging dan over pestgedrag bijvoorbeeld. En ik vond het wel mooi dat... ik vond het aan de ene kant schrijnend en jammer dat dat nog altijd gebeurt, maar het is wel de realiteit. En ergens vond ik het ook wel mooi dan dat kindje het gevoel had, en dat was ook zo, dat hij met mij daarover kon praten. Dus dat was in dat opzicht was het zeker niet alleen huiswerkbegeleiding, maar ook praten over maatschappelijke kwesties. En ook die gesprekken aangaan over dat sommige dingen heb je in de hand, sommige niet. Dus het was ook op dat vlak niet alleen schoolse vaardigheden, daarin zelfstandiger worden en zelfzekerder, maar ook in zichzelf. En dat vond ik wel heel mooi, omdat ik dan ook achteraf heb gehoord van de mama van je hebt echt wel een grote impact gehad op hoe dat hij naar zichzelf kijkt. En dat vond ik eigenlijk een heel mooi en groot compliment. Ergens heeft dat misschien ook wel het kind in mezelf doen glimlachen dat vrijwilligerswerk ook die impact heeft. Niet alleen puur de dingen, de huiswerkboekjes invullen, maar ook werken aan je zelfbeeld eigenlijk.

0: Hebben jullie ook al lastige momenten meegemaakt?
1: Ja. Ja, toch wel. Ik denk dat dat altijd zo is als je met mensen werkt, dat er wel wrijving gaat zijn en botsingen. Mijn allereerste gezin bijvoorbeeld waar ik heb gewerkt, ik was toen nog heel jong. Ik moest nog 18 worden, ik was nog maar 17. Dus ik was nog misschien ook wel enthousiast en wat naïef. Maar daar was er eigenlijk een probleem ontstaan in het gezin van huisvesting. Dus de plaats waar zij woonde op dat moment was onbewoonbaar verklaard. En aangezien dat Uilenspel een buurtgerichte organisatie is, moesten zij noodgedwongen verhuizen. En zij hebben dan besloten om toch wel redelijk ver uit de zone te gaan wonen waar ik ook woonachtig was toen. En ik heb dat toen willen verder zetten. Maar ik merkte dan met die verhuis, en dat was voor dat gezin natuurlijk ook niet gemakkelijk, voor die kinderen ook niet, nieuwe school, nieuwe vrienden. En voor mij ook niet, want ik had geen rijbewijs. Dus ik kon daar ook niet zo gemakkelijk geraken. Het openbaar vervoer was ook niet zo toereikend. Dus op dat vlak was het misschien logistiek precies niet zo gemakkelijk, maar het was ook niet zo gemakkelijk om contact te houden met het gezin. En op dat moment, als 17-jarige, dacht ik van, oei, maar hoe komt dat? Waarom willen zij geen contact houden met mij? Maar nu ben ik iets volwassener en besef ik ook van, die mensen hadden waarschijnlijk zoveel zorgen aan hun hoofd, dat die begeleider die daar langskwam misschien net iets te veel was of zo. En dan wegens de afstand en wegens de stroeve communicatie hebben het dan ook vroeger moeten afronden dan één schooljaar, wat normaal gezien wel een vereiste is. Maar ik moet wel zeggen, ik heb die kindjes dan een jaartje later zien spelen in het park. Toevallig toen ik met mijn nieuw kindje daar was, met de nieuwe begeleiding. En die waren nog altijd super blij, super vrolijk om mij te zien. Ik was ook heel blij om hen te zien. Mm-hmm. Dus je blijft elkaar wel een heel warm hart toedragen.
0: André, wat ik mij bij jou afvraag, heb jij al situaties meegemaakt waar je bijvoorbeeld met kinderwerk die echt niet gemotiveerd zijn?
2: Ja, nu voornamelijk bij mijn tweede gezin dat ik begeleid. Dus die jongens zijn nog maar, laten we zeggen, een goed jaar en een half naar België gekomen. En die zijn dus echt niet gemotiveerd om voor het Nederlands te leren. Het is ook zo, voor de oudste, die zat daar in een voetbalploeg, was daar keeper in een voetbalploeg. Ze woonden in een grote stad in Istanbul. Alleen in de rand, maar dan, ja, dat is een grote stad, hè. Ze gingen daar naar festivals. In de lente was er nu het Tulpenfestival in Istanbul. En Ömer, die daar dus, ja, die ging daar graag naartoe. Dat was kermis en dat was het circus en zo. En ja, dat missen ze dan allemaal hier. Ja, ik heb dat al proberen op te vangen nu door eens met hen naar het circus te gaan in Mariakerke.
0: Ja, ja, want maar, dat was mijn vraag. Hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, ze zijn nogal opstandig. En eigenlijk laat ik hen gewoon daarover vertellen. De jongste, die beseft dat nog allemaal niet zo goed. Die is 6 jaar, maar die doet natuurlijk, die aapt zijn broer een beetje na. En de oudste laat ik dan gewoon zeggen van, kijk, ja, allez, waarom ben je nu echt zo? Wil je dat nu niet doen? Leg me dat nu eens uit. En daardoor ben ik dan ook van alles te weten gekomen. Want ja, de mama, die ik nog niet zo heel lang ken ook, ik kende de mama niet zo heel lang, die durft daar niet zo over praten. Dat is zo meer zo van, ja, mijn kind is een beetje lastig. Excuseer mij, maar mijn kindje is nog een beetje lastig. Maar ik wil natuurlijk wel weten waarom dat zo is. En dat is een van de, ja, die kindjes zijn niet gemotiveerd. Het is ook zo, ze zijn naar hier gekomen, ze hebben alles moeten achterlaten. De 4 grootouders, tantes, nonkels, neefjes, nichtjes, de voetbalploeg, de school waar het heel goed ging. Alles moeten achterlaten, ze zijn naar hier gekomen. En dan wonen ze hier in een raar appartement, moet ik zeggen. Ze dachten ook, we gaan terug bij de papa, die ze al twee jaar bijna niet gezien hadden. Maar de papa die werkt hier, is iets enkel bij het ontbijt, want die werkt 2 uur van Gent, hè, in een betonfabriek. Dus die moet 2 uur gaan, 2 uur keren. Tegen dat hij terugkeert, liggen ze al in bed. En 's morgens zijn ze net enkel bij het ontbijt, een kwartiertje of 20 minuten. Dus dat gevoel van, ja, we gaan nu bij de papa zijn, ja, dat is ook niet helemaal in orde, want hij werkt ook de zaterdag en dan de zondag gaat hij met zijn vrienden naar het theehuis of naar de voetbal of zoiets. En dat is niet de belofte van, we gaan bij papa, is niet echt uitgekomen. Dus die kinderen zijn daar heel opstandig over. Zo. En dat is natuurlijk nu, ja, je moet ze ook soms een keer laten uitrazen, laten uitpraten. En dan is het huiswerk, ja, secundair. Hè. Mm-hmm. Dan is dat niet zo... Ik probeer het dan wel altijd nog af te werken en ook altijd een spelletje te spelen. Vandaar dat mijn uurtjes altijd uitlopen naar twee uurtjes.
1: Het blijft nooit een uurtje,
2: nee,
1: het is nooit
2: dat
1: een
2: zo,
1: uurtje.
2: Ja, normaal is dat dus één uurtje per kindje, één op één. Maar aangezien ik al twee heb, vind ik dat dan niet eerlijk. Per gezin vind ik het dan niet eerlijk dat ik maar één uurtje zou gaan. Dus dan ga ik twee keer, hè, de dinsdag en de donderdag, bij de beide gezinnen. Maar dat is dan twee keer twee uur eigenlijk. Dat je gaat, ja. En dat is omdat die kinderen soms behoeften hebben. Bij de Palestijnse familie bijvoorbeeld, die oudste twee kinderen die ik eerst begeleid heb, dat is heel langzaam gegaan, die evolutie naar vertrouwen, naar kunnen we... Want als je spreekt over een moeilijk moment, dat was eigenlijk wel een moeilijke periode, omdat ik een man was, kon ik niet alleen bij de familie, dat is cultureel bepaald, kon ik niet alleen met de mama en de vier dochters thuis zijn. Dus papa moest daar altijd zijn, als ik daar was. En dan ook als we ergens naartoe wilden gaan, ja, dan moest papa altijd meegaan. En het heeft eigenlijk wel een jaar en een half geduurd vooraleer dat we daar een keer echt een gesprek over gehad hebben. We hebben gezegd, luister, dit is echt heel onhandig. Hè? Want ik leef naar het museum. Je gaat niet graag naar het museum, papa. En dan ga je mee. En dat is dan echt niet echt leuk voor niemand dan. En dan hebben we daar eens een gesprek over gehad. En toen is alles goed gekomen. En nu ga ik daar al 10 jaar. En daar is geen probleem meer. Ik ga met de kinderen. Ik kan daar mee weg, zoals ik wil, of zoals zij willen, want zij bepalen ook veel. Maar dus de evolutie. Die oudere kinderen hebben heel veel langere tijd nodig gehad, ook om zo een wereldbeeld te vormen of vertrouwen te hebben met de buitenwereld. Terwijl dat de jongste twee natuurlijk meegesprongen zijn op die trein. Die zijn nu 12 en 10, maar die zijn al veel verder in die evolutie naar contact met de buitenwereld, met vrienden, weggaan naar vriendinnetjes of naar vriendjes zelfs. Die zijn er al veel verder in geëvolueerd dan de oudste twee zussen. Gewoon, en ja, dat zal natuurlijk ook wel liggen aan het feit dat wij als uitspelmedewerkers, dat wij dat, of vrijwilligers, dat wij dat introduceren, dat wij dat binnenbrengen in de families.
1: Ja.
2: Hè?
1: Ja.

0: Door met de begeleiders te praten, bekroop mij de gedachte dat een initiatief als Uilenspel aantoont dat het onderwijs faalt. Hoe kijk jij naar die gedachte? Ben je het daarmee eens?
1: Ik vind het moeilijk om een dergelijke uitspraak te doen, omdat ik daar ook niet gespecialiseerd ben. Maar ik denk dat we kunnen wel een aantal dingen vaststellen, een aantal dingen zien die we zien gebeuren. Het is voor de gezinnen die wij begeleiden, moet je zien dat het gaat veel over nieuwkomers, mensen die de taal niet machtig zijn, die andere drempels ervaren, zoals echt in een kwetsbare situatie, financiële situatie gaan leven. En dan niet direct begrijpen, om goed op een goede manier mee te kunnen in de school, wat moet ik als ouder doen, wat moet mijn kind ook gaan doen? En ja, bijvoorbeeld door de taal dat ook niet direct kunnen plaatsen. Dus daar is eigenlijk een mismatch tussen wat de school verwacht en hoe dat dan bij het gezin begrepen wordt. Dus daar zit je met een denk ik, een link die de vrijwilliger wel kan oplossen. Is dat dan, dat is een vaststelling dat je daar iets hebt van oké, waardoor dat gezinnen ook achterblijven. Er zijn bijvoorbeeld in de tijd van corona, zijn veel scholen die ons gecontacteerd hebben met de vraag van ja, we hebben geen contact meer met dat gezin. Komen jullie daar nog, zien jullie of horen jullie elkaar nog, kunnen jullie ons in verband brengen met dat gezin? Dus oké, heeft dat dan te maken met te weinig middelen die de school heeft om naar dergelijke gezinnen een specifiek aanbod te gaan ontwikkelen? Ik vermoed, mocht in de school veel meer middelen hebben, dat wel zou kunnen. Hè. Dus de taak van de brugfiguur of de zorgcoördinator, die tijd is ook maar beperkt. Een tweede punt is ook wel de extra zorg die een kind nodig heeft, waar dat je thuis niet Nederlands spreekt. Dus dat is ook wel om echt mee te kunnen in de taal alleen. Die extra ondersteuning kan de leerkracht met zijn x-aantal leerlingen die extra zorg geven aan dat ene kind. Waarschijnlijk is de tijd daar ook te beperkt. Dat zien wij ook wel, dat wij daar vanuit de vrijwilligers echt die extra steun kunnen gaan geven. Dus ik denk dat het ook aanvullend is. En misschien één ding dat ik zeker ook wil zeggen is, oké, het kind en de schoolse ondersteuning is eigenlijk de toegang tot het gezin van een buurtbewoner die zegt, ik ga dat kind gaan helpen. Maar het is veel meer dan dat we uiteindelijk bereiken. Zeker als een vrijwilliger daar in gemiddeld 2 jaar aanwezig is, dan komt er ook wel iets extra, namelijk een echte vertrouwensband. En het is vanuit die vertrouwensband dat je bijvoorbeeld kunt zeggen, kom mee naar een buurtactiviteit, kom mee naar de bibliotheek, je kunt nieuwe netwerken smeden. Voor het gezin zelf, maar ook voor de vrijwilliger. Daar opent ook een nieuwe wereld soms van, amai, dus ik heb bijvoorbeeld geleerd, als je naar een Turks gezin gaat voor een begeleiding te doen, je mag niet eten voordat je daar komt, want je krijgt daar sowieso een bord vol met allerlei lekkers. En de eerste keer had ik daar gegeten, ik kreeg niks binnen, maar ja, dat is natuurlijk... Je leert ook wel heel veel over de cultuur en je eigen netwerk opent ook daardoor. Uiteraard zijn dat zaken die erbij komen, maar het is wel iets dat extra zorgt voor linken in de buurt, voor echt kennis van elkaar in de buurt en begrip van wederzijdse culturen.
0: Krijgen jullie feedback van de ouders op een of andere manier?
1: Wij doen sowieso jaarlijks een bevraging bij de ouders, ook via een bepaalde methodiek. Soms is dat, denk ik, dat er met symbolen en dergelijke meer gewerkt wordt, omdat ze niet altijd de taal spreken. Maar dus die feedback wordt inderdaad wel gevraagd van, oké, bijvoorbeeld de gerechte vraag, vind je dat jouw contact met de school verbeterd is, dankzij de begeleiding? En ik dacht op die vraag dat ongeveer 86% zegt ja. Jullie hebben mij daarin geholpen om beter contact te hebben met school of met de buurt en dergelijke meer. Wat wij wel nog extra willen doen is echt op die ouderbetrokkenheid nog meer gaan inzetten. Daar is een project waar dat we mee gaan starten om ouders ergens in een soort intervisiegroepen met elkaar samen te brengen. En ik denk dat wij moeten zien, onze vrijwilligers zijn allemaal toch wel de betere, de middenklasse, die komt bij kwetsbare gezinnen en we hebben een bepaalde blik, maar ik denk die wederkerigheid moet daar zeker, dat we daar zeker nog meer kunnen uithalen.
0: Ja. Mm-hmm. Ik stelde de vraag naar feedback vanuit de gezinnen, een vergelijkbare vraag vanuit de scholen. Krijgen jullie daar reacties van de leerkrachten?
1: Ja, dat gebeurt inderdaad op dezelfde manier. Dus ook alle leerkrachten worden jaarlijks bevraagd over het effect van of de impact van de begeleiding. Hè. En dat is bijvoorbeeld een vraag van, stel je vast dat het kind actiever is in de klas? Dat is één concrete vraag. We hebben er zo denk ik een 20-tal waar dat je de leerkracht mee bevraagt. Maar daar zien we ook van x procent van de leerkracht zegt inderdaad, ik zie dat het kind meer gemotiveerd is in de klas. En dat zijn voor ons de manieren om te gaan evalueren of dat het ergens aan het werken is, de begeleiding.
0: Om impact na te gaan. Want ja, dat lijkt mij iets wat tegenwoordig meer en meer gevraagd wordt door sponsors. Ja. Want jullie zijn afhankelijk van mensen die jullie activiteiten sponsoren. En ik kan mij voorstellen dat zij vragen van, wat brengt het op?
1: Ja, dat klopt, absoluut. En dat is inderdaad steeds belangrijker aan het worden. Ergens terecht. Natuurlijk, dat is een dubbel snijdend zwaard. Aan de ene kant denk ik, als je middelen krijgt, zowel vanuit de overheid, dus we krijgen voor ongeveer 50% van onze middelen zijn subsidies vanuit een stuk Vlaanderen, maar dan de lokale overheden waar we actief zijn, financieren het personeelslid dat die werking lokaal gaat ondersteunen. Maar evengoed vanuit inderdaad private middelen, private subsidies. Terecht dat je daar zo gericht mogelijk mee omgaat. Maar het is niet mogelijk om alles vast te leggen in bijvoorbeeld indicatoren het kind moet die stappen vooruit zetten of het schoolresultaat moet beter zijn. Daar gaan we ons bijvoorbeeld van afhouden, van zo'n indicator. Waar wij op mikken is, het moet in de eerste plaats de motivatie moet gaan stijgen. Ik kan een concreet voorbeeld geven hoe dat zeker kan toegepast worden. Als het gaat over de overgang van het lager naar het secundair onderwijs, daar zie je dat, zeker voor gezinnen in kwetsbare situaties, dat er meer niet juiste studiekeuze wordt gemaakt, waardoor dat je inderdaad in een watervalsysteem terechtkomt, gaat dubbelen of naar beneden gaat vallen. Dat is een grote kost voor de maatschappij, telkens als dat gebeurt. Als wij er kunnen in slagen om dankzij onze ondersteuning, dus bij die studiekeuze en ook bij de schoolkeuze, dat te doen dalen, het aantal keer dat de verkeerde studiekeuze wordt gemaakt, dan besparen wij voor de maatschappij. En wij laten ons daarbij ook wel inspireren door een aantal studies, zoals bijvoorbeeld door Mieke van Houten. Want die hebben we ook een keer uitgenodigd voor een bepaalde lezing bij ons. En dat is wel duidelijk dat eentje is waar dat je heel, heel gericht kunt aantonen, dankzij onze begeleiding. Zijn er zoveel betere studiekeuzes die we gaan maken en is er zoveel kost die bespaard wordt op de maatschappij. Het is wel gevaarlijk om dat helemaal open te trekken naar de hele werking, want een heel belangrijke reden waarom dat een begeleiding kan werken, is als er effectief een vertrouwen kan ontstaan. En dat betekent dat je komt binnen in een gezin, en als je daar al meteen targets zou hebben, ik moet dat en dat en dat hier gaan doen, dan ga je heel gericht te werk gaan en dan gaat de vertrouwen misschien niet kunnen ontstaan. Dus we willen ons behoeden om onze volledige werking volledig te enten aan KPI's. Maar wij zijn zeker open en we vinden het ook heel sterk om de middelen die wij dan gebruiken, om heel gericht te kunnen aantonen en daar wat gericht mee om te gaan ook. Dit zijn de zaken die we wel kunnen bereiken, onder meer de juiste studiekeuze. Ik denk dat een heel mooi voorbeeld is van waar het wel kan, die impact aantonen.
0: En op basis van de informatie die je tot nog toe verzameld hebt, heb je grond om te zeggen van, weet je, onze werking is effectief, ze draagt bij tot?
1: In alle eerlijkheid, wij doen nu 8 jaar een bevraging. En die bevraging zegt iets over het jaar zelf, waarin dat je ziet, inderdaad, het contact met de school is verbeterd. Het kind heeft stappen vooruitgezet in zelfzekerheid in de klas, in leren lezen, leren schrijven. Dat is natuurlijk heel gericht op dat jaar zelf. Waar wij naartoe moeten gaan, is die lange termijn impact. Dus wij zijn een aantal jaar in een gezin aanwezig en we moeten nog beter kunnen aantonen van, kijk, door het feit, onze eigen interventie in dat gezin heeft ervoor gezorgd dat daar een aantal kosten die de maatschappij vandaag heeft, dat we die kunnen vermijden. Daar zijn we nu een studie rond laten aan het uitvoeren om te kijken welke KPI's gaan we dan exact gaan meten. En waarschijnlijk gaan we dat moeten doen bijvoorbeeld met een app waar dat de vrijwilliger, als die buiten komt uit het gezin, elke keer een aantal vragen gaat beantwoorden. Dat is een voorbeeld van richting dat we denken, zo gaan we het moeten aanpakken. Dus wij kunnen dat vandaag nog niet op lange termijn hard maken. Op korte termijn kunnen we wel zien wat de effecten zijn op het kind, op het gezin, op korte termijn. Maar de lange termijn effecten moeten wij nog in kaart brengen.
0: Ik wil met jou ook eventjes naar de toekomst kijken. Zijn er nieuwe projecten die op het getouw staan?
1: We willen inderdaad wel kijken of dat we nog een slimmere organisatie kunnen uitbouwen. En dat is enerzijds de impact van de begeleiding zelf, dus het effect als we dan een uur spenderen in het gezin. Hoe kunnen we dat vergroten? En we denken dat daar een clue ligt rond ouderbetrokkenheid. Dus dat we de ouders nog meer gerichter kunnen betrekken en ondersteunen om hen te empoweren, om hen sterker te maken in de ondersteuning van het kind. Dus dat is zeker een project waar dat we mee aan bezig zijn, maar dat betekent niet dat ons aanbod gaat veranderen. Het is alleen de rol van de ouder willen we versterken in de begeleiding. Dat is één ding. Een ander ding is uiteraard iedereen die met sociale organisatie actief is vandaag, wordt geconfronteerd met minder middelen. Zowel vanuit de overheid en heel veel organisaties zijn op zoek naar andere middelen. En die concurrentie voor andere middelen wordt ook veel groter. Dus heel veel bedrijven worden daarbij bevraagd. Dus je moet ook nadenken, hoe kunnen we met de middelen die we hebben nog slimmer, nog meer bereiken? En vandaag hebben we het principe dat één personeelslid, dus wij werken vandaag met 10 personeelsleden, waarvan dat er 6 zijn die echt vrijwilligers begeleiden. En we hebben daar een ratio van 1 personeelslid voltijds kan 100 vrijwilligers op een kwalitatieve manier omkaderen. Dus dat gaat vanaf intakegesprek tot vragen, tot vormingen, intervisies en dergelijke meer worden allemaal opgezet. Dat moet naar boven, dat gemiddelde. En hoe gaan we dat doen? Door te kijken, er zijn een aantal vrijwilligers met heel veel ervaring. Sommigen draaien al 15 jaar mee bij Uilenspel. Die hebben zoveel gezinnen al ondersteund, kinderen ondersteund. Misschien kunnen zij die ervaring ook delen met andere vrijwilligers. Eerder dan dat het alleen door personeelsleden gaat gebeuren. Dus eigenlijk moet je denken aan een soort van een tussenleg van vrijwilligers, die elk bijvoorbeeld 1 school onder hun hoede nemen, waar dat er 10 vrijwilligers actief zijn, en die individueel nog gaan coachen. En op die manier zal er hopelijk tijd vrijkomen ook bij het personeel, om misschien ook die coachvrijwilliger meer te gaan ondersteunen. Dus wij denken dat het aantal vrijwilligers per professional naar boven moet. Daar zit dus de bottleneck van onze werking. Niet per se het vinden van vrijwilligers, maar wel een kwalitatieve omkadering. Dus personeel die daarvoor moet zorgen, en dat is de grootste kost bij onze organisatie. Een laatste punt waar we op aan het werken zijn, is we hebben gemerkt van de methodiek die werkt. Hè. Dus er is heel veel positieve energie die eruit komt. De ouders zijn heel tevreden. Je ziet kinderen vooruit gaan. Het is ook een relatief eenvoudig iets. Het is dat speels leren. We hebben wel de drive om dat ook verder uit te breiden buiten de gebieden waar dat we vandaag actief zijn.
0: Eigenlijk, in andere gemeentes? Dus
1: in andere gemeentes, eigenlijk over heel Vlaanderen. Dat is onze ambitie om deze methodiek te gaan uitbreiden. Maar willen we dat op eigen houtje doen? Zeker niet. We zijn aan het kijken bij een aantal gelijkaardige organisaties. Soms zijn dat heel kleinschalige, lokale initiatieven. Kunnen wij hen ondersteunen met alles wat we uitgebouwd hebben? De vorming, de draaiboeken die er zijn om zo een schooljaar op een goede manier aan te pakken. Kunnen wij de handen samenslaan en op die manier wat er gebeurt nog sterker maken in Vlaanderen?
0: We zijn bijna aan het einde van dit programma, Frederik. Een vraag van een totaal andere aard. Als je terugblikt nu op alle jaren dat jij van het prille begin bij Uilenspel betrokken was tot vandaag, heb je iets wat jou het meeste geraakt heeft?
1: Wat mij altijd het meeste raakt, is het enthousiasme van de andere vrijwilligers, maar ook van de gezinnen uiteraard. Ik ben nu zelf niet zoveel in contact met gezinnen, maar je ziet gewoon dat er zoveel mensen, eigenlijk die 600 mensen, zijn ook uitdragers van die missie. En dat is eigenlijk als buurtbewoner een gezin bij u in de eigen buurt mee gaan helpen om mee te kunnen in de maatschappij en in het onderwijs ook. En het feit dat ik dat zelf niet meer moet vertellen, maar dat er 600 mensen daar ook heel enthousiast over vertellen, dat een soort van beweging is die op gang is gekomen. Ja, dat is iets wat natuurlijk, ik heb daar ergens een zaadje geplant en gemerkt dat uitmondt tot iets dat heel veel mensen mee uitdragen. En dat is fantastisch om te mogen meemaken.
0: Dat moet mooi zijn, dat kan ik me zo voorstellen ook. Stel dat mensen na aanleiding van dit programma geïnteresseerd zijn geraakt in jullie werking. Hoe kunnen zij zich aanmelden of waar kan er meer informatie gevonden worden over de werking van Uilenspel?
1: Dat kan via de website www.uilenspel.be en je kan ook een mailtje sturen naar info@uilenspel.be. Dus we zijn sowieso altijd geïnteresseerd om nieuwe vrijwilligers te verwelkomen. Maar zeker ook de financieel moeilijke tijden. Dus wij zijn afhankelijk van de steun van heel veel mensen. We hebben ook heel veel particulieren die ons bijvoorbeeld maandelijks een vaste storting doen. Daar is een fiscale test. Dus ook dat is cruciaal om onze werking te kunnen verder uitbouwen.
0: Een laatste vraag. Hoe wil je dat Uilenspel er over 10 jaar uitziet?
1: Over 10 jaar sowieso dat we over heel Vlaanderen actief zijn, maar dat we dat dus doen samen in samenwerking met andere organisaties, dat we misschien toch een beetje durven loskomen van de eigen organisatie, maar dat we gewoon zeggen, hoe kunnen we door de krachten te bundelen veel meer impact maken samen. Dus dat er eigenlijk in Vlaanderen dat we een deel zijn van een geheel. Als het gaat over een kwetsbaar gezin die ondersteuning kan gebruiken via de methodiek van de vrijwilliger, dat eigenlijk in huis is, dat wij daar één kamer zijn van de vele huizen. Dus daar willen we ook heel sterk aan meewerken om dat mogelijk te maken. En ik hoop dat we daar binnen 10 jaar staan en wie weet zelfs ook buiten Vlaanderen.
0: Dank je wel voor dit gesprek en alle succes toegewenst met wat je nog doet.
1: Bedankt voor het interview. Het was heel plezant.
2: Wauw, dat is mijn synthese van dit programma. Ik ben zeer dankbaar dat ik Frederik Matthijs kon spreken, maar ook Nora en André en vooral ook Marjolein, Hala en Ezra over het initiatief Uilenspel. Op de show notes bij dit programma vind je de link naar de Uilenspel website. Over 2 weken hoor je terug een uitzending van De Staat van ons Onderwijs met een soort van synthese over alles wat er in dit programma gebeurd is tussen januari en juni. Nog veel plezier met de andere programma's van Radio Centraal.

Bureau op Radio Centraal, 106.7 FM. Tot 8:30. En we gaan van start met Godwin Iggy Diggy en his Top Impressions from Nigeria. Maar opgenomen in Londen, Iggy Diggy naar London. Heet de LP Iggy Diggy naar Londen, volume 1. Misschien is er dan ook nog een volume 2. Ife Emelu Ma, dat is Ibo Highlife. Welkom bij het Afro-Bureau.

Tweemaal Nigeriaans highlife om te starten vanavond. Eerst dus Godwin Igidigi. En zo net hoor je een nummer van Godi Ezike en is Black Brothers Band. Een LP uit 1984, Utokanandu. En daaruit hoor je het nummer Nyem Obigi. Ook Ibo highlife dus. Ghanese highlife past daar perfect achter natuurlijk. Ghanese highlife, maar van een LP die uitkwam, muziek opgenomen in Ghana, maar de LP zelf kwam uit op een Nigeriaans label van de Bill Ankra Foundation. En het zijn de Asiko Guys. De Asiko Guys, dat waren Senior Eddie Donkor of African Brothers fame en ook later nog met zijn eigen groep en Major Ba. Odon Swo heet het album en dat is ook het nummer dat u hoort. De Asiko Guys uit Ghana.

Minko Miwa Sim van Tshamateng Achidi met zijn Tshamateng Stars uit een LP waar hij één kant krijgt en de andere kant wordt opgevuld door nummers van Koffi Sami van Okoko Sekou. Het is dus een samenwerking Okoko Sekou, kant A of kant B, ik weet niet, tegenover Tshamateng. Op de andere kant, Makola Woman heet de plaat. Makola, de grootste markt in Accra in Ghana. We gaan verder met highlife platen opgenomen in Nigeria, maar toch Ghanese highlife weer. Dit is de Five United Brothers Band of Ghana met You Define Me Trouble.

Een hele plaatkant lang, deze Sitchi medley van Nana Tufour, ook uit Ghana, uit 1987. 10 jaar eerder, 1977, en dan zitten we bij de kraker van de week, een beetje letterlijk. Vinyl niet in optimale staat, maar is dat wel te vinden in optimale staat. Dat soort platen uit die periode. Olu Remi en is Sakadeli Beats. Dat is Nigeriaanse juju music. Ook een hele plaatkant lang. Eén lange nummer, één lange medley eigenlijk ook. Je hoort achtereenvolgers. Ik ga mijn beste Yoruba weer moeten bovenhalen. Motilayo Nino Yesu. Dat klinkt iets of wat religieus. Ook het tweede nummer, Modupe Yesu Ose. Dan Dawa Yohun Baba. Emiatele Yesu, daar is hij weer. Het lijkt eerder een gospel juju. Bamitun Aye Mise en Mr. Ola Kazim. Oluremi en is Sakadeli Beats.

0: Dit is Mag ik u quizzen met Mil van Damme.
1: We verwelkomen vandaag weer twee schitterende kandidaten, Marie en Bob. Marie, hoe kom je eigenlijk aan die naam, zeg?
2: Ik zou het eigenlijk nog niet weten, Mil.
1: Kom nu, Marie. Er moet toch een verklaring voor zijn?
2: Tja, ik weet wel dat mijn omi ook Marie heet en mijn overgrootmoeder ook.
1: Vreemd toch.
2: Ja, toeval misschien, zeg.
1: De vraag waar we nooit het antwoord op zullen kennen. Bestaat toeval of niet? En jij, Bob?
3: Je ding weet ik zeker, Mil. Mijn grootmoeder heet niet Bob.
2: Wenst u meer van dit? Word dan steunend lid. Raadpleeg de webpagina van Radio Centraal. Fuck Radio Centraal. Fuck.

Exact 4 minuten over 7 op maandagavond. U luistert naar het Afrobureau tot 8:30. En als u dacht dat u hier een veilige haven had gevonden om te ontsnappen aan hanengekraai en gekraai van voetbalsupporters, u komt bedrogen uit, want we starten met Fruco Isus Tessos. Zijn land doet niet mee aan de World Cup, niet geplaatst.

Voilà, onze Egyptische vrienden, luisteraars, een hart onder de riem steken. Veel succes wensen vanavond. Ze spelen hun openingswedstrijd tegen een klein Europees landje. Je hoort Salim El Baroudi met Fatouma. Dat komt uit LP Zaman Ya Sukar. Exotic Love Songs and Instrumentals from the Egyptian 60s. Een uitgave van Radio Martico, Belgisch label trouwens ook. Op dit moment, als ik mij niet vergis, is Kaapverdië aan het spelen zijn openingswedstrijd. Ik ga muziek spelen van een aantal Afrikaanse landen die gekwalificeerd zijn voor de wereldbeker. Zoals Kaapverdië, ik denk dat ze momenteel bezig zijn tegen Spanje. Boy G. Mendes met Nachon komt uit het album Lagoa.

Ferro Gaita, El Rey di Funana, de Funana muziekgenre uit de Kaapverdische eilanden. Camino Longhi was dit. Zuid-Afrika nu. Zuid-Afrika is op dit moment niet echt populair in de rest van Afrika, omdat er een soort eigen volk eerst beweging is opgestaan die met fysieke bedreigingen en zo een hele hoop immigranten het land uitjaagt. Bepaalde landen hebben al repatriëringsvluchten gedaan voor hun eigen inwoners. Een soort Zuid-Afrikaans Vlaams belang eigenlijk. Ze willen alle migranten het land uit met zeer intimiderende praktijken. Dus op dit moment absoluut niet populair in de rest van Afrika. Maar wij spelen toch wat Zuid-Afrikaanse muziek, goede muziek. Van de Soul Brothers, met Bekezela.

De African Jazz Pioneers uit Zuid-Afrika dus. Je hoort ze uit hun album Shuffling Joe met Jive Township. Ook Côte d'Ivoire doet mee in Amerika op dit moment. Hun eerste match gewonnen. Er zijn ook nogal wat spelers uit het noorden van Côte d'Ivoire in die ploeg, denk ik. En Sorongana is een muzikant uit het noorden van Côte d'Ivoire. Sorongana, Le Prince du Yachana, samen met son ensemble Gilahana. Uit het album Negesso hoor je het nummer Korokotonbaya.

Een klassieker natuurlijk, in het genre, in de Zigli Bitti. Le Roi de Zigli Bitti werd hij genoemd, Ernesto J.J. met dan de klassieker in het genre, zoals ik zei, Ziboté. Maar dat was wanneer, begin jaren 80 zeker. Tegenwoordig is het meer coupé décalé en toestanden. En een van de grote sterren van de coupé décalé, maar die heel vroeg is komen te gaan, is Doug Saga. Doug Saga, en fait, zoals Côte d'Ivoire ook en fait was. Na hun 1-0 overwinning tegen Ecuador, Afrobureau, muziek en sport. Je krijgt overal alle laatste informatie. Allee, vooruit. De helikopter.

De Congolezen natuurlijk, Wenge Muzika, BCBG, alvorens uit elkaar vielen in verschillende fracties met La Vie. Compositie weet ik niet, maar je hoorde in ieder geval in een arrangement en met op gitaar Alain Makaba. Ook dit komt uit Congo, Taboulé, Mbiliabel, Cadence, Mundamba.

Muziek uit Casamance, Senegal, van Keba Kebe. Het album heet ook gewoon Casamance en daaruit hoor je Boutous. Senegal morgen tegen Frankrijk. Dus alle steun natuurlijk voor Senegal.

Ja, dat mocht natuurlijk ook niet ontbreken vanavond. Ik denk dat ze donderdag, of de nacht zou ik zeggen, op donderdag in eerste match spelen. Jorda Alagi, Kevin Pong, backed by Vis-a-Vis. Ik weet niet waar tegenwoordig de Kaapverdische cafés in de stad zijn, maar daar zal het ongetwijfeld een enorm feest zijn vanavond en vannacht. Want ik zie dat ze voor een stunt hebben gezorgd door bij hun eerste deelname in hun eerste WK-match Spanje in bedwang te houden. Dus eindigen we nog maar met een nummer uit Kaapverdië. Dit was Afrobureau. Tot volgende week, maandagavond, 7 uur.

Paul Nielsen Loof, Circus en The X Guitars Calls, zo heet de LP. We hoorden uit kant B, drie tracks, I Should Be Lucky, Slained en Song for Joe. En tussendoor ook nog There's a Bomb in Gilead van Archie Shepp en Janie Lee. Verder met Dwarfs of East Agusan.

En die zei, oh, wat is dit allemaal? Wat is de boosje wat jij doet? Wat is de Mark Taiwan? Wat is de Mark Taiwan?

Ja.

The Dwarves of East Aguza live in het Chinese Shenzhen. We hoorden de track Markovian Parallax Denigrate, komt uit Tropic of Taurus, The Dwarves of East Aguza. We wisselen Joshua Burkett en Ted Lucas graag af en starten met Goodbye Was on Her Side, Joshua Burkett.

Tess?

Back always haunted.

to a spark.

van Eternal Music Society met de track 23 is Eternal naar Body Sounds. LP van Whitney Johnson, Leah Cole en Macy Stewart. En u hoorde de track, als ik me niet vergis, Stone Peace. Whitney Johnson, Leah Cole en Macy Stewart. Woensdag 17 juni kan je in de studio terecht voor een concert van Mike Reed's Separatist Party featuring Bitchin Bagas, Ben Lamar Gay en de fantastische Marvin Tate. Dit is We Just Came to Dance uit hun debuut-LP, een nieuw werk in oktober, maar eerst live dus in de studio 17 juni. De week daarna op dinsdag 23 juni in Pilaar in Brussel, de Separatist Party. We Just Came to Dance.

We Just Came to Dance and Floating with an Intimate Stranger. Twee tracks van The Separatist Party. Band van Mike Reed met Pidgin Bagas, Ben Lamar Gay en Marvin Tate op woensdag 17 juni. Te gast in de studio en op dinsdag 23 juni in Pilar in Brussel, voorheen Cultuurcafé. We laten nu met een streep filmmuziek van Roemil Vildanov. Zo is dat. Roemil Vildanov om Freakscene af te sluiten tot volgende week.

Het is simpel om de meedogenloze ernst te verklaren die geëtaleerd wordt op Consuelo, de tweede release van het experimentele Catalaanse duo Los Sara Fontan. Juist zoals de meeste van ons zijn violiste Sara Fontan en percussionist Eddy Pou de fenomenen die onze petit monde momenteel vormgeven meer dan beu. Toenemend autoritarisme, de verregerende klimaatcrisis, het langzame en snelle geweld, voorkomend uit technocapitalisme, oorlog, genocide en zo aan. Daarom hebben ze veel te zeggen op Consuelo, een album dat bijzonder is vanwege de boodschappen die het overbrengt door de auditieve constructie van intens suggestieve soundscapes, zonder ook maar één gesproken woord. De klank staat zeker niet op zichzelf op Consuelo. Fontan en Pou maken hun perspectief al duidelijk op de hoes, een illustratie van een vrouw die u aankijkt, met een vioolstok op haar rug en een springhaan zachtjes tegen haar borst gedrukt. Vraagt ze ons, overduidelijk, misschien dringt ze er zelfs op aan, om onze prioriteiten en onze relaties met onze medemensen te heroverwegen. Voor Los Sara Fontan is helderheid, helderheid van woede, helderheid van doelgerichtheid, een van de sleutels. Enkele voorbeelden. All the Bastards, dat u zo net hoorde, is de opener op het album, met dreunende beats en onheilspellende pizzicato. Storingen, dissonantie en immer dichter wordende lagen van ritme en melodie die samenwervelen in een woeste zigzagbeweging. En het culmineert dan in Fontans viool die met lang

voor een dreigend einde. En dan hebben we nog Mechanisme d'obediencia. Sluit deze bijzondere dystopische reeks af met intense mechanische geluiden die in- en uitflikkeren totdat repetitieve uitbarstingen van Simpsons in hoog tempo meevoeren naar een fade-out van vogelgezang en tuingereedschappen. Te midden van de woede moet er nogthans ook hoop zijn. De rest van Consuelo lost er door de titelbelofte van het album in, namelijk troost met nummers die vrolijker, maar tegelijkertijd toch ook diep emotioneel zijn. Bijvoorbeeld Salome, de afsluiter van de plaat, dat we ook nog laten volgen trouwens. Een zachte, maar krachtige landing dus. Met deze release presenteert Los Sarafontan ons bezield avant-garde werk, gebaseerd op een doe-het-zelf-ethos en ongelooflijk verfijnde vaardigheden.

Consuelo van Los Sara Fontan. Een duo dat wat ons betreft ook een hoog rock in opposition gehaald heeft. Verder met Edouard Marc, volledige naam Edouard Marc Bartkowiak. Hij is een Franse kunstenaar, woonachtig in de Montagne Noire. Werkte eerder in duo-vorm als Blue Noir en in een trio met Gustave Retour en Conal Gatt. Dat waren uitstekende studies in abstracte elektronica, uitgebracht in kleine, zelfgemaakte cassetteoplagen. In zijn nieuwste werk, Neuf Unités Formant Dix, is er een soort duister pastoralisme binnengeslopen. Een schemerige kosmische sfeer is er aanwezig. Het meest direct hoort men iets van het borrelen en knetteren van de vroege cluster-LP's in het werk van deze Edouard Marc. Als begaafd fotograaf en beeldend kunstenaar lijkt het werk van Neuf Unités Formant Dix een verlengstuk te zijn van zijn manier van documenteren en wereldopbouw aldaar. Er zijn korte flarden van stemmen te horen, maar dat is grotendeels een mysterieuze rook die door machines wordt opgeroepen. De muziek van Edouard is meer een natuurlijke warmwaterbron die rustig damp uitademt dan een lompe schoorsteen die afval uitstoot. Uitgebracht op 14 mei 2026, oorspronkelijk als C48-cassette, op Alter States Tapes. Edouard Marc, Neuf Unités Formant Dix, 4 tracks.

De New Yorkse elektronische muzikant, componist, producer en conceptueel kunstenaar Joseph Branciforte bundelt zijn krachten met de baanbrekende Belgische artiest Joseph Dumoulin. Dumoulin is een toetsenist die wordt erkend voor zijn rol in het herdefiniëren van de Fender Rhodes piano als een 21e eeuws instrument, waarbij hij een zeer persoonlijke muzikale taal heeft gesmeed door middel van uitgebreide elektronische manipulaties. Beide artiesten zijn bedreven in improvisatie, met een muzikaal vocabulaire dat breed is en geïnspireerd op jazz, elektronische muziek en hedendaagse muziek. Een gezamenlijke release heet Iterai, een uiterst gefocuste muzikale dialoog tussen twee artiesten die niet alleen de sonische mogelijkheden van versterkte keyboards opnieuw hebben gedefinieerd, maar ook het potentieel van technologie om muzikale improvisatie vorm te geven. De 8 modulaire secties van deze plaat, waarop beide Fender Rhodes en Electronics spelen, beslaan samen 70 minuten en zweven tussen vorm en abstractie, precieze sonische architectuur en droomrige flow. Hier ligt de focus echter volledig op distillatie. Kleine fragmenten worden vastgelegd, getransformeerd en opnieuw gecombineerd tot trapsgewijze, rasterachtige structuren. Het resultaat is een geluid dat aspecten van de vroege glitchbeweging combineert met gedurfde verkenningen van harmonie en vorm. Elementen uit de moderne klassieke muziek, elektroakoestiek en ambient worden samengebracht om iets te creëren dat onmiskenbaar van deze tijd is. Naast het genereren van geluid maakt Branciforte gebruik van een op maat gemaakt live editing systeem, ontworpen om de output van beide muzikanten in real-time te verwerken. Deze software stelt hem in staat om muzikaal materiaal direct vast te leggen en te herconfigureren, waardoor hij architectonische patronen en lagen creëert uit kleine details binnen de zich ontvouwende improvisatie. U kan er op YouTube een aantal filmpjes over bekijken, om ze live aan het werk te zien. Het resultaat is muziek die in gelijke mate gevormd wordt door sonische openheid, geduldig luisteren en een lange termijnvisie op compositie. U hoort 3 tracks. De tracks zijn inderdaad ook getiteld 01, 02 en 03. Joseph Branciforte en Joseph Dumoulin op Iterai.

Ik had er evengoed een pièce de résistance van kunnen maken. Want het is een hele boterham, deze twee Josephen op Fender Rhodes en Electronics. Joseph Branciforte en Joseph Dumoulin op Iterae. Voor de derde aflevering van de Collaborations-serie nodigt Artefact de in Berlijn wonende Keniaan Joseph Kamaru, bekend als KMRU, uit voor een uitgebreide dialoog, geworteld in improvisatie, opgenomen tijdens twee verschillende sessies en in verschillende omgevingen. Artefact is een Nederlands ambient techno duo bestaande uit producers Nick Lapien en Robin Cook. De eerste sessie vond plaats in december 2023 in Pulse, een projectruimte in een houten blokhut te midden van de dennenbomen van Brandenburg, omgeven door een besneeuwd landschap. De tweede sessie vond plaats in Artefacts studio in Berlijn, waar twee pianostukken werden opgenomen en de arrangementen vorm kregen. Collaborations is trouwens een serie, samengesteld door Artefact zelf op hun eigen label De Stijl, waarin vrienden en gelijkgestemde artiesten worden uitgenodigd voor live studio-improvisaties die nieuwe muzikale verbindingen leggen door middel van instinctieve uitwisseling. KMRU staat bekend om zijn meeslepende gebruik van veldopnames, ambient texturen en experimentele composities. Zijn textuurrijke en harmonische klanksignatuur resoneert vanzelfsprekend met Artefacts eigen wereld van hypnotische, ruimtelijke en emotioneel geladen elektronische muziek. Het resultaat is een album gevormd door omgeving, door improvisatie en door aandachtig luisteren. Artefact en KMRU vervagen de grenzen tussen ambient, akoestische en elektronische vormen en creëren zo een ruimtelijke en contemplatieve verzameling van improvisaties. We laten u vandaag drie van de vier improvisatorische stukken horen. Artefact en KMRU. Collaborations 3.

Dolmen is een kort album, 4 nummers, in totaal slechts 30 minuten lang, van de Argentijnse Natalia Spinner, dat de poreuze grens tussen leven en vergankelijkheid verkent. Spinner is een award-winnende componiste, producer en multi-instrumentaliste met ruime ervaring in het componeren van muziek voor audiovisuele projecten. Ze woont en werkt in Buenos Aires. Opgebouwd uit klanktexturen, lang aangehouden noten, raadselachtige melodieën en veldopnames, ontvouwt het zich als een studie naar transformatie, waar ontbinding de oppervlakte wordt. Dolmen richt zich op het creëren van klanklandschappen en ruimtelijke belevingen en nodigt luisteraars uit zich onder te dompelen in omgevingen waar instrumenten de ruimte doorkruisen en er weer in oplossen. Gebruikt instrumentarium en bezetting. Natalia Spinner op sax, keyboards, fluit en aerofoons. Gabriela Ariel op cello en Gabriel Weisbein op vibrafoon. Dolmen van Natalia Spinner is onze pièce de résistance voor vanavond. Tot volgende week.

0: Voilà, voilà. U hoort de B-song van Banco de Gaia. Van een prachtige album Trauma wordt er straks nog van. Maar ondertussen zijn we erin geslaagd om Ludo de Brabander aan de lijn te krijgen van Vrede VZ2. Dag Ludo.
1: Hallo.
0: Bedankt dat u nog even tijd van ons had gemaakt. We weten dat u het echt heel druk hebt, dus we gaan onmiddellijk met de deur in huis vallen. Wat staat er te gebeuren?
1: Ja, komende zondag 14 juni om 15 uur aan Brussel-Noord verzamelen we. En dat is een Europese manifestatie, dus niet enkel een Belgische, maar met ook grote groepen uit het buitenland, om onder de noemer voor welzijn tegen oorlog. Hè, of in het Engels, welfare, not warfare. En dat is eigenlijk een manifestatie waarin eigenlijk een heleboel organisaties oproepen om hun bezorgdheid en verontwaardiging te uiten over de militarisering van onze samenleving. En het gaat meer bepaald over de enorm sterk stijgende militaire budgetten. Ja, er is het Europese project Rearm Europe dat 800 miljard voorziet om te investeren in militaire apparatuur, in wapens en dergelijke meer. Er is natuurlijk ook de nieuwe NAVO-norm. Hè. Dus op dit ogenblik is die 2%, maar die is nu sinds Den Haag, of dat was tot voor kort 2%, en is in Den Haag veranderd naar 5%. Dat wil zeggen een meer dan verdubbeling van de militaire uitgaven of defensie-gerelateerde uitgaven, zoals men dat dan heet. Ja, en dit gaat natuurlijk ten koste van middelen die worden ontrokken aan sociale voorzieningen, gezondheidszorg, onderwijs, vredesopbouw, internationale samenwerking, klimaatrechtvaardigheid en noem maar op. Allemaal sectoren waarvoor men zegt vandaag, deze regering bijvoorbeeld, in België, dat er geen geld voor is. En dus blijkbaar wel voor wapens. En dit is iets wat wij niet kunnen aanvaarden, vandaar dat we de straat op komen.
0: Nee, want het gaat over gigantisch veel geld. En dat geld dat kan inderdaad niet twee keer uitgegeven worden. Concreet, wat staat er ons aan te wachten? Waarop wordt dan bezuinigd? Wat moeten we dan in ruil leveren voor al die wapens?
1: Ja, kijk, sinds de huidige regering aangetreden is, begin vorig jaar, heeft ze dus aangekondigd om een strikte begrotingspolitiek te volgen. Hè. Dat wil zeggen maatregelen te nemen die de begroting terug of het begrotingstekort kunnen terugdringen. En er zijn zo maatregelen aangekondigd aan inkomstenzijde, uitgavenzijde voor de komende legislatuur. Tot nu toe, als ik goed gerekend heb, in net over de 30 miljard. En op dit ogenblik zoekt men opnieuw een aantal miljard. Hè, omdat men maar elke keer vaststelt dat die begroting niet onder controle, hè, dat die uitgaven niet onder, of de inkomsten, hè, dat evenwicht maar niet te bereiken is. En tegelijkertijd stellen we vast dat diezelfde regering vorig jaar bijvoorbeeld wel 5 miljard, ongeveer een kleine 5 miljard vond, om extra budget aan het budget toe te voegen voor het militair departement van Franken. Ja, dus het militair budget van 2024 was 7,9 miljard, dat zijn de NAVO-cijfers, en is vorig jaar opgetrokken naar 12,7 miljard. En de bedoeling is dat dat niveau ook de komende jaren wordt aangehouden. Dus dat gaat, als je dat optelt, om meer uitgaven te waarde van 28 miljard. En dat is natuurlijk iets dat absurd is. Hè? Want wat eigenlijk, in plaats van te besparen, merk je dat eigenlijk vooral een overheveling van budgetten plaatsvindt. Dus dat het departement Defensie eigenlijk cannibaliserend werkt ten aanzien van andere departementen. Op ontwikkelingssamenwerking bijvoorbeeld wordt 25% bespaard. Er wordt bespaard op asiel en migratie. Er wordt bespaard op vervoer, bij de spoorwegen. Voilà, al die departementen moeten inleveren. En dus veel van dat geld moet dienen om de militaire slok op te vullen, zou ik maar zeggen.
0: Ja, wat zijn de ordewoorden, wat zijn de eisen van de betoging?
1: Wel, het is een beetje, ja, zoals ik zei, de hoofdslogan is voor welzijn en tegen oorlog. Hè. We willen die tegenstelling duidelijk in de verf zetten. En dus wij willen dus natuurlijk dat men investeert in wat wij noemen de menselijke veiligheid. Dus dan gaat het over gezondheidszorg, onderwijs. Want dat zijn allemaal zaken, sociale bescherming, zaken die echt voor veiligheid zorgen. Denk ik op microniveau. Maar we hebben natuurlijk ook eisen in het huidige klimaat dat wij het respect vragen en eisen voor het internationaal recht. Hè. Dus de naleving van het internationaal recht, mensenrechten. We hebben gezien hoe dat men met twee maten twee gewichten meet. Hè. Wat Israël doet in Gaza en zo, dat allemaal straffeloos kan gebeuren. Het is dus een trend om recht te vervangen door macht en die militair

0: de stijgende militaire uitgaven, dat is trouwens een wereldwijde trend, is daar symptomatisch toe. En dat is, dus vragen we ook meer dialoog en diplomatie. In de plaats van elke keer naar de wapens te grijpen, denken we dat het prioritair middel naar voren te schuiven om tot veiligheid te komen. Dat is internationale solidariteit. De huidige regering, zoals ik zei, doet omgekeerd door 25% te knippen in ontwikkelingssamenwerking, hoewel dat net ook een instrument is voor veiligheid in die betrokken landen waar wij actief zijn. En tot slot denk ik ook, is er een eis dat wij opnieuw naar ontwapeningsakkoorden moeten gaan. Zeker op vlak nucleaire ontwapening is het schrikbarend hoe dat alle kernwapenstaten opnieuw investeren in hun kernwapenarsenalen en hoe dat een aantal belangrijke ontwapeningsakkoorden, ik denk aan het nieuwe START-verdrag, maar ik denk ook aan het INF, dus rond korte en middellange afstandsraketten, die zijn allemaal stopgezet. Dus we hebben geen echte ontwapeningsakkoorden meer. En ook dat is symptomatisch voor de tijdsgeest, maar dat is natuurlijk ook een gevaarlijke situatie.
1: Ja, net als een hele hoop andere dingen die eigenlijk nog onderbelicht blijven, zoals de extra uitstoot aan broeikasgassen door de oorlog die nu bezig is, natuurlijk, dat soort dingen. En net zoals dat je economie afhankelijk gaat maken van oorlog, dat dat ook niet interessant is, want ofwel heb je dan oorlog, ofwel heb je een crisis, lijkt me.
0: Ja, ja, ja. Dus bijvoorbeeld, ja, wat je daarnet noemt, ik denk niet dat dat er een grote milieutoets bestaat, bijvoorbeeld de aankoop van militair materieel. Als je kijkt naar de F-35, die heeft een uitstoot die groter, 60% hoger is dan de oude F-16's. Ik heb het ooit eens uitgerekend, maar één vlieguur is gelijk aan 8 familiewagens die een jaar lang rondrijden. Hè? Zoiets 15.000 kilometer doen per jaar. Dat is het equivalent. Hè. Dus dat verbruikt dus 5000 en zoveel liter kerosine of zoiets. Dus dat is een ontzettende verkwisting. Hè. Dat militair apparaat, als je dat allemaal opstelt, dat is dat goed voor 5% of zo van de totale broeikasgassen die in de lucht worden gestoten. Dus een oorlog is altijd slecht voor het milieu. Hè. Dingen die je vernietigt, olieinstallaties die worden gebombardeerd, dan komt natuurlijk ontzettend veel vuiligheid vrij. Er komt verarmd uranium, dat zit in munitie. Ja, op alle vlakken, hè, is het zowel sociaal als ecologisch is het iets dat wij moeten vermijden en willen vermijden. Hè. Vandaar dat wij denken dat we een halt moeten toeroepen aan die absurditeit, hè, van militarisering, denken dat je met wapens veiligheid koopt. Dus er is niks paradoxaler dan dat.
1: En dat doen we dan deze zondag, als ik het goed heb, is het om 2:00 aan Gare du Nord, is dat correct?
0: Nee, het is om 3:00. Hè. Ah, we hebben een tijdje geleden het uur moeten veranderen op vraag van de politie, omdat er nog iets anders aan de hand is, een ander evenement plaatsvindt in Brussel. Dus om 3:00 verzamelen we, er zijn kort wat speeches, maar we gaan dat proberen echt kort te houden, een 30 minuten. En dan trekken we... Het is aan Brussel-Noord, dus vertrekken we vandaar naar het Jean Rijplein. Dat is in de Europawijk. Het is een traject van, ik weet niet, een uurtje stappen of zo, een uur en een kwartier stappen. En s'avonds om 6:00, maar dat is dan voor degene die, het is ook een Europese betoging zoals ik al zei, verzamelen vooral de internationals, maar ook degene die daarvoor geïnteresseerd zijn, de Belgen dan, in de Koninklijke Bibliotheek voor een soort assemblée. Waarin eigenlijk verder gediscussieerd zal worden, dus het is heel praktisch, het is geen gewoon congres, over de strategie van de vredesbeweging in Europa. Hè. Dus om ons op de kaart te zetten, omdat we merken dat op dit ogenblik het oorlogs- of het militair narratief overheerst en het vredesnarratief maar marginaal aanwezig is. En we willen dat dus in de komende maanden en jaren veranderen. Zodanig dat we een volwaardige stem worden in het debat.
1: Ja, dat klopt. Dat slaat een beetje aan op mijn laatste vraag. Dat is dan voor zondag, wat na zondag, hoe gaat het dan verder? Hoe gaat de strijd voor vrede voort? En?
0: Ja, kijk, in België hebben we een platform Stop Militarisering. We hebben al een aantal activiteiten gehad. Hè. We hebben toen die fameuze wapenbeurs plaatsvond, BEDEX, in maart, midden maart ongeveer, hebben wij toen parallel een conferentie gehouden. Dat was in het centrum van Brussel. Dat was heel succesvol. Daar waren we met 350 mensen. Wat hoopgevend was, was dat er heel veel jonge mensen ook aanwezig waren. En voilà, er is dus een potentieel om verder te werken met dat platform. Nu is er die betoging. En ik denk, na de zomer gaan we ons bij nieuwe acties. We zullen uiteraard de nood blijven voelen om... bijvoorbeeld conferenties samen te brengen, omdat wij de achterban ook moeten voeden met argumenten, met informatie. Maar ik denk dat het niet de laatste manifestatie zal zijn. Hè. Dus we zullen ook als er vakbondsbetogingen zijn of op andere plaatsen, meer en meer dat thema ook proberen inbedden. En wat belangrijk is, is natuurlijk, dit is een breed platform. De vakbonden bijvoorbeeld roepen mee op. En voor ons is het als vredesbeweging ook belangrijk dat wij andere organisaties duidelijk maken dat bijvoorbeeld die anti-oorlogs- en antimilitaristische strijd, dat dat ook een vakbondsstrijd is. Hè. Zoals ik al zei, veel uitgaven voor militair apparaat gaan ten koste van sociale bescherming. En dat is nu bij uitstek het thema van de vakbonden. We merken wel dat dat meer en meer ook in die kringen ingang vindt, hè, dat men dat discours volgt en ziet. Met wat discussies intern, hè, want je hebt verschillende belangen bij vakbonden. Maar het is wel belangrijk dat dat debat plaatsvindt. En je voelt zelf dat politieke partijen zoals CD&V en Vooruit nu al eigenlijk zeggen van kijk, het is misschien niet, toch niet te verantwoorden om die hoge militaire uitgaven te handhaven als wij tegelijk geen geld vinden voor de andere posten in de regering, in de begroting. Dus ja, dit is de bedoeling, hè. Dus dat we verder druk zetten en dat thema zo breed mogelijk verspreid krijgen bij andere bewegingen.
1: Goed om te horen. Ludo de Brabander van Vrede VZW, bedankt en tot zondag 3 uur Gare du Nord in Brussel.
0: Dank u wel. Ja.
1: Fijne dag. Bye. Bye.

uit het fantastische album Trauma van Banco de Gaia, uitgekomen in 2024 op Disco Gecko Recordings. Ik heb er nog eentje van dit album voor u meegenomen. Ik vind het zelf het beste, het noemt Endure en dat speel ik nu voor u.

Wonderbaarlijk. Warp and Lift, de Dr. Trippy remix. En er is natuurlijk nog iets wonderbaarlijk binnenkort. En dat is de kortste nacht van Radio Centraal. Dat is 19 juni in de Stormkop en het begint om 6 uur. Allen daar.

Monkey Mark met Sufi Dub van het album When the Market Crashed, uitgebracht op Omelette Recordings in 2009. Wonderbaarlijk, maar

Yes, yes, David Axelrod, House of Mirrors. Trouw een tijdje geleden ook. En ik heb hier ook voor u de Hypnotic Brass Ensemble. Mijn album Book of Sound, de track heet Morning Prayer.

0: Bij de laatste keer dat je hier waart, 2 weken geleden, dan waren we eigenlijk 48 uur voor operatie La Estrella. Laat ons daar beginnen.
1: Ja, het is een hommage aan La Estrella, die bewonder, die haar meest prachtige lied is, Onze Lieve Vrouwentoren natuurlijk. Hè. Er was inderdaad dat zionistisch feest dat eigenlijk heel degoutant een groot Israël bejubelt van de Nijl tot de Eufraat. En die financiële subsidies krijgen van onze stad, terwijl dat er altijd dat er andere organisaties zoals die armoede bestrijden, daklozen opvang, onderwijs, daar is heel weinig geld voor. Maar ik denk dat het over een bedrag van 6.000 of 7.000 euro ging, geschonken aan een staat, organisatoren die een staat bejubelen, die mij ontvoerd hebben, beroofd hebben, mishandeld hebben, beledigd hebben. En een staat die eigenlijk veroordeeld is voor genocide. Dat kan natuurlijk niet. Hè.
0: Nee, en het contrast is heel groot. De luisteraars zullen zich nog wel herinneren. Vorig jaar de benefiet van Dennis Tiefus, collega radiomaker, die op zijn eigen kunstwerk in het Middelaar geen benefiet voor Gaza mocht doen, want dat was ongepast in stadsomgeving, vond de stad. Terwijl dat we nu natuurlijk net het omgekeerde zien. En zoals gezegd, met 6.000 euro bedrijfssubsidies. Reden genoeg om daar iets tegen te doen. Dus. Ja.
1: We hebben dat gedaan en het is een geslaagde actie geweest. We hebben een Palestijnse vlag aan de kathedraal gekregen die heel zichtbaar was. Die eigenlijk een beetje het feestje overklaste. Ik stond daarboven, ik vond dat er weinig volk was op dat feest. Dat is misschien ook dankzij het feit dat we de actie hadden aangekondigd. Via onze kanalen eigenlijk aangekondigd. Met zeggen, we hebben niks aangevraagd natuurlijk, want we gingen toch geen toestemming krijgen. Maar we hadden wel onze eigen aanhang, onze eigen medestanders, onze kameraden opgeroepen om naar daar te komen. Dan zullen ze meegelezen hebben waarschijnlijk. Ik heb een telefoon gekregen vlak voor de actie eigenlijk, dat ze nultolerantie zouden toepassen. Ik denk dat ze vreesden dat we gewelddadig eigenlijk of agressief dat feestje gingen verstoren, wat we zeker niet wilden doen. We hebben het niet tegen personen of zo, maar we hebben het tegen hun ideeën en tegen hun organisaties. We hebben het heel vredig gehouden. Beneden zijn er liederen gezongen, ben ik toegejuicht geweest en die mensen zijn, net zoals mij, allemaal gearresteerd geweest. Hè. Terwijl dat we eigenlijk gewoon ons recht op vrije meningsuiting en eigenlijk een gerechtvaardigde actie doen tegen een ongerechtvaardigde zaak, met name een genocide in Israël.
0: Meer zelfs, ondanks het staakt het vuren, wordt de Gaza-strook nog elke dag gebombardeerd. Ja. Is het oorlogsfront ook uitgebreid? Wat er in Zuid-Libanon gebeurt, is eigenlijk een herhaling. Het hebben we nog niet gesproken over de Westbank, laat staan Iran. Er zijn redenen genoeg. Nu, dit gezegd zijnde, we zijn vandaag opnieuw enkele dagen voor een ander belangrijk moment, denk ik.
1: Ja, want nu maandag, zoals ieder jaar, vlacht de stad
2: Bombs are weapons of war.

De onverbeterlijke half Belgisch, half Egyptisch, of een derde Libanees nog een beetje, Natasha Atlas van haar nieuw album uitgekomen, Er Fallen Al Zwaar. Geweldig, Natasha Atlas. Somut heet het nummer. Somut.

0: Berichten over oceaantemperatuur anomalieën volgen elkaar in hoog tempo op. De zee is te warm en dat met soms 5 graden. Dat zou kunnen leiden tot een El Niño. Dure en exotische woorden, dus wij belden een hulplijn. Meer bepaald Peter Siegmund, klimaatexpert van het KNMI. Welkom.
1: Met genoegen, ja.
0: Het is een El Niño.
1: Een El Niño is een verschijnsel in de grote oceaan rondom de Evenaar. Het is feitelijk het grootste weersysteem op aarde. En normaal, als er geen El Niño is, dan komt de wind daar. Dan heb je een passaatwind die uit het oosten komt. En die doet het water naar het westen en dan is het in het westen warm. Het warmst. Maar ja, zo om de 3 tot 7 jaar keert het helemaal om. Dan komt de wind uit het westen en duwt het water naar het oosten. En dan wordt het daar veel warmer. En dat, ja, dat gaat om een paar graden. Dat horen veel dus. En daardoor zijn op allerlei plaatsen op aarde, dus niet alleen maar daar in dat gebied, is het weer warmer of juist kouder of natter of droger. Dus een groot verschijnsel. En het lijkt erop dat er weer een El Niño komt. Je hebt echt de oceaan en de atmosfeer beide nodig om het te snappen, zou ik maar zeggen. Het is best ingewikkeld, maar het is echt een combi van die twee.
0: Ja, er wordt nu gesproken over een super El Niño. Wat is dat dan?
1: Ja, dat bestaat niet echt. Maar er wordt wel gekeken naar hoe warm het kan worden met een bepaalde kans in het El Niño gebied. Dat is een gebied rondom de Evenaar, ik weet niet precies, maar dat is wel gedefinieerd. En als dat dan meer dan 2 graden warmer is dan een neutrale temperatuur, ja, dan is dat de hoogste categorie. En dat zou je ook super El Niño kunnen noemen, maar goed, die term, dat is meer voor, ja, dat komt in de krant en zo. Dus de krachtigste categorie, de warmste.
0: En hoe komt dat dan?
1: Ja, dat komt omdat die wind het taakje het water naar het oosten heeft geblazen. Dat is een natuurlijk verschijnsel. En op dit moment worden er kansen berekend. Er worden een groot aantal verwachtingen gemaakt van die El Niño. Dat kun je doen vanaf het einde van de lente. In de lente zelf is dat ingewikkeld, want dan is de voorspelbaarheid klein. Maar goed, de lente is voorbij. En nu zijn er dus een groot aantal verwachtingen gemaakt op basis van wat de temperatuur is van de oceaan en de wind en noem maar op. En ja, daar komt een hele bundel van El Niño-verwachtingen uit. En nou, de kans dat er eentje komt is groot, 80%, 90%. En hij wordt ook vanaf augustus wordt hij geleidelijk aan sterker. Dus een kleine kans, wat heet 1/3, dat het de sterkste categorie wordt. Maar goed, het is dus 2/3 dat nog niet zo is. Maar het wordt gedaan met weersmodellen. Dezelfde modellen zeg maar, waar ook hier de weersverwachting in Nederland en in België wordt gemaakt. De natuurkundige modellen van de atmosfeer en van de oceaan, die twee.
0: Is er een link tussen de uitstoot, de menselijke uitstoot en de klimaatopwarming?
1: Nee. El Niño is iets wat van nature voorkomt. Het is wel zo, en ook al echt, al eeuwen terug is dat, zijn er El Niño's op allerlei manieren is dat bekend. Het is wel zo, in een El Niño jaar is de temperatuur ook over de wereld gemiddeld wat hoger. Dus ja, er zijn nu 2 zaken die de aarde warmer maken tegelijkertijd. De El Niño en dan wat we hadden natuurlijk, de klimaatverandering door de broeikasgassen. Dus die klimaatverandering wordt tijdelijk versterkt door de El Niño.
0: Ja, nogthans hadden we met z'n allen in Parijs afgesproken om daar iets aan te doen. Hè. We gingen het op 1,5 graad houden. Maar ondertussen lijken we dat punt gepasseerd en horen we vooral drill baby drill. En lijkt dat het met de oorlogsmachine, dat er toch een massa extra uitstoot bovenop komt, zitten we met een structureel existentieel probleem.
1: Nou ja, de uitstoot van broeikasgassen neemt nog steeds toe. Ik denk zelfs zonder de oorlog die we nu op dit moment hebben. De piek is nog steeds niet bereikt. En daardoor warmt de aarde nog steeds op. Sterker nog, hij warmt versneld op. Als je kijkt naar de oceaan, die warmt versneld op. En de zeespiegel die gaat versneld omhoog. En daar komt nu dus een jaar of een klein jaar zal die dat nu duren. Daar komt nog een tijdelijk iets bovenop. Die 1,5 graad van Parijs, dat was inderdaad een streep. Maar dat gaan we niet halen. We zijn daar nog niet doorheen. Wel individuele jaren, maar niet langdurig zijn we er doorheen. Maar dat gaat wel, dat houden we niet meer tegen. Het zal heel mooi zijn als we onder de 2 graden weten te blijven.
0: Wat moet er gebeuren?
1: Uiteindelijk toch de uitstoot omlaag van broeikasgassen. Dus meer groene energie, misschien meer kernenergie, in ieder geval minder fossiele brandstoffen. En met z'n allen gewoon minder spullen kopen en iets minder ver op vakantie gaan. En wat minder reizen. de huizen goed isoleren, noem maar op, besparen. Sowieso een goed idee, want olie wordt sowieso schaars. En ja, overgaan op groene energie zoveel mogelijk.
0: De consequenties die mogelijk zijn, zijn natuurlijk niet min. Hoe ver zitten we eigenlijk bij problematische crop failures of massale vluchtelingenstromen door climate change?
1: Ja, dat weet ik niet goed. Dat is niet echt mijn onderwerp. Ik ben echt gewoon klimaat zelf. Het is wel zo, kijk, in India is het in het geval van El Niño hoog, dus is de temperatuur hoog. Dus ik verwacht, en daar is het natuurlijk al, warm. Dus dat komt er nog eens een keer bovenop. Dus ik verwacht daar wel problemen. En ja, tropische landbouwproducten, die lijden eronder. Hoeveel vluchtelingenstromen zitten, ik durf het niet te zeggen. Het is wel zo, wat ik al zei, het duurt ja, ongeveer 9 maanden, zoiets. Dus ik weet niet of dat genoeg is om een vluchtelingenstroom op gang te brengen. Maar het komt nog eens bovenop, ja, gestage. Klimaatverandering.
0: De sociale ecologische transitie lijkt nog niet voor de deur te staan. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Ja, het voordeel was omdat we verslaafd zijn aan energie. En ook omdat het tijd kost om over te gaan. Ik denk dat het, dit is niet mijn directe onderwerp, maar het heeft denk ik te maken met ja, hoeveel energie het, nou ja, menselijke inspanning het kost om dit voor elkaar te krijgen. Er gebeurt al heel veel wel, maar we gebruiken vooral heel veel energie. Dus ja, het is misschien ook wel vrij goedkoop. Er gebeurt al heel veel. Groene energie is al goedkoper dan fossiele energie. Maar ja, er gebeurt niet genoeg. En zolang de uitstoot omhoog gaat, ben ik niet tevreden.
0: Dankjewel. Ik wil u bedanken voor uw tijd.
1: Nou, graag gedaan.

zalig Bill Laswell, Sacred System, Book of Exit en The Chamber Four. Voilà, Jasper is hier ondertussen toegekomen. Het komt hier nog allemaal goed.

0: Voilà, voilà, Mishtanik, ook van Natasha Atlas, maar deze keer van het album Jedida uit 1999. Wat brengt ons bij de belangrijkste vraag van de dag natuurlijk, Jasper. Welke thee drinken we?
1: Een zwarte. Golden Tipi. Dat heb ik al eens uitgelegd, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Yin Yan Mei. Dat te veel zegt voor ons, nog voor de luisteraar.
0: Wat moeten we verwachten? Wat is er speciaal aan?
1: Golden Tipi is altijd de top van de top, hè?
0: Voilà. En ondertussen zijn de koekjes hier uitgesteld. Dan komt de meest schattige koekenschaal ooit. Dus dat kan je weer niet meer stuk.
1: Ik ga je wel eens laten ruiken.
0: Voilà. Nou, cool.

dat was het dan weer al met Petit Salon. Eens kijken, u weet dat het geld het uur slaat, de klok heeft geslagen. En dan moet ik eens kijken waar het hier allemaal staat. Hè. Even kijken. Het uur heeft geslagen en het is tijd voor de Peace Train. Toch? De Peace Train. Nou, dat is de fouten. Amai, precies of het is de eerste keer.